0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de witte adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

0: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. En dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwenstad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Muziekmagazin, een informatief programma waar muzikale diversiteiten de boventoon voeren.
1: Een hele goede middag, luisteraars, en wat fijn dat u alle weer heeft afgestemd op Gouwe Stad Radio. Voor weer een nieuwe uitzending van Het Zondagskind. Presentatie Roel Visser en achter de knoppen zit natuurlijk weer Arjan Doeman. Stoelriemen vast en luchtgitaar in de hand, want vandaag staat de Engelse hardrockband Led Zeppelin centraal. We beginnen met Good Times, Bad Times uit 1969.

Ja, u hoorde het openingsnummer van de plaat Led Zeppelin, part 1, die uitkwam op in 1969. Ja, we gaan even terug in de tijd, want het is 1944 als James Patrick Page wordt geboren. Hij groeit op in de Londense buitenwijk Heston en al op zijn 13e leert hij dan gitaar spelen. Ja, Page was in zijn jeugd vooral fan van rockabilly-gitaristen en bluesmuziek. En hij ging dan ook regelmatig buiten spelen om wat extra geld te verdienen en hoopte natuurlijk bekend te worden. Ja, en uiteindelijk gebeurde dat ook, want op zijn 15e mocht hij 2 jaar lang meetoeren met het Amerikaanse bandje The Crusaders. Hij speelde in die jaren daarna bijvoorbeeld ook mee als sessiemuzikant, onder meer bij The Who en The Kings, Joe Cocker en later zelfs ook in filmmuziek. En we gaan luisteren naar het tweede nummer op dit album, wat eigenlijk al in 1959 werd opgenomen door Joan Baez. En in dit populaire volksliedje vertelt een man aan zijn geliefde dat hij op het punt staat haar te verlaten. Baby, I'm gonna leave you.

Ja, we zitten in het jaar 1966 en dat is 2 jaar nadat Jimmy Page al eerder was gevraagd voor een heel groot en bekend bandje in die tijd, de Yardbirds. Ja, dat had hij toen nog afgewezen uit loyaliteit voor zijn goede vriend Eric Clapton. Ja, Clapton verliet de band uiteindelijk zelf in 1965. Ja, weer weigerde Page en stelde hij een andere supergitarist en tevens goede vriend voor, Jeff Beck. Ja, en toen uiteindelijk in 66 de bassist vertrok, bood Jimmy Page zichzelf wel aan bij de Yardbirds en had je dus een supergroep. Ja, helaas hield de band niet heel lang stand, want er waren vele ruzies. En in juli 68 viel de band dan definitief uit elkaar. Ja, Jimmy Page was uiteindelijk als enig lid overgebleven. En de band was dan wel gestopt. Maar ja, in het contract stond nog zoiets van, je moet nog een paar concerten spelen. Maar ja, dat is lastig natuurlijk als je in je eentje over bent gebleven. En was Jimmy Page dus haastig op zoek naar nieuwe leden. En Jimmy Page, ja, die kwam uiteindelijk terecht bij zanger Robert Plant, die op zijn beurt weer kwam met drummer John Bonham. Sorry. Daarnaast bood ook bassist John Paul zich aan bij de band. En zo ontstond dus uiteindelijk de band The New Yardbirds. Maar ja, nadat drummer Keith Moon van The Who gekscherend had gezegd dat de band zou neerstorten als een lode ballon, veranderde de band in oktober 68 de naam in Led Zeppelin, zodat ook de Amerikanen het niet verkeerd zouden uitspreken. We gaan luisteren naar Ramble On.

Dat was Ramble On in deze Led Zeppelin special hier op Gouwestad Radio. Ja, een deel van de tekst van dit nummer was geïnspireerd op het werk van Tolkien. En het is een van de meest iconische liedjes die je terugvindt op het album Led Zeppelin Part 2. Die overigens ook in 1969 uitkwam. En onder meer ook A Whole Lot of Love bevatte. Ja, het volgende nummer speelde de band in 1970 toen de Led Zeppelin optrad in het ijskoude IJsland. Immigrant Song gaat over de reis daar naartoe en is het openingsnummer van het album Led Zeppelin Part 3, Immigrant Song.

Ja, je hoorde zojuist Jer Maker van het album House of the Holy uit 1973. Ja, het is misschien wel een van de meest vreemdste nummers van de band, op een vreemd album. En waarom dan? Ja, omdat de band ineens reggae met rock begon te mengen. En dat was iets wat de fans totaal niet hadden verwacht. Ja, van reggae en rock gaan we dan naar een van de meest funky en dansbare nummers van Led Zeppelin. Het verscheen in 1975 en staat op het album Physical Gravity. Ja, en het nummer wijkt ook behoorlijk af van de zware bluesrock wat ze normaal spelen. Denk dan bijvoorbeeld aan Kashmir, die natuurlijk ook op dit album staat. Ja, en Jimmy Page gebruikte voor dit nummer een speciaal pendaal voor zijn gitaar met achterwaartse echo-geluiden, wat het nummer zijn aparte geluid geeft. Oordeel zelf, zou ik zeggen. We gaan luisteren naar het heerlijke Trampled Underfoot.

Ja, Trampled Underfoot. Hopelijk geniet u nog steeds van deze Led Zeppelin special hier op Gouwe Stad Radio. Ja, nu denkt u misschien, maar wacht even, gaat hij dan het beroemdste album niet behandelen vandaag? Zeker wel, het toetje heb ik namelijk voor het laatst bewaard. We gaan maar liefst 4 nummers draaien van dit album. Van het 4e album natuurlijk, wat in 1971 uitkwam. Ja, wat het zo bijzonder maakt, is dat dit album officieel geen titel had. Na de gemengde reacties op het vorige album besloot de band geen naam, bandlogo of andere teksten op de hoes te zetten. En in plaats daarvan koos elk bandlid zijn eigen mystieke symbool, waardoor het album ook wel bekend staat als Four Symbols, Untitled of Zozo. En we beginnen met het mooie, rustige Going to California. Ja, het stembereik van Robert Plant is ook hier weer goed te horen. Na zijn krachtige en hoge uithalen kan hij dit ook goed afwisselen met zachte en bijna fluisterende melodieën. En veel kenners zien dit nummer ook als eerbetoon aan de artiest Joni Mitchell, die door zowel Jimmy Page als Robert Plant werd bewonderd. Going to California.

Going to California. Ja, het volgende nummer waar we naar gaan luisteren, dat bekend om de enorme drumsound van John Bonham, die later talloze muzikanten heeft beïnvloed. We gaan luisteren naar het lange When the Leaf Breaks.

Ja, heerlijk. Dan gaan we nu even terug naar het openingsnummer van de plaat, Black Dog. Ja, het is natuurlijk een van de meest bekende nummers van de band. En de titel van het nummer heeft alleen niks te maken met de tekst. Tijdens de opname van het album liepen namelijk regelmatig een zwarte hond rond het gebouw. Ja, en de band gebruikte Black Dog als werktitel. Ja, en die bleef uiteindelijk hangen. Black Dog.

Ja, helaas komen we daarmee ook al bijna weer aan het einde van deze mooie uitzending. Ja, en heeft u nou zoiets van, ik heb wat gemist vandaag, dan kunt u deze Led Zeppelin special natuurlijk vanavond om 10 uur terugluisteren. En als het goed is, is deze podcast ook morgen terug te vinden op onze Gouden Stad website. Ja, het 4e album van Led Zeppelin was een wereldwijd succes en is met 37 miljoen verkochte platen nog altijd een van de best verkochte rockalbums aller tijden. Ook heeft de band natuurlijk een plaatsje verdiend in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja, dan maken we even een sprongetje in de tijd, want in 1980 kwam er helaas een abrupt einde aan de legendarische band nadat drummer John Bonham voor en na het repeteren het flink op het drinken had gezet. Het drummer John Bonham, slechts 32 jaar oud, werd de volgende morgen dood aangetroffen door zijn nieuwe tourmanager. Ja, doodsoorzaak, verstikking in zijn eigen braaksel. Maar hij had die avond ervoor namelijk ook 32 drankjes gedronken. Ja, dan loopt dat helaas niet goed af. En de band kwam later natuurlijk nog wel een aantal keer bij elkaar voor een speciale gelegenheid of een reunie. Maar ja, het zou natuurlijk nooit meer hetzelfde zijn. We gaan eruit met het geweldige Stairway to Heaven. Hoe kan het ook anders? Ik wil Arjan Doeman bedanken voor de techniek vandaag. Ik was Roel Visser, uw presentator. Ik wens u allen nog een hele fijne zondag. En tot de volgende. Dag!

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Lea van Koeverden.

Een knetterend en gevarieerd begin van deze uitzending, dankzij de Tsjechische componist Bohuslav Martinů, die Sinfonietta de la Hola schreef. En u hoorde het derde deel, het Allegro. Het werd uitgevoerd door het St. Paul Chamber Orchestra onder leiding van Christopher Hogwood. Ik ben Lea van Koeverde en maak daar volgens mij weer een gevarieerd uurtje klassiek van. Adrie Oudernes is er ook. Hij doet de techniek, want dat kan ik niet. Maar we gaan ervan genieten en u hopelijk ook. We gaan verder met Mozart.

Het derde deel van het klarinetconcert van Wolfgang Amadeus Mozart is het Rondo Allegro. Het is een van zijn meest geliefde werken voor klarinet en orkest. En dit deel is lekker vrolijk en opgewekt. En dat terwijl hij het werk vlak voor zijn dood componeerde. Maar ja, dat kon hij natuurlijk niet weten. In die tijd was de klarinet nog niet echt een bekend en veel gebruikt instrument. Dus het was een uitdaging om er muziek voor te schrijven. Maar het is gelukt, zoals u hoorde. Uitgevoerd door de Staatskapelle Dresden met dirigent Hans Vonk op de bok en Sabine Meijer bespeelde de klarinet.

Symfonie nummer 8 werd gecomponeerd door de Tsjechische componist Antonín Dvořák. Het derde deel dat u hoorde is het Allegretto Gracioso Molto Vivace. Dvořák componeerde deze symfonie in 1889 en hij deed er ongeveer 2 maanden over om het perfect af te ronden. Hij was nogal een pietje precies. U hoorde het Cleveland Orchestra onder leiding van dirigent George Sell.

En toen kwam ik Ernst Guiraud tegen, een Franse componist en dirigent, vooral bekend door zijn werk voor opera's, balletten en orkest. De ouverture Dartenveld is een van zijn composities. Guiraud componeerde deze ouverture als een op zichzelf staand orkestwerk, dus het bleef alleen bij dit stuk wat u net hoorde. En het stuk is genoemd naar Jacob van Artevelde, een historische figuur uit Gent, België, die in de 14e eeuw leefde en een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van de stad. U hoorde het Orkest Nationaal de Lyon en Nicolai Seps Schneider dirigeren.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jauren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Corbulo-tunnel in de N434 is in beide richtingen dicht door technische problemen. Het is onbekend hoe lang dit precies gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Goedemorgen luisteraars, welkom bij Machiavelli op de zaterdagochtend. Ons vaste politieke interviewprogramma met gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters. Mijn naam is Elio Griffioen. Tegenover mij zit Arjan Doelman, die doet de techniek vandaag. Kijk, hij steekt al zijn handen in de lucht. Hij is present en helemaal scherp. En we hebben twee mensen vandaag te gast. We hebben te gast Marja van Dijk, raadslid namens Gouden Vitaal. Welkom.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Goedemorgen. En we hebben te gast Ben de Veen, burgerraadslid namens D66. Ook van harte welkom.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, leuk dat jullie er zijn. Volgens mij is het voor jullie allebei de eerste keer, toch?
1: Jazeker.
0: Hebben jullie er zin in, is dan de allereerste vraag.
2: Ja, natuurlijk.
0: Kijk, nou, ik zie jullie beide glimlachen en ook naar elkaar kijken. Dat is helemaal goed. Dan gaan we eerst even kennis maken. Jullie zijn allebei nieuw in de raad. Al moet ik zeggen, in het geval van jou, Marja, als ik me goed heb ingelezen, niet helemaal nieuw. Want jij bent al een keer raadslid geweest, klopt dat?
1: Dat klopt, ja. Ja. Niet in de afgelopen periode, maar de 4 jaar daarvoor.
0: Oké, ja. Nou, daar komen we zo meteen nog. Maar allereerst, voor de luisteraars die die periode niet direct herinneren. Wie ben jij? Wie is Marja van Dijk? En wat doe je in het dagelijks leven?
1: Nou, ik ben Marja van Dijk. Ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen die inmiddels al een paar jaar de deur uit zijn. Ik ben bestuurssecretaresse bij een grote ouderenzorginstelling in Gouda en omgeving.
0: Ja, leuk, leuk. En wat vind je een mooi plekje van Gouda?
1: Ik vind rond de Sint-Jan, dat straatjes, dat vind ik heel bijzonder. Daar loop ik graag en heel mooi.
0: En wat vind je er zo mooi aan? Achter de kerk heet het daar, toch?
1: Achter de kerk, ja. Eigenlijk net of je in de tijd teruggaat, ja.
0: Ja, net als vroeger, het oude Gouda eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. En qua werk, wat vind je daar zo mooi aan? Waarom doe je dat al lang? Doe je dat kort? Wat vind je daar mooi aan?
1: Ik werk inmiddels 34 jaar bij deze zorginstelling, maar op meerdere functies. Ik heb op HR gezeten, ik heb op communicatie gezeten, de ondernemingsraad ondersteund en managementassistenten op verschillende locaties van zorgpartners. Mm-hmm. En nu de laatste jaren bij het bestuurssecretariaat werk ik voor de Raad van Bestuur. Dus heel afwisselende functies. En voor een goed doel voor de ouderen in Gouda.
0: Kijk, nou, daar komen we vast nog wel over te spreken. Maar dat klinkt hartstikke goed. En dat past denk ik ook bij de partijen waar je voor actief bent.
1: Zeker.
0: Om je in te zetten voor de samenleving en de mensen in de samenleving. Ben, dan gaan we even naar jou. Wie is Ben van Veen en wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Nou, ik ben een geboren getogen Gouwenaar. Ik ben al, 24 jaar samen met Rosa. Wij hebben 2 kinderen. Verder, maar het lief. Daarnaast heb ik nog een oudere zoon die al getrouwd is. Ik ben beleidsmedewerker voor een gecertificeerde instelling. Dat is eigenlijk een instelling die kinderbeschermingsmaatregelen uitvoert. Okay. Ja, en dat doe ik al een jaar of 16.
0: Ja, interessant. En kan je iets concreter vertellen? Wat houdt het dan in zoal van werk? Waar ben je mee bezig? Ga je echt de huizen langs?
2: Ik zit echt in het ontwikkelen van beleid. Ik hou me ook wel bezig met bijvoorbeeld als er dingen misgaan, als er calamiteiten zijn, moet worden onderzocht. Maar ook kwaliteitsvraagstukken. Het is gedwongen hulpverlening. Hè, dus het moet ook gewoon kwalitatief goed zijn. Hè, en als daar bevindingen op zijn, dan moeten we die oplossen. Dus ik zit met name op het stukje beleid, maar ook wel bedrijfsvoering.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen, zeker met kinderbescherming. Je zegt gedwongen uit huisplaatsingen. Is dat soms ook heftig werk? Kom je soms situaties tegen of gevallen dat je denkt, poeh.
2: Ja, zeker. Dat is absoluut heftig werk. Nou goed, we lezen allemaal wel eens de krant of zien het nieuws en zien wat er gebeurt. Ja, dat is natuurlijk casuïstiek waar wij mee aan de slag zijn.
0: Ja, hoe vind je dat om te doen? Inspireert dat je enigszins? Vind je dat soms
2: nou ja, het is ontzettend belangrijk werk.
0: Ja. Ja. Ja, nee, dat begrijp ik helemaal. En mooi ook dat jullie doen. Jullie doen allebei eigenlijk wel iets in de, ik zou kunnen zeggen, sociaal domein, als ik het zo
2: zeker, ja.
0: Hoor. Ja, ja. Nou, dat is ook leuk. Is dat ook iets wat jullie drijft om politiek actief te worden? Dat onderwerp. Willen jullie daarin verdiepen en daarmee bezighouden? Kijk even eerst naar jou, Marja.
1: Voor mij zeker. De vorige periode heb ik op commissie Flow gezeten. Hè? Dus meer de woningbouw en dergelijke. Dat soort projecten. Ja. Fysieke leefomgeving. Toen hadden we Theresia Uitenbroek. Die zat op de samenleving. Mm-hmm. Heb ik wel met haar samen in opgetrokken. En ik ga nu dus wel de commissie samenleving doen. Om me daarin te gaan verdiepen.
0: Ja, en wat zijn dan dingen waarvan je zegt van nou, dat is nou iets waarvan ik in mijn eerste jaar gelijk mee aan de slag wil. Dat zou ik willen veranderen of daar zou ik willen Bezig willen zijn?
1: Zeker bezig zijn. En ik wil vooral erg focussen op de ouderen. Gezien mijn achtergrond ook, maar ook gezien wat er nodig is in Gouda. Op het gebied van mantelzorg vooral. En vrijwilligers. Dat vind ik wel aandachtsgebieden wat zeer belangrijk is. Wat extra aandacht behoeft. Ja.
0: En mantelzorg, wat zijn dingen waarvan je dan zegt van... Hey, wat zou daar anders kunnen?
1: Ja, misschien meer ondersteuning. Meer educatie. Hè? Dat de mensen wat meer geïnformeerd worden. Respijtzorg bijvoorbeeld. Hè? Voor mantelzorgers die op omvallen staan. Dat ze zich even terug kunnen trekken. Dat soort zaken. En dat is er wel. Mm-hmm. Maar dat zou wel veel meer. Het gaat ook steeds belangrijker worden. Hè? De samenleving wordt nog weer steeds ouder. En dat is echt iets wat nog wat mij betreft wat onderbelicht is.
0: Ja, er is te weinig aandacht nog voor en dat is iets wat goed mee aan de slag kan
1: gaan. Ja, zeker. Ja.
0: En hoe is dat voor jou, Ben? Het sociaal domein, wil jij je daar ook mee bezig gaan houden? Of heb je andere dossiers?
2: Zeker, sociaal domein ook. Met name ook, hè, omdat ik gewoon graag wil dat er goede zorg beschikbaar is. Mm-hmm. Hè, dus dat in stand houden vind ik belangrijk. Maar daarnaast heb ik ook duurzaamheid in mijn pakket zitten. Dat vind ik ook erg belangrijk. En een stukje inclusie vind ik erg belangrijk. Dus dat zijn denk ik echt de drie thema's waar ik mee aan de slag ga.
0: Ja, en inclusie, hoe bedoel je dat? Het is ook een heel brede term.
2: Nou ja, in ieder geval dat iedereen er mag zijn. Hè? Ja. Dat geen discussie is en dat we dat ook gewoon goed in stand houden. Dat vind ik erg belangrijk.
0: Ja, en misschien, ik ben wel benieuwd. Jij bent burgerraadslid nu namens D66.
2: Ja.
0: Op een gegeven moment moet je natuurlijk de keuze gaan maken. Of de keuze, dan maak je het gelijk heel zwaar. Maar ik denk de wens om politiek actief te worden. Hoe is dat bij jou zo ontstaan? Wanneer kwam dat en waarom wil jij ook je inzetten voor
2: Gouda? Dat is bij mij redelijk recent. Dat is begonnen toen wij kabinet Schoof kregen. Mm-hmm. Dat vond ik eigenlijk heel slecht te pruimen. En dat heeft bij mij wel aangewakkerd om politiek actief te zijn en een politiek huis te zoeken.
0: Ja.
2: En dat vind ik in D66.
0: En waarom vond je dat? Wat maakte dat dan in dat moment dat je dacht, nou, nu wil ik echt wat gaan doen?
2: Nou, wat ik jammer vond is dat de focus op een stukje verduurzamen, een stukje duurzame samenleving verdwenen. Dat er een focus kwam op het asielvraagstuk. En dat zal best een vraagstuk zijn, maar wat mij betreft is dat niet het enige vraagstuk.
0: Ja, er is meer eigenlijk dan asiel.
2: Er is meer dan asiel.
0: Te veel.
2: Ja, en dat vond ik lastig. Maar ja, ook wel een klein beetje. Ook, hoe stel je op als overheid ten opzichte van decentrale overheid, ten opzichte van je burgers? Nou, daar vond ik genoeg van. En dat heeft bij mij het vuurtje aangezet.
0: Ja, en moest je toen ook echt een partij kiezen? Of was je al langer bij D66 op een bepaalde manier misschien slapend lid of slapend actief?
2: Nou, ik heb meestal wel op D66 gestemd. Ik voel me daar natuurlijk ook het meest senang bij.
0: Ja.
2: Dus het was voor mij heel logisch om me daarbij aan te sluiten. Het is wel zo, je wordt lid en er wordt contact met je gelegd. En dan kom je in gesprek met elkaar en dan op een gegeven moment ben je burgerraadslid.
0: Ja, kan het zo snel gaan?
2: Zo kan het gaan, ja.
0: Ik zie jou lachen, Marja.
1: Ja.
0: Herken jij dat enigszins? Of wat
1: ja,
0: maakt
1: zeker.
0: Dat je hierom moest lachen?
1: Nou ja, als partij probeer je natuurlijk altijd mensen enthousiast te krijgen. Mm-hmm. En eens aan te laten schuiven bij een fractieoverleg. En te kijken wat dat daar zich toe leidt.
0: Ja.
1: En mensen zijn vaak betrokken, komen over een bepaald onderwerp in contact. En regelmatig nodigen we mensen uit om eens aan te schuiven. En dat heeft soms wel effect dat mensen ook blijven. En dat ze het hele politieke verhaal interessant vinden. En daarin mee ondersteunen, zeg maar, vanuit de schaduwfractie. En later eventueel door kunnen groeien.
0: Ja, en wat is de schaduwfractie? Dat zijn dan ook burgerraadsleden? Of hebben jullie misschien nog een bredere groep mensen die meedenken, et cetera?
1: Inderdaad, we hebben de fractie. Dat zijn dan de raadsleden en de burgerraadsleden. Mm-hmm. En we hebben daarnaast de schaduwfractie. Er zijn meerdere mensen die bij ons bij de fractie aanschuiven. En zeer regelmatig. Ja.
0: Ja. Leuk. En eigenlijk aan jou dezelfde vraag. Jij bent eerder al raad. Misschien allereerst daarover. Jij bent eerder raadslid geweest. Misschien dat niet al luisteraars dat weten. Hoe zit dat precies?
1: Ik ben bij Gouda's 50 Plus partij heb ik gezeten. Samen met Theresia Uitenbroek. Astrid van Eersel zat daarbij. En nog meerdere mensen. En die waren aardig op leeftijd aan het komen. En gaven op een gegeven moment in mijn periode aan. Van ja, we gaan eigenlijk de partij opheffen. We zien, er zijn te veel ouderen in de partij. Te weinig jongeren om mee door te gaan, vonden ze. En eigenlijk gaven ze aan het ouderen. problematiek wordt al ook door de andere partijen goed opgepakt. Nou, daar waren Theresia en ik het niet mee eens. Wij zagen echt op veel dossiers dat wij daar extra aandacht voor vroegen. En dat het werk nog lang niet klaar was. Dus uiteindelijk hebben wij besloten om door te gaan. En dan hebben we met een aantal andere personen Gouda Vitaal opgericht.
0: Ja. Ja, en Gouda Vitaal, is dat dan, is het een soort, zou je het een kopie van Gouda 50 Plus partij kunnen noemen, of is het echt wel een bredere partij?
1: Inmiddels zijn we veel breder. De opzet was om door te gaan met het gedachtegoed van Gouda's 50 Plus partij. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk veel bredere vraagstukken, ook voor andere doelgroepen. En inmiddels kan ik wel zeggen dat we zijn uitgegroeid tot een volwassen partij.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En vorige periode hadden jullie 1 zetel. Inmiddels hebben jullie er 2.
1: Ja.
0: Dus inderdaad ook een verdubbeling. Als dat zo doorzet, dan kan er natuurlijk nog heel veel moois ontstaan. En wat was de reden, dan gaan we dus even terug in de tijd, maar dat jij op een gegeven moment dacht van hé, ik wil ook politiek actief worden en wil ook politiek gaan inzetten voor Gouda.
1: Ja, inderdaad, aanschuiven is bij zo'n fractie en is mee gaan draaien achter de schermen. En dan op de lijst komen en uiteindelijk op een verkiesbare plek.
0: Ja.
1: En ik had ook wel toen ik op de lijst stond, goed wel over nagedacht. Van ik ga niet op een lijst en dan laten zeggen van ja, leuk dat de mensen op mij gestemd hebben, maar dat ga ik nog niet doen. En we verantwoording genomen, in het diepe gesprongen. Want dat is het ook echt, vind ik. Hoe goed je ook begeleid wordt en ingewerkt wordt door de Griffie. Maar het is behoorlijk veelomvattend, complex op allerlei gebieden. En dat is heel veel luisteren en meedoen. En, en op die manier is het ook wel iets. Na mijn periode raakten we net de zetel weer kwijt. Hè. Je zit altijd een beetje net rond die uitslag. En daar ben ik wel ziek van geweest. Dat is een groot woord. Maar ik vind het gewoon heel zinvol en dankbaar werk. Ook je contacten, vooral met de samenleving. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, en ik hoor je zeggen zinvol en dankbaar. Ben je ook iemand, ik hoor je ook een beetje zeggen van ik vind ook die contacten heel belangrijk. Dus niet alleen die woensdagavond en af en toe die maandagavonden, maar ook de stad in te gaan.
1: Juist, ja.
0: Ja, en hoe, zeg maar, waarom vind je dat belangrijk en hoe doe je dat?
1: We zijn erg benaderbaar, merken we. Ook via de website kunnen mensen ons contacten, maar ook in mijn omgeving. Ik word zeer regelmatig aangesproken op onderwerpen. We proberen elk kwartaal de wijken in te gaan met de fractie en de schaduwfractie. Een soort spreekuurachtig iets. Een nieuwjaarsreceptie in de vorm van dat mensen hebben een keer in Korte Akkeren gedaan inmiddels. En zo. En de ene keer komen daar meer mensen op af dan de andere keer. Mm-hmm. Maar het is gewoon heel leuk om met mensen in contact te komen op die manier. Ja.
0: Ja, en om die dingen dan ook mee te nemen naar de raadsvergadering.
1: Juist, dan haal je dingen in op. En eens kijken wat we daarmee kunnen. Ja.
0: Nou, dan even naar jou kijken. Jij bent burgerraadslid.
2: Zeker.
0: Ook voor de luisteraars. Wat houdt dat precies in?
2: Nou, het houdt in dat ik de fractie ondersteun op een aantal onderwerpen. Dat ik aansluit bij commissievergaderingen. Die ook voorbereid en in die zin mijn inbreng heb in de fractie. Meevergaderen met de fractie. Ja, dat houdt het eigenlijk voor mij in.
0: Ja, en heb je ook de ambitie om ooit raadslid te worden? Of zeg je van nou eerst even kijken en dan zien we daarna wel hoe dat verder loopt?
2: Ja, dat is een goeie. Ik vind het een mooie plek waar we nu zitten. Waar ik nu ben en waar ik nu mee bezig ben. En we gaan het zien hoe het zich ontwikkelt.
0: Ja, en heb jij nog, ik denk misschien burgerraad is misschien iets minder druk dan raadslid zelf, maar in combinatie met, vertel.
2: Ik geloof dat niet zo is.
0: Okay.
2: Dat een klein beetje is, dat beeld probeer ik wel voor mezelf zo levendig te houden, maar ik geloof dat in de praktijk anders is.
0: Ja, want ook een vraag, dat hoor ik ook wel van andere nieuwe raadsleden, ook wel van bestaande raadsleden, de combinatie met gewoon je baan en natuurlijk je gezinsleven en je hobby's, alle andere dingen die er spelen, kan natuurlijk best wel veel worden.
2: Ja.
0: Heb je daar thuis over overlegd? Of hoe heb je zelf dat je denkt, ik ga daar een goede balans in vinden?
2: Nou, daar denk ik natuurlijk over na. Ik heb wel het geluk dat ik al wat oudere kinderen heb. Hè, dus dat de zorg daarvoor wat minder is. Maar ik heb het geluk dat ik thuis kan werken. Hè, dus dat maakt ook dat ik wat meer ruimte heb om dingen te combineren. En zorgen dat ik tijd kan maken voor dingen. Ik heb wel mijn werkdagen heb ik veranderd.
0: Oké. Ja, en hoe heb je dat dan?
2: Nou, ik werk eigenlijk al jaren van maandag tot donderdag. En heb ik een lang weekend.
0: Ja.
2: Nou, dat is me eigenlijk best wel veel waard. Maar dat heb ik nu opgegeven. Mm-hmm. Dus ik ga nu op woensdag neem ik vrij. En dat is dan ook de tijd om hiermee aan de slag te gaan.
0: Ja, en dat is dan de raadsdag als het ware.
2: Dat is de raadsdag. Ja, dan hebben we op dinsdag de fractievergadering en dan kan ik woensdag aan de slag.
0: Ja. En Marja, jij hebt natuurlijk al een periode meegemaakt. Heb jij nog tips voor Ben van hoe kan je dat nou goed combineren of handige dingen van hey, hou daar rekening mee, daar loop je tegenaan. Heb jij nog adviezen?
1: Ja, de balans is natuurlijk altijd lastig. En zeker als je betrokken bent, dan ben je gauw geneigd om maar bij te pakken en bij te pakken. Dat heb ik type 4 jaar dat ik in de raad heb gezeten wel gemerkt. Dat het op een gegeven moment echt te veel kan worden. En dat het ook belangrijk is om je ook echt te focussen op de dingen die er echt voor jou of voor de partij omgaan. Ja. En dat betekent niet dat je andere onderwerpen helemaal niets mee moet doen. Maar je verdeelt ook de taken in de fractie. En sommige onderwerpen hebben gewoon veel meer aandacht nodig. En daarvoor veel voorbereiding of gesprekken met mensen of organisaties. Ja.
0: Ja, dus eigenlijk goed focus aanbrengen. Dat is het belangrijkste. Want er is zoveel waar je voor kan kiezen. Zoveel om in te verdiepen.
1: Ja.
0: Zorg dat je die focus hebt en weet wat je wil bereiken.
1: Zeker.
0: Ja. Dan misschien nog, allerlaatste ben ik nog benieuwd. En daarna gaan we naar muziek luisteren. Dan begin ik bij jou, Marja. Wat is nou het belangrijkste wat jij wilt bereiken de komende 4 jaar?
1: Wat ik wil bereiken? Nou, wat ik al zei inderdaad, hè, die vrijwilligers en die mantelzorgers. Wat ik gewoon echt een punt vind. De stem van de mensen, van de kiezers, hè, van de mensen in de stad kunnen zijn als partij. Goed kunnen signaleren waar problemen zijn. En proberen daar door middel van vragen in te dienen. Om antwoorden te krijgen hoe zaken lopen. Mensen te kunnen ondersteunen. En die participatie vind ik gewoon echt heel belangrijk. Hè, dat die stem van de mensen in de stad. Wat we inderdaad in het samenlevingsakkoord, hè, gaan we het straks over hebben.
0: Ja.
1: Maar deze vorm ben ik gewoon heel enthousiast over. Omdat je veel meer als raad ook uit dat huis van de stad gaat en de stad ingaat. En daar gaat het om.
0: Ja, dus gewoon de verbinding zoeken met de mensen, participeren. Zorgen dat je met de samenleving het samen doet eigenlijk.
1: Zeker.
0: Dan ook voor jou de vraag, wat is het belangrijkste wat jij wilt bereiken de komende 4 jaar?
2: Nou ja, dat het stukje zorg, het stukje sociaal domein wat er is, dat in stand blijft. Maar met name ook gewoon van een goede kwaliteit is en effectief is. En dat we ook daarnaar durven kijken.
0: Ja, dat is een mooie afsluiting. Dan gaan we nu naar de keuze van Ben, namelijk het nummer Picasso van Spinvis. MUZIEK

0: Ja, de muziek die draait nog even door. De mooie tonen van Picasso. Ook een mooie kunstenaar, moet ik zeggen, van Spinvis. Ben, deze had jij gekozen. Ik ben eigenlijk wel even benieuwd. Ja, waarom?
1: Nou ja, er zit een soort diepe eenzaamheid in. Hè, van iemand die een transformatie is aangegaan. En eigenlijk die de connectie een beetje met de maatschappij aan het kwijtraken is. En goed, wat ik zeg, D66 is een inclusieve partij. Dus dat voel ik ook wel. Hè. We moeten dit soort mensen blijven omarmen en een plek geven.
0: En dat wil je met dit nummer ook eventjes toch ook de luisteraars meegeven dan.
1: Juist, ja.
0: Ja, nee, ik hoorde het ook in het nummer en ik vond het ook... Ik kende hem niet, ik vond het een mooi nummer. Dus bij deze, dank je voor deze inzending. En we gaan straks ook naar de keuze van Marja luisteren. Die hou ik nog even geheim natuurlijk, we houden het spannend. Dus blijf aan de radio gekluisterd en straks komen we dan daar terecht. Maar eerst gaan we even praten over het samenlevingsakkoord. En daarbij behoren de samenlevingsafspraken, want vorige week is er een samenlevingsakkoord afgesloten met een hele brede groep van partijen. Ik denk de meeste partijen in de Goudse Raad die doen daaraan mee. En inmiddels worden er, of nou misschien allereerst de vraag, dan begin ik even bij jou Marja. Wat is precies een samenlevingsakkoord?
2: Ja, allereerst, je zegt hij is afgesloten, hè, het samenlevingsakkoord. Maar het is natuurlijk een concept wat er nu ligt.
0: Ja, okay.
2: Dat wordt nog met de samenleving hè, van inwoners, organisaties en ondernemers besproken. En daarna moet het nog worden vastgesteld in de gemeenteraad. Ja. Dus hij is nog niet vastgesteld.
0: Hij is nog niet afgesloten, nee. Nou, dan zal ik het concept samenlevingsakkoord noemen. En hoe werkt dat precies? Want ik las ook op de sociale media dat er nu ook bijeenkomsten zijn, inspraakavonden. En er is een peiling. Ja, hoe werkt dat precies?
2: Ja, er is natuurlijk voor de mensen die digitaal vaardig zijn een peiling. Mm-hmm. Wordt op de social media's flink gedeeld. En ik hoop veel gebruik van gemaakt, mm-hmm. want daar zitten we voor. En er is ook een aparte website, samenlevingsakkoordgouda.nl. Daar staat de peiling ook op met uitleg. Staat het akkoord ook helemaal om in te lezen. Daarnaast zetten we ook natuurlijk in op... Goed?
0: Ja, gaat helemaal goed. Ja, ja.
2: Ik hoor me niet meer, mezelf niet meer.
0: Nee, de microfoon staat aan. Dus okay, als je gewoon... En ik hoor je nog wel, dus...
2: Is goed.
0: Hij gaat helemaal goed.
2: Ook prima. Waar was ik gebleven? Oh ja, daarnaast hebben we natuurlijk wel ingezet op mensen om iedereen te kunnen bereiken. Mm-hmm. In de toekomst gaan we dan ook met een participatietool, met allerlei manieren hoe we dat gaan doen. Dat is belangrijk, maar we hebben ook gezegd, we gaan zoveel mogelijk op heel veel plaatsen Gouda in, met een heleboel mensen vanuit dit akkoord van de verschillende partijen, om de mensen ook, als ze behoefte hebben om uitleg, of er nog extra vragen willen stellen, maar ook juist de mensen die niet digitaal vaardig zijn, dat we ze kunnen helpen met invullen.
0: Ja, en dat is dan toch een aanzienlijke groep ook, die je niet moet vergeten.
2: Zeker, heel belangrijk. Ja, en vooral in buurthuizen zitten we. Verschillende plekken, verschillende tijden. En daar wordt leuk gebruik van gemaakt. De ene plek wat meer dan de andere.
0: Ja.
2: En dat moet ook gaan groeien, denk ik, de komende jaren. Mensen zijn het niet gewend op deze manier. Maar we hebben ontzettend leuke gesprekken. En het geeft heel veel energie op deze manier.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat je een gesprek komt met de samenleving. En willen jullie dat ook de komende 4 jaar zo blijven doen? Ik denk het wel natuurlijk, maar ik vraag het toch eventjes.
2: Ja, zeker. Dat staat ook in het hele plan, hoe dit wordt aangepakt. Het wordt ook gemonitord. Er wordt geëvalueerd tussentijds, waar mogelijk bijgestuurd. Mm-hmm. Want je wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen en organisaties en ondernemers bereiken. Ja. En op deze manier, en er zijn verschillende, er komt een toolbox voor met middelen die al bestaan, maar ook in andere steden al ontwikkeld zijn. En we gaan kijken wat op welke manier per onderwerp, of het wijkgericht is een onderwerp of stadsgericht, dat soort dingen. Misschien een andere aanpak, maar we gaan wel heel veel, ook als raad is de bedoeling, de stad in, naar de mensen toe.
0: Ja, en dat is dus echt wel een nieuwe manier van werken, anders dan hoe het de afgelopen jaren ging.
2: Juist.
0: En ook iets waar je energie van krijgt.
2: Zeer zeker. Ja,
0: krijg jij er ook energie van?
1: Nou, zeker. Ben? Het is natuurlijk een mooi antwoord op de verkiezingsuitslag.
0: Ja.
1: Als je ziet dat er toch heel veel partijen voor wordt gekozen. Dat er heel veel breed wordt gekozen. Dat je toch als 10 partijen tot een richtinggevend akkoord kunt komen. En daarbij de intentie hebt om in gesprek.

0: te blijven met de stad. Dat is natuurlijk een mooi antwoord, denk ik.
1: Ja, en misschien ook om dat uit te leggen. Is een samenlevingsakkoord in conceptus, dus nog niet vastgesteld en afgesloten. Er zijn ook samenlevingsafspraken en die zijn met een kleine groep van 7 partijen afgesloten. Waaronder dus D66, Gouda Vitaal, Leefbaar Gouda, ChristenUnie, VVD, SGP. En dan moet ik even kijken of ik er nog eentje... Oh ja, Gouda Positief. Dat is dus iets anders dan het akkoord. Ook voor de luisteraars, hoe moet ik dat precies interpreteren? Nou, wat zijn die twee dingen?
0: Die samenwerkingsafspraken zijn natuurlijk wat concreter. Hè? Wat inhoudelijker en wat meer richtinggevend. En de afspraak tussen partijen om die kant op te gaan. Dus het geeft wat meer richting en het is wat concreter.
1: Ja, en ook zeg maar bij het akkoord is het een brede groep. Dit is een wat smallere groep. Waarom is voor die opzet gekozen?
0: Ja, dan vraag je naar dingen die in de onderhandeling zijn ontstaan waar ik niet bij ben geweest. Dat moet ik schuldig blijven. Ik weet niet of jij er antwoord op kan geven.
2: Nou, ik ben ook niet overal bij geweest natuurlijk. Maar in eerste instantie hebben 7 partijen gezegd van we zien het op een andere manier. We willen breder. Hè. Raadsbreed werd eerst gedacht, maar een vorm van raadsbreed. Hè. Dus daar, en ze zijn met elkaar. In eerste instantie hebben 7 partijen elkaar aangekeken en gezegd nou, hier staan we voor open. De oude vorm van oppositie-coalitie geeft te weinig ruimte ook als raad. En te weinig samenhang en samenwerking ook. En dat is denk ik ook heel erg van belang om tot goede punten te kunnen komen. En daarna zijn er ook nog weer 3 partijen aangesloten, zoals je wellicht weet daarbij. Dus ja, daar zijn we ook heel blij mee. En die hebben ook met het hele akkoord input gegeven en meegesproken. Dus het is wel een heel mooi proces geweest.
1: Ja, dus het is eigenlijk begonnen met een club van 7 die zegt van hé, we willen het anders gaan doen. We willen meer zeg maar de samenleving in. Ik weet dat sommige partijverkiezingen ook wel zeiden, misschien ook een beetje vertrouwen herstellen. Zorgen dat er minder afstand is tussen de lokale politiek en de burger.
2: Zeker.
1: Zeg maar, die zijn met elkaar gaan praten. En daar is op een gegeven moment een initiatief uitgekomen om te zeggen van nee, we willen echt een samenlevingsakkoord sluiten. En dat willen we ook met een zo breed mogelijk groep van links tot rechts. Als je natuurlijk over links of rechts kan spreken in lokale politiek, dan kan je heel wisselend naar kijken.
2: Ja.
1: Maar in ieder geval van Partij van de Dieren tot zeg maar de andere kant van het spectrum, om het maar zo te noemen. Die zijn daar allemaal bij aangesloten en die zijn het eens van dit is de richting die we willen ingaan. En dat we in contact met de samenleving willen.
2: En het hele proces is eigenlijk de deur naar iedereen opengehouden.
1: Ja.
2: Van schuif alsjeblieft aan. Mm-hmm. Het hele samenlevingsakkoord is ook gebaseerd op van alle 13 partijen die we ingehouden hebben. Alle verkiezingsprogramma's. Dus ook de partijen die niet hebben aangesloten kunnen ook onderdelen vanuit hun verkiezingsprogramma terugvinden in het akkoord.
1: Dus jullie hebben ook eigenlijk naar die programma's gekeken en gezegd van nou die willen we ook erbij betrekken. Daar is ook op gestemd als het ware. Die hebben ook een representatie in Gouda.
2: Ja,
1: dus
2: zeker.
1: Dat moeten we ook meenemen. Ook misschien als zij zelf niet direct hiermee met het concept willen de boer opgaan.
2: Ja.
1: Ja, nee, dat is goed om te weten. En waar ik ook nog wel benieuwd was, dat zijn dan al een beetje technische vragen, maar ik denk wel voor het politieke, voor het begrip relevant. De samenlevingsafspraken. Nu is natuurlijk een peiling gaande. En want het akkoord is nog niet vastgesteld. Mensen mogen inspraak geven. Kunnen die afspraken ook nog gewijzigd worden? Die zijn natuurlijk iets concreter, maar kunnen je daar ook van zeggen, nou, we horen toch wel in de zalen en in de peiling dat op een bepaald punt dat men daar toch niet zo heel blij mee is. Zeggen jullie dan, nou, dan gaan we dat ook anders doen. Hoe
2: daar ben ik niet zo van op de hoogte hoe dit werkt. Okay. Moet ik eerlijk bekennen. Maar ik kan me voorstellen als er echt. Maar eigenlijk die afspraken geven wel iets richting aan. Maar het is natuurlijk nog niet dichtgetimmerd zoals we het zeggen. Dat is juist ook het mooie van dit concept.
1: Ja.
2: Dat je ook andere invullingen nog kunt geven. En dan worden zeker de peilingen worden daarin meegenomen. Ja. Hè, bij de onderwerpen die... Ja.
0: We gaan natuurlijk niet de stad in het gesprek aan en zeggen van wat vindt u ervan? En daar hebben we niets. Daar hebben we verder niks mee.
1: Ja,
0: dus dat is natuurlijk ook gek.
1: Hè? Als het een soort wassenneus, dan is het meer voor de bühne. Ja, en dat wil je niet.
0: Nee, want dan denk ik dat de hele inzet, hè, als het gaat om een akkoord en in gesprek willen blijven met de stad. Ja, dan steek je hem in ieder geval verkeerd in. Als je er natuurlijk helemaal niets mee doet.
1: Ja, en wat is, Marja, dan gaan we nu meer over de inhoud van het akkoord praten. Wat is voor jou een punt? Het zijn natuurlijk verschillende hoofdstukken op verschillende thema's. Duurzaamheid is er 1, armoedebeleid, sociaal domein, et cetera, cultuur, woningbouw. Wat is een thema wat jij belangrijk vindt en wat zijn dingen die in het akkoord nu staan van jij zegt, ja, daar ben ik echt trots op.
2: Trots op ben ik dat we inderdaad parkeerbeleid gaan aanpassen. Daar hebben wij onder andere met een aantal andere partijen ook ons sterk voor ingezet. Omdat er heel veel onvrede was, voornamelijk in Korte Akkeren. En dat ging echt niet de goede kant op. En ik ben blij dat we nu dus de eerste tussenstap hebben met het eerste 3 uur voor straat parkeren. Om daar even de druk wat van af te nemen. Bijna gratis. En dat er een peiling gaat komen die al gepland stond trouwens. Maar dat we echt gaan kijken per wijk van we gaan niks meer uitbreiden op dit moment. Het is echt pas op de plaats. En in het najaar gaan we kijken wat echt die inwoners uit de wijken en de verenigingen, de ondernemers zijn aan zet.
1: Ja.
2: En dan kijken we wat daar uit de peiling komt. En dan gaan we met de wijken in gesprek hoe een andere invulling of wat dan. Hè? Van welke kant gaan we op. Ja.
1: Ja.
2: Dus dat is er één. Maar wonen is natuurlijk ook wat mij betreft. En vooral voor ouderen. Dat mensen langer kunnen blijven wonen in de bestaande wijken ook, wat erg belangrijk is. Maar ook voor de jongeren, dat er voldoende ruimte komt. Hè. Gouda is natuurlijk heel vol al, maar we moeten echt kijken naar kansen en mogelijkheden. Ja, ja, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Maar,
1: ja, er staan gewoon, ik hoor je eigenlijk zeggen, er staan heel veel mooie dingen
2: juist,
1: in. We moeten
2: zeker.
1: Het niet tot één beperken.
2: Nee.
1: Ja, misschien even over dat parkeren. Er was natuurlijk misschien als er een signaal uit de verkiezingsuitslag is gekomen, is het misschien wel van, ja, hey, dat parkeerbeleid, dat is echt veel te hard gegaan. Ben je dat met me eens?
2: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ja. Ja, ja, ja.
1: En ik begrijp dus goed, de eerste 3 uur wordt voorlopig gratis. Is dat ook iets wat permanent?
2: Bijna gratis. Hè?
1: Sorry,
2: dus,
1: bijna gratis.
2: Ik weet nog niet helemaal waar dat op uitkomt, maar het zal een heel laag bedrag zijn.
1: Ja, in ieder geval niet een bedrag waarvoor mensen het ritje niet meer hoeven te maken.
2: Zeker, ja.
1: Ja. En dat gaat ook, ik heb ook wel gelezen, zeg maar, vooral voor het verenigingsleven is het ook moeilijk, dat betaald parkeren. Zou je dat iets meer kunnen uitleggen?
2: Jazeker, want de vrijwilligers die bijvoorbeeld bij de voetbal, bij ONA werken, zeggen, wil ik haast zeggen, maar ondersteunen en hulp bieden. Ja, als die een hele dag voor 3 euro per uur moeten gaan betalen. Mm-hmm. En dat raakte ONA heel hard. Ook leden, lidmaatschap werd opgezet. Mm-hmm. Dat was ook voor de dansschool het geval. En we hebben natuurlijk ook de dierenarts die daar zit, die klanten gaat missen omdat mensen daar betaald moeten parkeren. Ja. Zelfs het gezondheidscentrum heeft aangegeven dat mensen zorg gaan mijden. En waarvan zij de indruk hebben dat het met het betaald parkeren. Maar ook de supermarkt en de andere winkels die er zitten. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat in een wijk een supermarkt daardoor gaat verdwijnen. Dat ze over de kop zouden gaan.
1: Ja, ja dat
2: is heel
1: triest. Dat zou een omgekeerde wereld zijn, als dat zo zou gebeuren.
2: Zeker.
1: Ja, en het centrum is natuurlijk ook veel discussie over. Betaald parkeren daarin. Staan daar nog dingen in over het akkoord? Of willen jullie dat ook gaan evalueren?
2: Volgens mij wordt het totale parkeerbeleid geëvalueerd, niet alleen voor Korte Akkeren.
1: Ja, dan kijk ik even naar jou, Ben. Het totale parkeerbeleid wordt geëvalueerd.
0: Ja. Ja.
1: Ja, en hoe staat D66 daarin? Zeggen die ook van goede ontwikkeling? Goed om dit even op pauze te zetten?
0: Nou, het is natuurlijk goed om het te evalueren, de effecten te evalueren en daar goed naar te kijken. En welke signalen krijg je? Ik denk dat het goed is dat er een pleister is geplakt als het gaat om Korte Akkeren.
1: Ja, en misschien nog een tweede vraag voor de mensen die niet in Korte Akkeren wonen en niet in het centrum. Kunnen die er ook vanuit gaan dat er de komende 4 jaar niet veel gaat gebeuren in die wijken? Of gaat er ook wel breder worden gekeken en misschien toch op andere plekken ook nagedacht worden over het parkeerbeleid?
0: Nou, dat neem je natuurlijk mee in je evaluatie van het beleid. Dat vind ik lastig om zelf wat over te zeggen.
2: Kijk, mocht er vanuit een bepaalde wijk behoefte zijn, dan zal daar moeten worden gekeken of daar ook een meerderheid, wat het probleem is.
1: Ja.
2: He, je kunt natuurlijk ook nog aan andere oplossingen denken. Maar het gaat eruit wat is een probleem in een wijk en hoe gaan we daar met z'n allen mee om te kijken naar oplossingen?
1: Ja, ja, je moet het niet invoeren om het invoeren, maar je voert het in als er vanuit de wijk een probleem is. En als dat er niet is, of als de wijk duidelijk aangeeft van, nou, wij zitten hier niet op te wachten, of wij denken niet dat dit nodig is in de wijk, dan is er ook niet per se aanleiding. En dan door in de samenleving door in de samenleving in gesprek te gaan, willen jullie ook die signalen gewoon goed naar binnen halen in de raad.
2: Maar het is niet de bedoeling dat we als raad gaan zeggen van, het gaat verder ingevoerd worden. Juist niet. Mm-hmm. Pas op de plaats, we gaan niet verder uitbreiden.
1: Ja.
2: Mits er behoefte is of problemen zijn vanuit een wijk.
1: Ja. Ik kan hem helemaal volgen. Ja, ik kan hem helemaal volgen. Ben, voor jou, ik ben ook wel benieuwd. Wat zijn nou thema's in het samenleving akkoord waar jij van zegt van, hé, nou, daar ben ik echt trots op.
0: Nou, het akkoord in zijn geheel, maar dan misschien wat specifieker ook. Duurzaamheid en inclusie. Mm-hmm. Ik zie eigenlijk in alles wel aanknopingspunten ook voor D66, ons partijprogramma. Ik zie met name gewoon er zit wat meer vertraging op en het is wat minder concreet. Maar kan men in de uitgangspunten vinden.
1: Ja, dat is goed om te horen. Dan misschien nog één puntje waar ik over na zat te denken, wat mij wel intrigeerde. Dan gaan we daarna ook weer naar muziek luisteren. Dat was de urgentieverklaring voor asielzoekers. Ik weet nog wel dat dat landelijk speelde. Volgens mij staat, dat had ik in de afspraken gelezen, van hey, op dit moment kunnen statushouders die op zoek zijn naar een woning voorrang krijgen op de andere woningzoekenden. En dat willen jullie eigenlijk gelijk gaan trekken, omdat dat rechtvaardiger is. Ik weet dat er ook landelijk discussie over was, omdat sommige mensen ook zeiden, nou nee, geef ons nou die tool, want soms moeten die mensen zitten soms te wachten in AZC. En dan heb je ook minder doorstroom daardoor, dat dat een nadeel is van die maatregel. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook misschien een stukje rechtvaardigheid en begrijpelijkheid voor de burgers. Ik kijk even allereerst naar jou, Ben. Weet jij in detail hoe zijn jullie daartoe gekomen en hoe kijken jullie daarnaar?
0: Nou, hoe we daar hiertoe zijn gekomen, dat weet ik niet. Ik ben wel blij met de passage die erin staat. Mm-hmm. Maar volgens mij zit hier iets anders. Was de landelijke discussie vooral, moet je überhaupt urgentie geven aan statushouders? Mm-hmm. En is dat niet onrechtvaardig? En is dat het vraagstuk geweest? En als je nu zegt, die urgentie van statushouders trekken we gelijk met andere Goudse woningzoekenden. Mm-hmm. Daarmee zeg je in principe dat je een gelijk uitgangspunt hebt. Hè, want ze hebben urgentie gekregen op basis van het feit dat ze statushouder zijn.
1: Ja.
0: Niet op basis van andere problematiek. Hè. Dus die urgentie maakt eigenlijk dat ze een gelijk uitgangspunt hebben.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk van het is niet per se dat je de urgentie helemaal weghaalt bij die groep, maar je trekt het gelijk met de andere.
0: Ze hebben allebei zoekende. Urgentie. Ja. Ze hebben dezelfde uitgangspositie. Zo moet je hem lezen.
1: Ja, Marja, kijk even naar jou. Wil jij nog hier aan toevoegen? Of zeg jij van nou, deze uitleg die is goed helder?
2: Heel helder. Maar inderdaad, wat ik nog wel aan toevoegen, dat mensen die op de urgentielijst zijn ook om heel veel redenen urgent zijn. Mm-hmm. En het kan niet zo zijn dat alleen maar een bepaalde groep daar voorrang op heeft. Dat mensen nog, hè, zoals de jongeren, mm-hmm. die al langer thuis zitten te wachten. Op zolder, hè, zoals we dat zo aangeven. Ja. Mm-hmm. Maar dat die 8 tot 10 jaar moeten wachten überhaupt. En ja, die kunnen niet verder met hun leven. En zijn mensen die in scheiding liggen. Je hebt natuurlijk allerlei, kan heel veel dingen opnoemen. En dus dit geeft wat meer gelijkheid aan, net wat Ben aangeeft. Zijn we heel blij mee.
1: Ja, ik kan hem helemaal volgen. Dan sluiten we het, we sluiten het samenlevingsakkoord niet af. Het zal vast misschien nog wel te sprake
0: komen. Dat is niet alleen aan ons.
1: Nee, zo is het inderdaad. Maar voor nu eventjes wel, want we gaan luisteren naar de keuze van Marja. En dat is Claudia de Breij met Mag ik dan bij jou?

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: Ja, dat was Claudia de Breij met Mag ik dan bij jou, de keuze van Marja voor vandaag. Ook een prachtig nummer. We gaan door naar de werkzaamheden aan de Middenmolenlaan en het Middenmolenplein. Ik moet het goed zeggen natuurlijk. Marja, wat is hier precies aan de hand? Die zijn vertraagd, heb ik begrepen.
1: Ja, dat loopt eigenlijk al jaren. Het is natuurlijk een heel complex. Hè. De wijk is, geloof ik, meer dan 30 jaar geleden gebouwd. Mm-hmm. Inmiddels is er veel verzakking. Speeltuintjes die niet meer van deze tijd zijn, zeg maar. Rondom het winkelcentrum is er wat problemen. Dus er moet veel rondom de scholen. Dus het is een heel breed. Het waren eerst twee losse plannen, heb ik begrepen. En in 2024 hebben ze besloten om dat samen te doen. En dat moet dan Europees worden aanbesteed. En dat het een wat groter project is, als ik het zo goed heb begrepen. Maar het is natuurlijk jammer dat omdat het in één grote wijk is, dat niet eerder zo opgepakt is. En daardoor verloopt de vertraging.
0: Ja.
1: En zijn er steeds plannen. Er is inspraak. Mm-hmm. En naar mijn idee wordt er niet duidelijk. Hè. We krijgen veel signalen vanuit de wijk. Dat er niet goed wordt teruggekoppeld. Wat wordt er nu met onze inspraak gedaan? Mm-hmm. En dat is eigenlijk in het samenlevingsakkoord waar we nu mee bezig zijn. De input wordt ook teruggekoppeld. Van wat kan er wel en wat kan er niet. Hè?
0: Ja.
1: Op die manier. En ik denk dat de gemeente ook zoekende is. Hoe gaan we nou met die participatie om? Maar en dat, dan wordt er wel op een website het een en ander gezet. Maar dat zeg ik al eerder. Niet iedereen is daar digitaal vaardig genoeg voor om daarnaar te kijken.
0: En je moet het ook nog kunnen vinden als je zeg maar wel digitaal vaardig bent.
1: Juist.
0: Dat is vaak in mijn ervaring ook nog
1: dat klopt.
0: Niet altijd makkelijk.
1: Ja, zeker. En dan krijg je eigenlijk van er zijn de bijeenkomsten. De zaal zit bommetje vol. Er is toch wel veel protest. Mensen die ongerust zijn. En dan wordt er dan komt er een andere projectleider of het plan.
0: Ja.
1: Dan krijgen ze zoveel input van ja, nu moeten we daar weer heel goed naar gaan kijken. Dat duurt dan heel lang, terwijl je eigenlijk, en dat zien we nu in het nieuwe samenlevingsakkoord, veel eerder in die plannen die wijk erin mee wil nemen. Wat zijn nu de wensen?
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van nou, dit is een goed voorbeeld van waar het echt beter kan.
1: Ja, zeker. Daar ben ik van overtuigd.
0: Want als je dus inspraak organiseert, dan moet je ook gewoon duidelijk maken wat je ermee doet. En je moet niet herhaaldelijk en tempo erin houden.
1: Juist, ja. En natuurlijk snappen mensen ook dat niet alle wensen. Hè, en ook niet elke wens is voor iedereen belangrijk. Hè, dus je moet prioriteiten gaan stellen, maar ook kijken naar de mogelijkheden. Maar ook helder zijn wat er wel en niet mogelijk is.
0: Ja, en wat zijn signalen die jullie dan van de bewoners hebben gehad hierover? Want jullie hebben die signalen dus wel gehad.
1: En behoorlijk wat, moet ik bekennen. Okay. Daarvoor hebben we ook vragen gesteld. Mm-hmm. En later samen nog met het CDA. Die hebben ook onderzoek gedaan. En hebben nog artikel 39 vragen gesteld. En het splitste zich dan ook meer rondom het winkelcentrum. Okay. Waar ook weer wat andere problematiek natuurlijk ook met zich meebrengt. Ja.
0: Ja, want wat zijn de werkzaamheden die gedaan moeten worden? Zijn het stoeptegels? Zeg maar, wat zijn de problemen?
1: Nou, ik begreep ook riolering, herinrichting, een stukje vergroening. Nou, het is gewoon heel breed. Ja. En met vergroening krijg je weer van, dat gaat ten koste van parkeerplaatsen. De vergroening heb ik begrepen, dat heeft veel onderhoud nodig. Daar wordt dan weer, moet naar gekeken worden, wat brengt dat weer voor extra kosten met zich mee? Hoe wordt dat dan onderhouden? Geeft dat weer overlast? Of qua veiligheid, verkeersveiligheid, dat soort dingen. Het schijnt een extra uitgang te komen bij het winkelcentrum voor de vrachtwagenbelading. Maar ik begreep dat die plek weer juist over een fietspad gaat, waar de buurt zich ook weer ongerust over maakt. Dus we proberen wel met aanvullingen en oplossingen te komen. Dat geeft dan vaak weer andere reactie, wat ook weer dan in meegenomen moet worden. En daardoor vertraagt het. En het is gewoon heel hard nodig in deze wijk.
0: Ja, ik hoor eigenlijk, het is een soort wijkbrede ontwikkeling en het is ook iets wat gewoon echt nodig is. En daardoor gewoon vervelend dat het zo lang duurt.
1: Zeker, ja.
0: Ja, Ben, ik zie jou ook hierover kijken. Herkenbaar deze dingen en herkenbaar dat deze inspraak niet helemaal goed is gegaan?
2: Nou moet ik wel zeggen dat ik niet helemaal in dit onderwerp zit. Wel, ik heb wel in Grovenwelle gewoond, dus ik heb het wel gezien. Maar het is goed dat het wordt aangepakt. Goed dat we ermee aan de slag zijn.
0: Ja, en ik denk in de nieuwe samenstelling, Marja, dan kijk ik even naar jou. Hoe willen jullie dit zeg maar uit het slop gaan trekken? Hoe willen jullie dit beter gaan doen en zorgen dat hier tempo in komt, maar ook met goede inspraak?
1: ja, dat is de manier natuurlijk van hoe gaan we dit opzetten. Hè? Mm-hmm. De wethouders krijgen natuurlijk de opdracht. Dus de wethouder die dit in zijn pakket gaat krijgen, die gaat daar een goed plan voor opzetten. En met de wijk zelf daarbij te betrekken. En de winkeliers, de ondernemers, noem het allemaal maar op. En kijk, het is heel technisch en je hebt met allerlei bedrijven en alles te maken. Dus ik heb nu nog niet de oplossing. Maar onze bedoeling is om daar gewoon wat veel meer helderheid, die communicatie veel beter te laten verlopen. Maar... En ook echt duidelijk van wanneer gaan we nu starten. Ja. En wat is er met de inspraak gedaan?
0: Ja. Ik volg hem inderdaad. Duidelijk aangeven wat er met de inspraak is gedaan. Duidelijk aangeven wanneer gaat wat gebeuren. Zodat de mensen ook duidelijkheid hebben. Dat lijkt me een goede voornemen. En ook hopen voor de mensen die daar wonen. Dat daar snel de ontwikkelingen komen.
1: Zeker.
0: Dat die wijk ook gewoon echt opknapt en mooier wordt.
1: Ja, dat is de bedoeling.
0: Kijk, nou, daar gaan we dan voor. En we gaan het volgen in de politiek. In ieder geval jullie inzet ligt het niet. Dan gaan we nog even praten over het warmteprogramma voor Plaswijk. Wat houdt dat precies in, Ben?
2: Nou, dat zijn natuurlijk stippen aan de horizon, hè, waar je naartoe wil als wijk, als het gaat om verduurzamen en een richting op wil. Nou, dat vanuit het D60 perspectief vind ik dat natuurlijk heel mooi, hè, want ik gun iedereen een duurzame, comfortabele woning. Maar goed, we hebben het natuurlijk net gehad over Govenwellen en alle vragen die er rondom speelden. Mm-hmm. Ik zie een parallelproces als het gaat om dit programma. Hè. Op 11 juni was er een voorlichtingsavond, ook in de wijk Plaswijk van de gemeente over het warmteprogramma. En daar zie je eigenlijk misschien toch wel een klein beetje twee communicerende vaten.
0: Hè. Okay.
2: Daar zie je eigenlijk bewoners met allerlei vragen komen. Hoe lang duurt het? Waar gaat het naartoe? Wat wordt van me gevraagd? En een gemeente die eigenlijk gewoon een ideaal beeld probeert te schetsen waar ze naartoe willen. Het spreekt me aan dat je naar duurzaamheid wil. Dat vind ik goed. Vind ik ook goed in het akkoord staan. Maar het is wel echt goed om je bewust te zijn van wat vraag je dan aan iemand en welke antwoorden ga je aan burgers geven.
0: Ja, en je zegt eigenlijk, klopt het als ik het goed begrijp, als dat je zegt van... Ja, je hebt enerzijds eigenlijk de zorgen van de mensen, anderzijds de gemeente een ideaalbeeld heeft en het komt nog niet echt tot elkaar.
2: Nou, het kwam daar in ieder geval niet bij elkaar.
0: Daar niet,
2: en ik denk dat je daar wel dat we daar stappen in moeten zetten. He, dat we wel kunnen kijken van kunnen we wat concretere antwoorden geven. He, ik heb wel mensen gezien die echt op zoek waren naar een stukje zekerheid. Wat wordt er nou van mij gevraagd? Moet ik leningen aangaan? Moet ik investeren in mijn huis? Moet ik investeren in mijn huis? Maar eigenlijk wil ik een duurzame woning, want ik ben al wat op leeftijd. Dus er zitten allerlei genuanceerde vragen onder. Mm-hmm. En gelukkig zie ik in het akkoord dat we ook wat breder willen kijken naar woning. En wat meer op duurzaamheid willen. Levensbestendige woningen willen inzetten. Mm-hmm. Dus ik zie daar in ieder geval een parallel. En zeker met dat soort dingen als het gaat over in gesprek zijn met de burger, waar ga je naartoe? Ik vind dat eigenlijk een klassiek voorbeeld.
0: Een klassiek voorbeeld, net als eigenlijk het Middenmolenplein, dat je zegt van hé, daar gaat het nog niet helemaal goed. Het was ook wel iets wat ik me afvroeg, de inhoudelijke kant. Het gaat om verduurzamen. Is het inderdaad dat de burgers dan zelf kosten moeten maken? Is het verplicht? Neemt de gemeente een deel mee?
2: Ja.
0: Is dat al bekend of moet het allemaal ook nog uitgewerkt worden?
2: Nou, dat blijft in het programma nog vaag.
0: Okay.
2: Ik haal er in ieder geval wel uit. Hè. Als je natuurlijk eigenaar bent, dat je investeert in je woning.
0: Ja.
2: Maar dat er natuurlijk ook wel subsidies zijn. Mm-hmm. Maar nog niet concreet wat voor subsidies dat eigenlijk zijn. Ja goed, en als het gaat om woningbouwers, is het natuurlijk gewoon, zijn de coöperaties natuurlijk aan zet.
0: Ja, dus voor nieuwe woningen kan je eigenlijk zeggen van hé, daar stellen we gewoon bepaalde eisen aan. Zodat als die er komen te staan, dat die gelijk
2: dat lijkt me logisch
0: voor de toekomst
2: zijn. Ja, ja.
0: Ja, ik zie jou instemmend knikken, Marja.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ook ook mijn vraag over die kostenkant, die duidelijkheid. Klopt dat ook dat je zegt van hé, daar moet wat gebeuren?
1: Ja, zeker. Dat denk ik ook. Wij worden hier ook veel over benaderd. Mm-hmm. Ik woon zelf in Plaswijk, dus ik hoor in mijn buurt natuurlijk ook. Het is ook een wijk waar veel ouderen wonen, inderdaad. Ja. En dat is echt, maar ook mensen die, niet iedereen heeft heel veel geld op de bank. Dus gezinnen ook die zich daar zorgen om maken. Mensen die in een huurwoning zitten. Wat gaat dat voor hun opleveren? Gaat de huur omhoog? Wanneer gaat dat starten? Want die zitten wel met hoge energierekeningen. Mm-hmm. En de ouderen maken zich echt zorgen van... eigenlijk wil ik hier over een paar jaar weg. Moet ik dan nu zoveel gaan investeren?
2: Ja.
1: En het is heel veel onzekerheid. En met het financiële aspect daarbij maken mensen zich eigenlijk al lange tijd zorgen.
2: Ja, daarmee haal je het draagvlak achter het ideaal weg. Hè? Want het is natuurlijk heel fijn om een comfortabele, duurzame woning te hebben.
0: Ja, klopt.
2: Alleen er zitten wel vragen onder.
0: Ja, en die vragen eronder die moeten beantwoord worden. Ja. Ja, ik kan me ook inderdaad voor het voorbeeld wat jij noemt. Als mensen inderdaad op leeftijd zijn. En inderdaad, het kan enerzijds een portemonnee, maar ook gewoon het aspect dat je denkt, ja, dat klinkt misschien wat cru, maar in deze woning wil ik misschien ook niet meer zeg maar wonen over een paar jaar. Of ik denk met de gezondheidsklachten die ik nu heb, dat misschien wel niet lukt. Wil je dan ook dat allemaal overhoop halen? Dat bouwvakkers in je huis een half jaar lang en dat soort dingen.
1: Zeker, ja.
0: Ja, daar kan ik me heel goed indenken. En als je kijkt naar D66, hoe kijken jullie zelf naar dit programma? In hoeverre willen jullie hier...
2: De uitgangspunten dat je gaat verduurzamen en dat je minder energie nodig hebt. Ja, dat past natuurlijk wel waar we voor staan. Alleen, dat moet natuurlijk wel op een manier wat werkt.
0: Ja, dus het moet eigenlijk samen met...
2: De stip aan de horizon, dat vind ik prima.
0: Ja, de stip aan de horizon is goed, maar de weg ernaartoe...
2: De weg ernaartoe moet zorgvuldig gaan, ja.
1: Als aanvulling erop heb ik dat wij als Gouden Vitaal in ons verkiezingsprogramma hebben... sociaal en duurzaam, mits haalbaar en betaalbaar. Ja. En ik denk als we het heel veel onderwerpen tegen die lat aanleggen... dat je heel goed tot ook de samenleving en de zorgen die daarin zijn... daarin mee kan nemen.
0: Ja. En herken jij dat, Ben? Haalbaar?
2: Ja,
0: dat is natuurlijk altijd een moeilijk punt.
2: Zeker, maar de mits, daar verwacht ik toch echt wel een inspanning. Hè?
1: Jazeker.
2: Wat mij betreft moet je daar komen.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat staat voorop, dat denk ik ook.
0: Ja, dus de stip is er, haalbaar en betaalbaar. En daar is dan ook een rol voor de gemeente om dat proces goed te begeleiden. Ja. En om ook financieel bij te springen, want ook lang niet iedereen zal dat... kunnen halen. En dan landelijk beleid natuurlijk. Want ik denk, die subsidies zijn er ook landelijk waarschijnlijk.
2: Ja,
1: zeker.
0: Ja, nee, duidelijk verhaal. En we gaan kijken hoe dit allemaal gaat. Zijn er wat dat betreft voor de mensen die in de wijk wonen? Staan er nieuwe bijeenkomsten op korte termijn op de planning die hierover gaan? Of is dat meer iets voor de langere termijn?
2: Nou, moet ik wel graven. Volgens mij zijn er wel bijeenkomsten, maar specifieker voor, volgens mij, van mensen die een huis hebben gekocht, die een voormalige huurwoning hebben gekocht. En hoe gaan wij dan eigenlijk mee in het proces van verduurzamen? Volgens mij zijn daar wel bijeenkomsten vanuit de coöperatie voor georganiseerd.
0: Ja. En dan misschien al laatste vragen. Daarna gaan we nog even gaan we afsluiten en heel kort nog een stukje muziek. Jullie vinden het belangrijk om in contact met de samenleving te komen. Voor mensen die nu luisteren en die zoiets hebben van... Hey, ik vind deze mensen een heel goed verhaal hebben. Maar ik heb ook wel opmerkingen of ik heb ideeën. Dan begin ik even bij jou, Marja. Hoe kunnen ze jou of jullie partij mee in contact komen?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd welkom. De input vinden we heel belangrijk. Alle meningen zijn welkom. Dat horen we graag. Mensen zijn altijd welkom bij ons bij de fractie aan te sluiten. Via onze website staan contactformulieren op. En op de site van de gemeente Gouda staan ook onze 06-nummers of mailadressen van Gouda vermeld. Maar de website van Gouda Vitaal, daar kan gewoon een formuliertje worden in gevuld. En dan krijgen wij een berichtje en dan nemen we contact op.
0: Ja, nee, klinkt goed. Duidelijk verhaal. Ben.
2: Ja, dat is voor ons natuurlijk niet heel anders.
0: Nee, dat vermoed ik al.
2: Het staat natuurlijk ook gewoon op de website van de gemeente. En D66 Gouda heeft ook een website waarmee je in contact met ons kon komen. En natuurlijk horen wij graag terug ideeën, vragen.
0: Ja, nee, nou dat is denk ik een mooie afsluiter en ook een mooie oproep dus aan de mensen die luisteren of dit terugluisteren. Want het is ook via podcast, et cetera, te luisteren. Het wordt ook regelmatig herhaald. Heb je ideeën, heb je opmerkingen, vind je ergens wat van? Neem contact op met of deze mensen of met de andere mensen. De meeste partijen zullen daar behoefte aan. Maar in ieder geval, Marja en Ben, jullie spreken duidelijk uit. Neem contact met ons op. Betrek ons erbij. Dan wil ik jullie als afsluiter bedanken dat jullie hier aanwezig waren. Voor de eerste keer bij Machiavelli. Ik hoop dat dat vaker voor gaat komen. En heel veel succes de komende weken met het verdere proces van het concept samenlevingsakkoord.
1: Dankjewel.
0: Bedankt voor jullie komst. Dit was hem weer voor vandaag. We gaan nog even luisteren naar The Underdog Project met Summer Jam. Een mooi zomersnummer.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. 4 kilometer en 10 minuten komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En wegwerkzaamheden op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 5 kilometer en 10 minuten, de linker rijstrook is afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Dat is goud.
1: Goedemorgen Gouda. Wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda. Het radioprogramma waarin we iedere zaterdagochtend samen op pad gaan door onze prachtige stad. Vandaag zitten Gerrit Schinkel en ik, Arno Kastelein, weer achter de microfoon voor een nieuwe uitzending. Vol inspirerende ontmoetingen, bijzondere verhalen, mooie initiatieven uit Gouda. Het is zomers, de terrassen lopen vol, de markt bruist van gezelligheid en overal in de stad gebeurt wel iets leuks. Het komende uur nemen we je mee langs enthousiaste Goudenaars, verenigingen, evenementen en activiteiten die onze stad kleur geven. Dus of je nu rustig wakker wordt,

0: Gerrit, ik wou nog zeggen, wij zijn er klaar voor. Dit is jouw weekend, dit is jouw weekend Gouda. Het ging zo snel.
1: Ja, inderdaad. Nou, vandaag hebben we de uitzending gaan we aandacht besteden aan het Benefiet Weekend. This is So What, van de bekende Goudse poppodium So What. Op maandag 29 juni kunt u op het Iverta Christelijk VMBO aan de Ronseweg deelnemen aan een klimaatexamen. En we eindigen sportief met de petankvereniging Gouda.
0: Ja, maar eerst muziek. Het draait volgens Daniel Loewis in het leven om oog hebben voor de kleine en waardevolle dingen in het leven. Ontspannen wakker worden en genieten van een kopje koffie en misschien wel een sneetje brood. Prachtig mooie dag.

0: Ja, voor veel Gouwenaars is So What al jarenlang een begrip. Generaties jongeren ontdekten er nieuwe muziek, bezochten concerten, draaiden hun eerste bardienst of ontmoetten er vrienden voor het leven. Maar net als veel poppodia in Nederland heeft ook So What het financieel moeilijk. Daarom trok de organisatie onlangs aan de noodrem. Inmiddels staat er een nieuw bestuur klaar en wordt er hard gewerkt aan een toekomstbestendig So What. Een belangrijk onderdeel daarvan is het benefietweekend This is So What. En in de studio Anne van der Veer, nieuwe voorzitter van het bestuur van So What, en Martine Lafeber, lid van de Raad van Toezicht.
1: Goedemorgen, Anne en Martine.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, Anne, de nieuwe voorzitter. Voor luisteraars is So What misschien nog niet eens een bekende naam. Sommigen hebben onder een steen gelegen waarschijnlijk, maar wat is So What eigenlijk voor een plek en wat betekent dat voor Gouda?
3: So What is een poppodium en we zijn daarnaast begonnen als sociëteit ooit. Dus het is een plek waar mensen met elkaar kunnen dansen, een drankje kunnen doen, maar ook gewoon gezellig kunnen kletsen, borrelen. En het draait volledig op vrijwilligers. Dus we doen alles vrijwillig naast ons werk. En ik denk daarom dat het een mooie basis is voor Gouda. Waar mensen inderdaad elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar een gezellige tijd kunnen hebben.
1: Ja. Wanneer is So What eigenlijk opgericht? En kan je in grote lijnen, je bent pas voorzitter, misschien weet je het niet. In grote lijnen de geschiedenis van de afgelopen jaren vertellen?
3: Ja, So What is ooit begonnen als een jazzsociëteit. Aan de Vest, iets verderop. En toen kwam het naar de Asschuur. Waar we nu nog steeds zitten. En daar is het toch langzaam ontwikkeld naar een sociëteit waar leden mee mochten naar binnen. Of je mocht mee als introducee. En nu is dat omgevormd naar gewoon een open toegang voor iedereen. Met nog steeds een ledensysteem wel. Maar eigenlijk meer een uitgaansgelegenheid.
1: Ja. Hoeveel leden hebben jullie?
3: Op dit moment denk ik een stuk of 60. Dat is wel heel erg teruggelopen. In de piektijden was het toch wel 300 ongeveer. En nu zitten we op 60.
0: Ja, want veel mensen die kennen So What, hebben mooie herinneringen.
4: Wat maakt het zo'n bijzondere plek, Martine?
2: Ja, ik denk dat het is ontstaan uit een soort protestactie. Hè? 4, 5 jonge vrienden die dachten, er is gewoon niet genoeg te doen in Gouda. Dan doen we het zelf wel. En dat is een beetje de vibe, denk ik, wat in So What is. Het wordt echt gerund voor en door jongeren. Ja. We hebben helemaal geen inmenging van wat dan ook. We hebben nooit subsidie gekregen of zo.
1: Helemaal geen subsidie?
2: Nee, het draait altijd volledig op eigen krachten. Wat ik echt te gek vind en ongelooflijk knap.
1: Ja.
2: Maar dat geeft ook wel een beetje dat je dus... We zijn heer en meester en al 63 jaar. Dus als ze zin hebben om een klaverjastoernooi te organiseren, doen ze dat. Maar ze hebben ook langlaufcompetities gehouden. Ze deden ook wel eens een beetje, als ze weer een beetje boos waren op de gemeente omdat er geen subsidie kwam, dan ging het een beetje schuren en dan deden ze protestacties. Het is gewoon
0: een autonome club.
2: Autonome club, dat is het.
0: En wat zijn dan voor jou mooie herinneringen aan So What?
2: Eigenlijk dat... Het vrije is het zelf mogen organiseren. Natuurlijk binnen de wettelijke kaders. Ja, maar ja. Alles is mogelijk. En dan zaten we aan de bar of aan de vergadertafel. We hebben zo'n enorme tafel in de vergader. En dan gewoon plannen bedenken. En hoe gekker, hoe leuker. Dus dan zei er iemand, moeten we niet een feestje geven met als thema groente? Nou, doen we dat toch? Okay. En dan gingen we aan de slag. Ja. Hebben we niet onwijs zin om een Jeu de Boel toernooi in de straat te houden? Nou, gaan we dat toch doen? Dat zijn, denk ik, mijn waardevolste herinneringen.
0: Oké, vrije vogels klinkt het.
1: Ja. Als ik de naam So What hoor, dan moet ik denken aan Miles Davis. Ja, een prachtig nummer, So What.
2: Daar klopt het vandaan.
1: We zijn opgericht door een stel jazzfanatici.
2: Ja, het was ook de Goudse jazzsociëteit. Zo is het ooit opgericht.
1: Oh, kijk eens aan. Ja.
2: En ergens hebben zij op een gegeven moment bedacht dat misschien niet meer een pakkende naam was. En dat was in de tijd van de jazz natuurlijk.
1: Ja.
2: En zo het nummer So What van Miles Davis was toen heel bekend. En toen hebben ze dat nummer gekozen.
0: Ja, mooi. Hey Anne, de noodklok is geluid.
3: Ja.
0: Wat is er aan de hand?
3: Nou, inderdaad, in heel Nederland gaat het niet zo goed met de uitgaansgelegenheden. En dat was helaas ook bij ons. Zeker sinds corona liepen de bezoekersaantallen gewoon heel erg terug. En we halen eigenlijk al onze vrijwilligers uit onze bezoekers. Dus dat maakte ook dat er weinig vrijwilligers waren. En dat de financiële situatie wat minder was. Dus dat maakte eigenlijk dat het bestuur, dat stond met 4 man op dat moment, zei, nou jongens, er moet echt wat gebeuren. Toen zat ik met een vriend in de zaal en dachten we, ja, we moeten wat doen. Dit is zo'n mooie plek, het zou zo zonde zijn als dit verloren gaat. Dus toen heb ik wat mensen bij elkaar geronseld en toen zeiden we, nou, we gaan het doen. Toen zijn we met 9 man gestart in januari en ja, het gaat eigenlijk echt wel heel erg goed. Het duurde even om alles op orde te krijgen, maar nu loopt het best wel. En nu komt een benefiet eraan en hopelijk daarna een mooi nieuw seizoen.
0: Ja, Martine, jij bent de Raad van Toezicht, dus jij zag het aankomen, zeg maar. Wanneer had jij dan het idee, er moet echt iets veranderen? Willen we dit poppodium behouden voor de stad? Mm-hmm. Dan moet het roer om.
2: Om, ja.
0: Of zeg ik nu iets voor door de bocht?
2: Nee, dat zeg je helemaal goed. Ja, ik ben 3 jaar geleden toegevoegd aan de commissie Wijlen, heet die binnen zowat. Oh. Wijlen staat voor wijze leden. Dus dat vind ik een erg mooie naam.
1: Nee, maar, okay. Ja. Klinkt een beetje raar.
2: Maar. Ja, het klopt namelijk uit. En het bestaat uit oud-bestuursleden. Toen ik daarbij kwam, toen zag ik gewoon niet meer de zowat die ik kende van toen ik 15 geleden voorzitter was. Waarin wij elk weekend gewoon 400 bezoekers hadden. Versterkt door het corona-effect. En toen zagen we al gewoon teruglopende bezoeksaantallen en daarmee ook de financiën.
1: Ja.
2: En ook wel gewoon een groep vrijwilligers die echt hun best deed, maar het gewoon niet voor elkaar kreeg. En daar hebben wij aan alle kanten ze proberen te ondersteunen. Maar ik was wel heel blij. Ik vond het echt heel knap en stoer van ze dat ze echt daar buiten gingen en de noodklokken ook naar buiten luiden. Van, ja. Luister jongens, dit lukt ons gewoon zo niet meer. Dus het was al vrij snel duidelijk dat er iets moest gebeuren.
0: Anne, jij bent nu nieuwe voorzitter. Wat ga jij anders doen? Waar ga je je stempel op drukken?
1: Is er een heel nieuw bestuur trouwens,
3: ja.
1: Of niet?
3: Ja, ja, alle 9 zijn we nieuw. Ja, ja, klopt. Met deels bestaande medewerkers en deels gewoon trouwe bezoekers.
1: Heel nieuw.
3: Ja. Ja. We zijn begonnen met kijken naar de organisatie. Dus hoeveel mensen hebben we en wat willen we graag bereiken als groep? We zijn nu bezig met wat korte termijn doelen opstellen. Waarin we zeggen, nou, dit vinden we belangrijk. Dit zijn onze kernwaarden. En het doel was eigenlijk om dit seizoen een beetje te herstellen. Dus een beetje de schade te beperken. En komend seizoen gewoon echt een goed seizoen te draaien. Met inderdaad veel bezoekers. En meer samen met Gouda. Want de SOS is een plek voor Gouda, door Gouda. En ik denk dat het belangrijk is dat we die waardes weer terugkrijgen. Dus bijvoorbeeld met Benefiet werken we veel samen met Goudse ondernemers. Omdat we het belangrijk vinden om die positie weer een beetje terug te vinden. En mijn bedoeling is dus inderdaad meer te organiseren voor jongeren en breder te programmeren. We waren de afgelopen jaren ook best wel een niche poppodium geworden, waar een specifieke doelgroep
1: echt een selecte gezelschap kwam.
3: Precies.
1: Daar.
3: En nu, ik wil eigenlijk gewoon weer voor heel Gouda open zijn. Dus we hebben nu een aantal evenementen al gepland voor komend jaar met Goudse jongeren, die het gewoon leuk vinden om wat te organiseren.
0: Ja.
3: Om echt dus te zorgen dat we weer die binding terugkrijgen.
0: En je wil samenwerken met Goudse ondernemers, maar ga je ook samenwerken dan met andere podia?
3: We zijn aangesloten bij de VNPF. Dat is het Nederlandse Fonds voor Podia, voor poppodia. En van daaruit hebben we wel veel contact nu met andere poppodia, maar die zijn wel een stuk groter dan wij zijn. Dus dat zijn de Melkweg, Paradiso, het Paard.
0: Nee, ik dacht ook echt Goudse samenwerking nog met...
3: We zijn het enige poppodium in Gouda.
0: Maar je hebt wel...
3: De Schouwburg werken we wel mee samen. Ja. De Garen Spinnerij zijn we de banden weer aan het
0: smeden. Ik wil zeggen, er zijn er wel plekken waar opgetreden wordt. Door,
3: ja, dus we willen dat...
0: In de studio's of in de Gons.
3: Ja, dus dat is ook een doel voor komend seizoen. Om dat weer een beetje aan te wakkeren.
0: Ja, hey, en programmering? Heb je al een idee wat er volgend jaar gaat komen?
3: Het wordt een stuk breder. Dus, dus we maken nu gewoon een overzicht met alle genres. En dan kijken we, nou, hebben we een beetje pop, hebben we een beetje metal, hebben we een beetje voor de jonge studenten. Wat 16-plus feesten, om ook de echte jonge generatie wat meer naar de SOS te krijgen. Dus het wordt vooral van alles wat, denk ik.
1: Mooi. En hebben we zo meteen het Benefiet Weekend, This Is So What. Wat houdt dat precies in? En wanneer is het eigenlijk?
2: Het is het weekend van 3 en 4 juli. Anne kan het meeste vertellen over het programma. Nou. Die werkt daar hard aan.
3: Ja, het worden 3 classics. Dus we beginnen met een groot eetcafé. Dat was vroeger altijd traditie op zondag. We gaan nu een Spaans tapas eetcafé doen met 80 man. Nou. Die is al uitverkocht helaas, dus daar hebben we geen kaartje meer voor.
1: Wees blij dat hij verkocht is al.
3: Ja,
1: toch?
3: Ja, loopt heel goed. Dus dat was echt heel erg leuk om te zien. Daarna hebben we een silent disco met 3 genres en 10 verschillende DJ's. Waar iedereen lekker wat wils heeft om te dansen. En op zaterdag is echt de benefietdag. Dus dan opent de burgemeester de dag. Komen er 5 verschillende bands spelen. Hebben we buiten eetkraampjes, foodtrucks. En daarna DJ's met stijlvol stello's. Dat is een concept van, uit de oude doos wat we terug wilden brengen.
0: Oh, vertel eens Martine, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, eigenlijk kan je een beetje kan je een soort stemmen. Dus je hebt een invloed op de DJ's.
0: Oké. Okay.
2: Dus,
0: een soort voorloper van voice.
2: Precies. Het is wel echt uit de oude doos. Ja. Maar inderdaad, meerdere DJ's. En dan kon je stemmen met kleuren van oké, zo meteen vind ik het wel heel leuk om een blokje popmuziek te horen. Of een blokje harder muziek.
0: Ja.
2: Nou, dat hebben ze weer een keer teruggehaald. Dat is wel leuk.
0: Ja. Leuk. Hey, en hoe, want is dat nou de manier waarop je mensen weer terug wil halen? Bredere programmering, samenwerking? Want er is natuurlijk ontzettend veel keus voor jongeren.
3: Ja, en vooral ook de marketing een beetje opschroeven. Dus die was ook gewoon een klein beetje verouderd. Omdat we dat vroeger gingen we een postertje op in de stad. En dan kwamen er mensen.
0: Ja, zo werkte dat.
3: Ja, nu moet je jongeren echt wel trekken via social media of dergelijke. Dus we willen daar ook op inzetten volgend seizoen.
0: Okay.
3: Dat we daar lekker gaan promoten.
0: Ja. Geweldig. Wat kunnen luisteraars doen? Hoe komen ze bij jullie terecht?
3: Bedoel je voor Benefiet? Of
0: ja, voor de
3: We zijn op vrijdag altijd open voor beentjes. Dus dan kan je gewoon lekker naar binnen. En dan speelt er elke vrijdag iets anders. En op zaterdag is er vaak een soort clubavond om te dansen. Dat ligt ook een beetje aan de avond wat voor stijl. En op zondag hebben we af en toe een eetcafé. Waar je dus voor een klein prijsje kan komen eten. Dus ik wil vooral iedereen uitnodigen om een keertje langs te komen.
1: Maar door de week zijn jullie dus niet open?
3: Nee, hebben we vergaderingen. We zijn er wel mee bezig. We willen graag wat meer verhuur gaan inzetten volgend seizoen. Kijken of we kunnen samenwerken met andere organisaties die door de week in ons pand zitten. Omdat het staat leeg, dus dat is zonde.
1: Ja, dat is zeker zonde.
0: Ja. Hey Martine, als we hier over een jaar weer zouden zitten, wat hoop je dat er bereikt is in die tussentijd?
2: Ik hoop dat ze wat weer gevonden wordt door jongeren. En ook iets oudere jongeren hoor. Zijn ook wel gewoon welkom.
0: Ken het?
2: lang voordat er...
1: Heel oudere jongeren zijn dat ook.
2: Nee, maar lang voordat er breed geprogrammeerd werd voor de 40-plussers. Deed zowat dat al met de 30-plus feesten. Ja. Zijn ook legendarisch en zo. Dus het is niet dat het alleen maar voor de 18 tot 25 is. Hou vooral de website in de gaten. Want daar staat de programmering bekend. Maar ik zou het echt te gek vinden als meer Gouwenaren zowat zouden vinden. Want het is precies wat Anne zegt, daar halen ze ook hun vrijwilligers uit. En we hebben gewoon handjes nodig om die leuke dingen te programmeren. En het eetcafé was iedere zondag uitverkocht met 40 man. Kwamen ook gewoon mensen uit de wijk, waar ze wat gevestigd is, eten. Ja, het zou natuurlijk super zijn als we dat weer vast terug kunnen halen. Ja. Dan hebben we wel mensen nodig.
0: Ja. Ja. Anne, misschien tot slot. Waarom verdient Gouda zo wat?
3: Ik denk omdat zowat inderdaad een plek is wat Martine al zei waar alles kan. Dat is hoe ik het ken. Ik kwam daar binnen toen ik 18 was. En toen lag er een ballenbak in de achterzaal of zwembadjes in de voorbar. Dus alles is mogelijk.
0: De koets.
2: De koets hebben wij weggehaald. Mijn bestuur. We hebben toen gezegd hij moet uit de voorzaal. We hebben meer ruimte nodig. Omdat we toen echt ook 400 bezoekers trokken elk weekend.
0: Ja.
2: Maar het is wel een beetje een pijnlijk verhaal. Er zijn heel veel mensen die dat heel jammer vinden.
0: Maar hij komt toch even terug.
3: Dat is wel de bedoeling. Ik ben heel hard mee bezig om hem terug te krijgen.
1: Ja. Die Benefiet weekend moet hem gewoon even terug laten gaan.
2: Ja, dat zou te gek zijn.
3: Ik hoop het. Ik hoop dat het lukt.
0: Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. En wil je bijdragen aan de toekomst van So What? Kijk dan op so-what.nl voor meer informatie over dit weekend. Dit is So What. Mogelijkheden om te helpen, vrijwilliger te worden, staat er allemaal op. Als één ding duidelijk geworden is vandaag, dan is dat So What alleen kan blijven bestaan als de stad en wij met elkaar daar onze schouders onder zetten. En we gaan naar muziek. Ik heb even opgezocht. Hij stond ooit bij jullie op het podium. Diggy Dex.
2: Ja, klopt.
0: Samen met Jan-Willem Roy heeft hij een liedje gemaakt en dat heet Treur Niet. Hij kijkt vooruit net als
3: heel
0: jullie
3: mooi.
0: Eigenlijk. Hè?
3: Ja, leuk. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: De IDEX en Jan-Willem Rooy. Platform Duurzaam Gouda organiseert op maandag 29 juni in samenwerking met Iverta, Christelijk VMBO Gouda, een klimaatexamen. In de studio naast ons zit Harry Clemens en die kan er alles over vertellen.
2: Goedemorgen Harry.
3: Goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent. Klimaatexamen. Hoe ben jij betrokken geraakt bij het wereldje van klimaat en milieu eigenlijk?
3: Ja, nou ja, ik heb ooit economie gestudeerd en daarna ben ik de ontwikkelingssamenwerking ingegaan. Dus ik heb mijn hele leven in de ontwikkelingssamenwerking gewerkt. En ja, dan merk je eigenlijk dat in die landen dat hoe belangrijk dat is, een stabiel klimaat. Dus ja, ik had veel te maken met projecten op het platteland, met boeren.
2: Ja.
3: En ja, klimaatverandering, dat hakt erin, zeg maar.
2: Ja.
3: Dus ja, gaandeweg werd klimaat steeds een belangrijker thema.
2: En wat,
3: ja,
2: wat heeft je verrast eigenlijk, sinds je bezig bent met dat thema?
3: Verrast, ja, nou ja, nu dat het nogal hard gaat met de klimaatverandering. Ja. Ja, dat het zo in kleine dingen zit, zeg maar, voor de mensen. Dus ja, de onvoorspelbaarheid van het weer, dat is eigenlijk het...
2: Ja, dat hebben we gisteravond meegemaakt.
3: Oh ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
1: Gisteravond om 10 uur wist ik niet
3: wat
1: ik
3: hoorde
1: ineens. Gisteravond om 10 uur wist ik niet wat ik hoorde ineens.
3: Ja, nee, en als je dan bedenkt dat bijvoorbeeld bij koffie, een gewas, dat zo gevoelig is voor de regens op de juiste tijd. En ja, je had vaste seizoenen, maar als het dan iets te vroeg regent, dan gaat het bloeien. En ja, als het daarna weer te droogte komt, ja, de voorspelbaarheid die is superbelangrijk.
2: Ja.
3: En ja, de mensen in het mondiale zuiden, die hebben minder middelen om zich voor te bereiden. Dus hier, ik kom hier ook van het platteland, beregenen, dat was toen ik jong was nog niet nodig.
2: Nee.
3: Maar ja, nu hebben alle boeren, hebben ook akkerbouwers, ja, hebben, ja, ook beregeningsinstallaties. Ja. Want ja, zonder dat kan het nu niet meer.
2: Nee.
3: Maar ja, dat zijn investeringen enzovoort.
1: Ja. Hoe belangrijk zijn organisaties als Fairtrade Gouda en Platform Duurzaam Gouda?
3: Nou ja, dus in Gouda hebben we natuurlijk toch veel bewonersinitiatieven. En in Fairtrade Gouda, dat is dus een beetje mijn kant. Hè. Dus ik kom dit jaar vieren we dus 15 jaar Gouda Fairtrade gemeente. Dat is op het eind van het jaar, ja, 7 november.
2: Dat is echt een keurmerk, hè?
3: Ja, Fairtrade is een keurmerk. Ja, ja, dus Fairtrade wat vroeger het Max Havelaar keurmerk was.
1: Ja.
3: En dat is een keurmerk en dat garandeert, zeg maar, een minimumprijs voor de boeren en een premie.
2: En moet je best doen als gemeente om Fairtrade gemeente?
3: Ja, dat is dus een proces waar je doorheen moet. Je moet aan allerlei criteria voldoen en dat wordt ook om de 2 jaar weer opnieuw bekeken.
2: Okay.
3: Dat is dus in die zin anders dan de Global Goals gemeente, wat we ook zijn geworden. Waar Fairtrade ook aan meegewerkt heeft, hè, om Global Goals gemeente te worden.
2: Ja.
3: Maar daar is het eigenlijk dat het één keer, je meldt je aan en je voldoet ergens aan en dan blijf je het.
2: Okay.
3: Terwijl bij die Fairtrade gemeente moet

0: je iedere jaar, 2 jaar weer een rapport inleveren. Om te laten zien dat je nog aan de criteria voldoet.
1: Kijk. Dat is een soort klimaatexamen, maar dat kan zo meteen wel even op. Platform Duurzame Gouda heeft in maart een verkiezingsdebat georganiseerd. Ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen. Nu ligt er een concept samenlevingsovereenkomst. Bent u daar tevreden over wat erin staat?
0: Dus
1: het is nog een concept natuurlijk.
0: Maar, ja, het is nog een concept. Ten eerste even om helder te maken dat het platform was deel van de organisatoren.
1: Okay,
0: en het was een duurzame coalitie die dat toen organiseerde. Dus het is ook samen met de energiecoöperaties en DPG. Hè, dus
1: het duurzaamheid. Maar het milieu was het uitgangspunt?
0: Dus duurzaamheid.
1: Duurzaamheid. Okay. Ja, dat schaar ik ook onder het milieu eigenlijk hoor.
0: Dus dat is inderdaad waar we als fair trade altijd een beetje mee te maken hebben. Okay. Dus het gaat ook over het sociale.
1: Hè. Ja,
0: vroeger hadden we het over mens en milieu.
1: Ja.
0: Daarna hadden we het over people, planet en profit. Hè? Dus dat gaat ook over de people.
1: Ja.
0: Dus ja, het gaat ook over de ongelijkheid en de armoedebestrijding. En dat is ook deel van de duurzaamheid. Want ja, als er veel armoede is, dan is er ook geen toekomst.
1: Nee.
0: En dan krijgen we bij wijze van spreken al migranten naar Nederland enzovoort. Maar de ongelijkheid in de wereld. En ja, van oudsher is duurzaamheid ook een sociaal begrip.
2: Ja.
0: En dat geldt ook voor de Global Calls. Hè?
2: Zeker.
1: Ja.
2: Ja, nou is er een landelijk initiatief en dat heet Klimaatexamen.
0: Ja.
2: En Gouda is aangehaakt.
0: Ja,
2: wat maakt nou dat Gouda... Dat jullie als platform Duurzaam Gouda aanhaken bij zo'n landelijk initiatief?
0: Wij zijn breed. Hè, dus het is voor de burgers, zeg maar. En het is voor iedereen. In het platform, daar zitten dus verschillende organisaties. Hè, dus de Raad van Kerken en de IVN en NIVON. Maar wij en ook Groothouders voor het Klimaat. Ja, wij vinden het goed om aan bewustwording te werken en ook aan de feiten, zeg maar. Dus een klimaatexamen, dat is echt iets voor, wat is de wetenschap, wat zijn de feiten, wat gebeurt er nou werkelijk in de wereld. Daar is het klimaatexamen een interessant iets voor. En het is in samenwerking met een school. Dus dat vinden wij leuk en interessant en nuttig om te organiseren.
2: Ja, want de school die levert meer dan alleen een lokaal.
0: Dus het is vooral de locatie natuurlijk. En ze faciliteren het. Ze zorgen ook voor de koffie en thee.
2: Eerlijke koffie.
0: Juvetta is een groene school. Hè, dus dit past heel goed bij wat zij willen.
1: Dus het is bewust eigenlijk die samenwerking gekozen met die school?
0: Voorheen was het ook een eco-school. En we hebben eerder als platform hebben we in 2019 ook een heel mooi event gehad in het Juvetta. Toen heette het nog wel aan het college.
1: Ja.
0: Dat was toen het Goud Sustainable Food Event.
1: Ja.
0: Waar notabene ook iemand van Urgenda aanwezig was. Iemand van de troeprijzing. En er was een maaltijd bereid door leerlingen. En dat was een heel leuk evenement.
2: Dus dat wordt weer een beetje nieuw leven ingeblazen, die samenwerking.
0: Ja. Ja.
2: Wat houdt dat examen nou precies in?
0: Ja, precies. Want het examen, dan denk ik, het is iets om te slagen. Maar dat is dus niet. Hè. Het gaat om je eigen kennis te testen. Dus het is echt op jezelf. Je kijkt het ook zelf na. Het is een examen om je eigen kennis te testen. Dus het is in een examensetting. Hè? Dus je zit in een schoollokaal waar je 60 minuten, precies 60 minuten kunt zitten. En dan aan 22 vragen beantwoorden. Tegelijkertijd is het een soort van bewustwording van hoe zit het nou eigenlijk precies. Hè? We hebben dus ook die poster, daar staat dan op de Elfstedentocht een tijdje geleden, toch?
1: Ja,
0: weet jij nog wanneer de laatste editie was?
2: Gerrit? Weet je dat nog?
1: 1996.
2: 96, denk ik.
1: 30 jaar geleden.
0: Ja, wel warm, maar nog niet.
1: 95?
0: Nee, je koelt af.
2: Oh, 97.
0: Ja, en dan op 4 januari. Hè, dus
1: dat, ja, dat klopt.
2: Ja.
0: Dus, maar dat is dus, ja, soms denken we dat we het weten, maar toch niet precies als je dat doorvraagt.
1: Dus zulke soort vragen misschien ook verwachten.
0: Dus nu, zo is het met klimaatverandering ook. Dat veel mensen die hebben wel een beeld, maar ja, hoe zit het nou precies?
2: Maar wat hoop je dan dat mensen meenemen na zo'n examen?
0: toch een stukje meer bewustwording van de feiten. Dus bij klimaatverandering, ja, er zijn zoveel dingen die de mensen eigenlijk toch niet weten. Dus ook de ongelijkheid speelt een grote rol. Hè. Nu wordt er gezegd van ja, China die stoot zoveel uit. Maar ja, historisch gesproken, bijna het hele carbon budget komt uit Europa en de VS. Hè.
2: Ja, dus, want je gaat zo'n examen doen en je kijkt het zelf na. Wordt er daarna nog nagepraat? Ja. Dan krijg je nog wat meer informatie. Achter de vragen en zo?
0: Ja, zeker. Dus het is dus, je hebt dus die antwoordvellen. Maar je hebt dus ook, het totaal is dus op de avond. Hè, 7 uur is het inlopen. Koffie en thee, een welkomstwoordje. Dan om 19:30 begint het de sessie, zeg maar. Ja. En dan 19:30 tot 21:30. Dan is er napraten en dan zorgen we voor een drankje en wat nootjes. En dan kun je dus napraten onderling. En dan kun je dus een beetje erop terugkijken.
2: Met het idee, ik ga me nog eens verder verdiepen in waar ik andere ideeën over had. Ik bedoel, je kan klimaatgesprekken cursus volgen. Of talloze dingen die je zou kunnen doen.
0: Ja, nee, zeker. Dus ja, klimaatgesprek is inderdaad een hele mooie verdieping. En er zijn meer middelen natuurlijk. Ja. Er zijn ook bonusvragen. Dus dat heb je ook. Want toen ik hem maakte, 60 minuten is best kort, zeg maar. Hè. Dus ook voor mij was het van, ik kon net die 22 vragen behappen in die 60 minuten. Ja. Maar er zijn ook nog 9 bonusvragen, maar die kun je dus mee naar huis nemen.
2: Oké, want weet jij de vragen al?
0: Ja, ik heb dus.
2: Kan je eentje weggeven?
0: De
2: Elfstedentocht.
0: Eentje weggeven. Dus over dat historische. Dat zit er. Ja.
2: Is er nog een plekje? Is er nog,
1: hoeveel aanmeldingen heb je?
0: Ja, er zijn. In principe hebben we 30 plekken gereserveerd. Maar goed, mochten er meer zijn, dan kan Juverta gewoon een tweede lokaal openen. Maar we rekenen. De target is 30 mensen. Er zijn er nu 12 of 13 aanmeldingen tot nu toe. Er is dus nog plek.
2: Waar moeten mensen zijn als ze mee willen doen?
0: Ja, dus je hebt klimaatexamen.nl. Dat is de landelijke website. En dan zoek je op locatie, Gouda.
1: Ah.
0: En dan. Dan ben je er eigenlijk. Dan kun je dus zien waar het is. En je kunt je ook daar aanmelden. Dat is de centrale aanmelding.
1: Nou, inderdaad. Nou, Harry Clemens, bedankt. Veel succes op 29 juni. En laten we hopen dat dat nogmaals een geweldig succes wordt.
0: Ja, en komen jullie ook.
2: Ik ga erover nadenken.
1: Ja, ik ook.
2: Ik ga erover nadenken.
0: Ja, het doet er niet toe hoeveel kennis je hebt.
1: Je hoeft niet eens verstand van te hebben.
0: Je hoeft er geen verstand van te hebben. Okay. Dus het is voor iedereen.
1: Kijk, is er voor ons ook nog kans.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Bedankt. Okay. En we gaan muziek draaien van Vrouwtje. Groter dan ik. Heeft ook iets met milieu te maken.
2: Klimaatnummer, hè? Ja, zeker.

0: zorgen ervoor.
1: Per se, joh, man.
2: Ik dacht dat deze tuinslang sproeikop van 5 uur...
3: Vandaag zitten we in zomerse sferen. We zitten hier ook een beetje te bevinden in de studio. En we hebben een sport te gast die je misschien wel kent van Franse pleinen en vakanties. Maar die gewoon hier in Gouda volop wordt gespeeld. Pétanque. Of zoals veel mensen zeggen, jeu de boule. We praten nu met Adrie Broekman. Hij is lid van de PR-commissie van de Pétanquevereniging Gouda. Over de club, het spel en waarom het zoveel meer is dan alleen een balletje gooien in het zand. Gerrit?
4: Ja, welkom Adrie. Ja, pétanque. Mensen denken dan vaak, als je vakantie bent, is een echte zomersport. Maar wat is precies voor sport en wat betekent dat in Gouda?
5: Ja, wat het voor Gouda betekent is natuurlijk een beetje lastig. Maar het is best wel een grote club voor Gouda. Er zijn meer dan 200 leden. En er wordt dus elke week, zomer en winter, wordt er doorgespeeld. En dat is echt een belangrijk evenement voor een heleboel mensen. En maar ook voor de omgeving van Gouda. Ja. De leden komen half om half, maar net buiten Gouda en uit Gouda zo.
3: Zomer en winter wordt er gespeeld. Is het, en jullie hebben een binnenlocatie ook?
4: Een hal hebben jullie ook.
5: Sorry?
3: Jullie hebben ook een binnenlocatie.
5: Ja, ons zogenaamde Boulodroom.
4: Ja.
5: Dat is ook echt standaardterm daarvoor. En dat is een binnenbaan waar we 16 banen hebben waar je dan netjes kan spelen.
3: Oké. Okay.
5: En dat gaat zomer en winter door. Dus ook recent ging het regenen. En gingen we met z'n allen van buiten gewoon naar binnen verder.
3: Ja. Wat is het nou eigenlijk voor sport? Ik ken het wel van de camping, zal ik maar zeggen. Maar ik denk dat het toch meer is dan dat.
5: Ja, het is in ieder geval een echte sport.
4: Het is ook topsport, hè? Ja, misschien bij jullie wat minder. Hoewel, aardige successen volgens mij geboekt.
5: Wou ik zeggen, ons eerste team. Dat zit nu in de topdivisie van Nederland.
4: Ja.
5: Dus de hoge kan je niet in Nederland. En dat is een hele grote prestatie. En wel leuk om te melden dat ook ons tweede team is dus een jeugdteam.
4: Ja.
5: Er zijn mensen rond de 18, 20. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons om de nagroei te hebben.
4: Ja, ja.
5: Oh, sorry.
4: Hoeveel mensen bestaat er zo'n team? Mannen 3, 4?
5: Dat zijn er 5, 6 vaak. Want je hebt ook je reserves nodig.
4: Ja.
5: En dus... Ja, daar schrijf je je dan voor in. En je kan je dan voor die nationale pétanquecompetitie inschrijven. De NPC, dat is eigenlijk waar ik het net over had.
4: Ja.
5: Maar er zijn natuurlijk legio mogelijkheden in Nederland. Zowel regionaal als bij ons op de club. Om wedstrijden te spelen of gewoon gezellig te spelen. Ja.
4: Vroeger heette jullie de Jeu de Boule Vereniging Gouda. Waarom hebben jullie die naam veranderd in Pétanque Vereniging Gouda? Ja,
5: dat is inderdaad een vraag waar ik ook over na moest denken. Omdat ik dan al niet zo lang bij de club ben. Maar het is inderdaad zo, ook mijn navraag daarover, dat we toch pétanque is eigenlijk de wedstrijdvorm van Jeu de Boule. Jeu de Boule is niet zo goed gedefinieerd. Dat is eigenlijk een spelletje met ballen. Nou, daar zijn wel meer spelletjes met balletjes.
4: Ja, ja, op die
5: maar
4: manier.
5: Pétanque is dan, laten we zeggen, echt de wedstrijdvorm. En wij doen eigenlijk dus altijd alleen maar de pétanque. Ook zeg maar de zogenaamde mensen die niet aan de competities meedoen. Die spelen ook altijd gewoon volgens de netjes volgens de pétanque regeltjes.
4: Ja.
5: En dat maakt de sport extra leuk. Dat is leuker dan zomaar een balletje gooien naar een klein balletje.
3: Want kun je iets vertellen over de regels? Wat is er anders dan een balletje gooien op de camping?
5: Nou, het belangrijkste eigenlijk verschil is denk ik dat dat je de bal moet je natuurlijk proberen om bij dat kleine balletje, de buut heet dat dan, erbij te gooien. Maar daarna krijg je een soort strategie, want je moet punten halen. En dan kan je zeggen van nou, als er een bal heel dichtbij leggen, kan je hem wegschieten. En je kan er ook je plaatsen. Je moet er steeds tactisch kijken.
3: Oh ja.
5: Bij elke keer dat je gaat gooien, moet er met je team, spreek je dat ook af. van wat ga ik doen?
3: Ja, ga ik dicht, ook zelf proberen dichtbij te komen, of ga ik die andere bal
5: weggooien,
3: van de tegenpartij
5: weggooien,
3: proberen weg te zien?
5: En als het dat allemaal een beetje lastig is, kan je hem ook op een ongelukkige plek leggen. Of heel vaak ook juist laten landen voor het buurtje, zodat de tegenpartij niet meer bij dat buurtje kan komen.
3: Ja, oké, okay. Er zit de hele wereld achter.
4: Ja, natuurlijk. Ja, het is een echte sport natuurlijk.
3: Ja.
4: En jullie hebben een prachtige accommodatie daar. Dat hebben jullie niet altijd gezeten, dacht ik, hè?
5: Nou, voor zover mij bekend, ja, al heel lang in ieder geval.
4: In ieder geval heel lang, ja.
5: Ja. Ik weet niet, eerlijk gezegd, of er in de historie ergens anders begonnen zijn. Nee. Dat
4: maar
5: zou
4: het is,
5: heel goed kunnen.
4: Het is uitgebreid natuurlijk.
5: Het is nu,
4: en verduurzaamd helemaal ook, hè?
5: Het is een mooi gebouw dat behoorlijk verduurzaamd is. We hebben dan een grote schuur waar bijvoorbeeld de ruimte verhuren eigenlijk aan de Energiecoöperatie Gouda, waar een heleboel zonnepanelen op komen te liggen. Dat is echt gewoon onze bijdrage, bij wijze van spreken. Ja. En het huis zelf is helemaal gemoderniseerd ondertussen. En,
4: is het jullie eigendom of huren jullie dat van de gemeente of zo?
5: Dat, voor zover ik weet, zeg maar, huren we dat van de gemeente. Ja. En de grond is ook van de gemeente bijvoorbeeld. Ja. Wij zorgen daar wel helemaal zelf voor.
3: Ja.
5: Want dat is wel leuk. We hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers. En bijvoorbeeld het terrein wordt onderhouden door onze eigen mensen. Omdat de gemeente deed wel eens een paar dingen die niet zo handig waren.
4: Ik wou zeggen, je moet er een beetje verstand van hebben, om het zo maar te zeggen.
5: Nou, het is, maar je moet ook rekening houden met de sport.
4: Ja.
3: Hey, 200 leden. Hoe is de
5: 240 leden.
3: 240 zelfs. En je zei net, we hebben ook een jeugdteam. Hoe is de samenstelling dan?
5: Relatief oud. De gemiddelde leeftijd ligt ruim boven de 60.
4: Ik kan zeggen pensioneren.
5: Maar in veel gevallen wel. Maar dat is ook wel heel handig, want we hebben ontzettend veel vrijwilligers nodig.
4: Ja.
5: Om met 200 leden zeg maar iets te organiseren.
3: Ja.
5: Dan heb je echt en dus een derde daarvan is gewoon zeg maar actief. Of meer dan een derde zelfs. Als vrijwilliger. En daar, afgezien nog van de gewone bardienst. Hè?
3: Ja, want wat voor mensen zijn daar nou lid van jullie club? Kan je dat typeren? Of zeg je van, dat is rijp en groen, loopt de alle lagen van Goudse bevolking en de regio heen?
5: Het loopt echt overal doorheen. Er is geen standaard petanktype of zo. Je hebt natuurlijk de mensen die echt vanuit de zomervakantie, dat ze in Frankrijk toevallig met een balletje gegooid hebben en zeg maar binnenkomen. Maar er zijn ook mensen die echt gedreven zijn. En dus bijvoorbeeld in dat eerste team zitten. Hè, en daar dus echt de wedstrijd vormen. En die trainen daar dus ook voor. Het enige wat je moet, dat maakt het ook echt een sport. Je moet gewoon veel trainen.
3: Want op precisie
5: best wel lastig,
3: en dat soort.
5: Want je moet proberen bijvoorbeeld om over 10 meter verder met jouw bal een bal te raken die daar ligt.
3: Ja.
5: En dat is een kunst.
3: Ja, dat vraagt oefening.
4: Het is net als dammen en schaken. Je moet een beetje een paar zetten vooruit denken eigenlijk.
5: Ook. Dat is de tactiek is belangrijk.
4: Ja.
5: Zeker. Maar ook de precisie. Ja, het is echt een precisiesport. En je moet het als het ware aan je lichaam overlaten van hoe die bal moet gaan. Want het is, je kunt het niet bedenken hoe het moet.
3: Nee,
5: zoals bij schaken kan je erover nadenken.
4: Ja.
5: Maar hier moet je je lichaam laten doen waar die bal komt.
3: Ja, en dus als mensen nu thuis luisteren en denken van zou het wat voor mij zijn, heb je bepaalde skills nodig voordat je begint?
5: Nou, eigenlijk niet.
4: Je beetje wel, enthousiast moet je
5: het is
4: wel.
5: Handig om een arm te hebben, zullen we maar zeggen, waar je die bal mee kan gooien.
3: Ja,
5: en dat heeft eigenlijk iedereen. Dus in principe, als je het leuk vindt om in kleine teams, zeg maar, het is geen contact sport, zullen we maar zeggen, of voetbal of iets dergelijks. Als je in kleine teams en een gezellige club wilt spelen, nou, dan is dit echt een mogelijkheid. En je moet rekenen, het is ook echt nog wel uitpunt dat ik bij de trainingen liep ik heel vaak, zeg maar, meer dan 5000 stappen, tot wel 8000 stappen op een avond.
3: Zo, dat is wel even serieus.
5: Dan loop je dus echt een heel eind.
3: Ja.
5: Je loopt de hele tijd maar heen en weer. Je staat niet zomaar zo'n balletje te gooien.
4: Nee.
5: Maar je moet ook gaan kijken wat en overleggen met je team wat je van de volgende bal gaat doen.
3: En je zegt, het is een gezellige club.
5: Het is een absoluut gezellige club.
3: Wat maakt de club gezellig?
5: Ja, de mensen.
4: Goed, ja, de mensen
5: kan daar geen ander antwoord. Het is nee, gewoon, en de mensen is... zijn er ook op gericht voor en na het spelen, zomaar zeggen, in de officiële speeltijden. Dan zijn er de mensen in de kantine of buiten op het terras nu natuurlijk. En ja, dan wordt er wat gedronken. Het is gewoon heel gezellig.
3: Ja, gemoedelijk en de entourage is er ook
5: ja,
3: naar.
5: Ja, dat maar. Is ook... Ik heb nog niet meegemaakt dat mensen boos werden of zo, weet je wel. Het is ook
4: de
5: nog een beetje...
4: Nou,
5: nou ja, iedereen... Op de meeste clubavonden speel je niet echt een superwedstrijd. Maar je bent ook aan het trainen.
4: Ja.
5: Dus je helpt elkaar ook nog.
4: Jullie zijn elke dag open? Elke avond?
5: Nee, niet elke avond. Nee. We zijn zeg maar twee avonden echt op dinsdag. Dinsdag en donderdagavond wordt er gespeeld.
4: Ja.
5: En dan nog drie keer in de middag. Dus dat is dan op maandag, op woensdag, op donderdag en op zondag. Dus vier keer.
4: Ja. En die competitiewedstrijden, zijn die op zondag of zo?
5: Nee, die zijn vaak op zaterdag.
4: Zaterdag?
5: Ja, ja. En dan, laten we zeggen, vandaar dat ook op de zaterdag geen speeldag is voor de club. Want dan kom je heel vaak in de... Er is bijvoorbeeld ook een regionale zaterdagmiddagcompetitie. Nou, dan speel je dan zeg maar tegen andere clubs ook.
3: Ah, ja.
5: En dan kan je zeg maar met een heel mixed gezelschap kan je gewoon lekker spelen.
3: Ja.
5: En het is best wel, dan ben je een hele dag bezig. Die mensen lopen echt... Echt veel meer dan 5000
3: stappen. Ja, maar dat
4: dus, het eerste dus, team, is dat een landelijke competitie of niet?
5: Nee, die ik net noem, die zaterdagmiddag is een regionale competitie. Okay.
3: En dat is dus ook voor de recreant.
5: Dat
3: is natuurlijk hartstikke leuk dat als je recreant bent, dat je dan in de regio bij een andere club gaat spelen.
5: Ik denk dat je zeg maar rond het weekend eigenlijk elke week wel ergens kunt spelen. Want er zijn alle clubs, organiseren zelfs toernooien. Dus komt op een bepaalde website te staan. Dan kan je je inschrijven en dan ga je daar vrolijk heen.
3: Ja.
5: Vaak natuurlijk wel met je eigen team, hè? Met club,
4: lijkt me
5: met je eigen clubleden.
3: Ja, ja, want een team, hoe groot is een team?
5: Ja, dat zijn zeg maar zo'n 5-6 mensen.
3: Ah, okay.
5: Als je dan een soort vast team hebt, omdat je dan zeg maar ook een beetje vervanger hebt. Want je speelt in principe zeg maar, met 2 of met 3 mensen, afhankelijk van de spelvorm.
3: Ja.
4: Zijn er in de regio nog meer petanclubs of zijn jullie de enige zo'n beetje in deze omgeving?
5: Nee, ja, er zijn er zeker nog in de buurt. Wat wel belangrijk is, is dat onze petankvereniging, zeg maar in ieder geval met de buitenbanen, zeg maar, voldoet aan de reglementen van de Nederlandse Jeu de Boule Bond. En dat betekent dat je dus officiële wedstrijden kan doen.
4: Die heet nog Jeu de Boule Bond?
5: Ja.
4: Heet nog geen petankbond?
5: Nee, nee.
4: Hey,
5: nee.
4: Hey.
5: Nou, daar zit wat achter natuurlijk, want... Ja, in Nederland is Jeu de Boule gewoon een ingeburgerd begrip. Als je tegen Fransen iets daarover zegt, dan denken ze, waar heb je het over?
3: Ja, ja, ja,
5: er zijn
3: ja,
5: zoveel Jeu de Boules.
3: Ja. Ja.
5: Bolen is een bijsprook ook een Jeu de Boule. Nou is het, hier is dat dus echt handig.
3: Hey, het is nu volop zomer. Is dit jullie topseizoen?
5: Nou, absoluut niet. Eigenlijk zitten we in een soort dip, want iedereen gaat met vakantie.
3: Oh, okay. Ja, je zou denken, zomer, lekker buiten... balletje gooien.
5: Dat doen we, nee, dat doen we natuurlijk ook. Maar de competities zijn er nu niet.
3: Nee.
5: Er zijn dus wel gezelligheidstoernooien. Maar competities, die zijn dus allemaal...
3: Die zijn klaar.
5: Die zijn klaar, ja. En die zijn er voornamelijk in de winter ook. Dus je speelt heel veel van de competities ook binnen.
3: Als iemand nou denkt, dit zou ik best wel eens uitproberen. Hoe komen ze bij jullie in contact?
5: Nou, hou dat... Petankvereniging Gouda heeft een keurige website. Dus als je naar Petank en Gouda zoekt, dan kom je keurig op de website. Kan je je inschrijven. Je mag altijd een keertje langskomen. Dat is op de een van de speeldagen. En dat staat ook op de website. Wanneer je dan kan komen ruiken.
3: Ja.
5: En een heel belangrijke intro is gebleken te zijn. Zeg maar, in september begint er altijd de vakantie napret. Daar kan je je nu al voor inschrijven. En dat is een programma waarbij je dan 4 keer gratis les krijgt. En dus nieuwe mensen daar zeg maar kunnen ruiken aan de gezelligheid en aan het Ja, aan de sport zelf.
4: En
5: de sport, gewoon kijken wat
4: het is. De geur van het veel.
5: Ja. Moet een beetje aan ruiken.
3: Ja. Ik denk dat veel mensen enthousiast worden door dit verhaal. Dankjewel, Adrie Broekman, voor dit gesprek en de inkijkje in de wereld van de petank hier in Gouda. Het klinkt als een sport waar ontspanning, precisie en vooral ook gezelligheid samenkomen. En wil je het zelf proberen? Dan weet je nu waar je moet zijn bij de petankenvereniging Gouda. We blijven even in zomerse sferen en verplaatsen ons naar een pleintje ergens in Frankrijk waar petank wordt gespeeld. En Michel Fugain uit de speakers komt.
4: Une belle histoire.

0: beetje in de vakantiestemming te komen.
1: Ja, vrolijk nummer, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Blijft leuk.
0: Ja. Bedankt voor het luisteren naar Weekend Gouda. We hebben geleerd deze uitzending. Nou, dat poppodium, zo wordt in ieder geval hoopvol vooruitkijkt naar de toekomst. En het Benefietweekend, This is So What, komt eraan natuurlijk. Op maandag 29 juni kunt u deelnemen aan een klimaatdebat op de Juverta Christelijk VMBO. En pétanque is niet alleen een zomersport, maar tevens een sport voor alle leden en op alle tijden.
1: Ja, ja, een echt een leuk verhaal, dat pétanque.
0: Ja,
1: het ziet,
0: ja,
1: er echt ziet er goed uit, die club. Presentatie van vandaag was in handen van Gerrit Schinkel en mij, Orno Kastelein. En de techniek werd zoals altijd gedaan door Arjan Doerman. De videotechniek was Ramon. We hebben tegenwoordig, je kunt als je,
0: ja,
1: eigenlijk tijdens het programma kun je meekijken via YouTube. En zo meteen dan is alles te vinden, ook via onze website.
0: Ja.
1: Weekendgouda.nl en dat schrijf je W-I-E-K-E-N-T. Daar vind je alle links naar de podcast, de filmpjes. Ga ook even op onze Instagram pagina kijken. Daar zie je de foto's nog even van de gasten terug. Nou, rustig aan doen vandaag, want het is warm.
0: Ja, ik heb vanmiddag nog een live sportuitzending hier vanuit de studio van 2 tot 5.
1: Oh, oké. Wat staat er op het programma?
0: Oh, allerlei terugblikken op het seizoen met allerlei gasten en zo. En dat wordt een leuke uitzending,
1: denk
0: ik.
1: Oh, wat leuk. Ja.
0: En hierna natuurlijk gast uit de streek met de voorzitter van... Moet ik even denken.
1: Filmhuis, denk ik.
0: Ja, van het Filmhuis, ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Van Jerika.
1: Ja.
0: Olstoren.
1: Dus blijf luisteren.
0: Met
1: en wij zien elkaar volgende week.
0: Ja.
1: Tot de volgende.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds dicht door technische problemen de Corbelo-tunnel in de N434. In beide richtingen is hij niet te gebruiken. Het is onbekend hoe lang het nog precies gaat duren. Verder naar een file op de N207 richting Hillegom. Vanaf Rijnsaterwoude file tot aan de A4, 3 kilometer en ongeveer 20 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Gouwe Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwe Stad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Goedemorgen, lieve luisteraar. Welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Jerika Olsthoorn. Achter de knoppen zit natuurlijk Arjan Doelman. En onze gast van vandaag is een man die zijn sporen in de Goudse cultuursector heeft verdiend. Ooit begonnen bij de muziekschool en nu directeur van het Goudse Filmhuis. Hugo van den Hoek Oostende. Ja, welkom, hallo. Hugo.
2: Ja.
1: We hebben afgesproken, zeg je en jij... Omdat dat voor een gesprek gewoon iets prettiger is.
2: Zeker.
1: Welkom. Ik wou beginnen met een kleine introductie om jou een beetje te leren kennen. Mag ik vragen waar en wanneer je geboren bent?
2: Ja, dat is 16 mei 1960 in Bergen op Zoom.
1: Bergen op Zoom?
2: Ja.
1: Oeh, dat is niet eens Zuid-Holland.
2: Nee. Nou ja, mijn ouders kwamen wel uit Zuid-Holland. Die hebben elkaar in Rotterdam leren kennen. En mijn vader kreeg een baan in Bergen op Zoom. En toen zijn ze snel getrouwd. Want ja, je moest getrouwd zijn.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Dus toen, en toen zijn ze dus naar Bergen op Zoom verhuisd.
1: Bergen op Zoom, geboren. Tot wanneer ben je daar gebleven?
2: Nou ja, totdat ik ging studeren met mijn 18e. Toen ben ik in Leiden gaan studeren.
1: En
2: orthopedagogiek.
1: Orthopedagogiek, ja. Heel cultureel.
2: Nee. Nou ja, het sociale, dat sprak me heel erg aan. Ik heb een tijdje toen heette het nog invalide padvinders gewerkt. Want ik zat zelf bij de padvinderij toen nog. En toen ben ik daar dus, heb ik een weekend meegeholpen. En dat vond ik zo leuk om te doen. En toen zei iemand van, nou ja, als je dat leuk vindt en niet wil studeren wat die richting op gaat, dan moet je orthopedagogiek gaan doen.
1: Dat was letterlijk scouting voor mensen met een gehandicap.
2: Ja, ja.
1: Oh, bijzonder. Toen ben je orthopedagogiek gaan studeren?
2: Ja.
1: Heb je daar iets in gedaan?
2: Nee.
1: Heb je hem wel afgemaakt?
2: Ik heb hem afgemaakt. Ik ben afgestudeerd. Ik zeg altijd van orthopedagogiek is de beste managementopleiding die je kunt hebben.
1: Waarom?
2: Management is gewoon gaat over hoe ga je met mensen. En dat is wel wat je daar leert in zo'n sociale studie. Dus, maar aan het eind van mijn studie zong ik in drie koren en ik had zangles en allemaal dat soort dingen. Toen zei mijn zanglerares van jij moet naar het conservatorium. Nou, toen kon dat nog. Toen kon je nog een tweede studie beginnen. En eigenlijk al voor mijn afstuderen zat ik in het voorbereidend jaar van het conservatorium. En na mijn afstuderen ben ik meteen doorgegaan met zang. En ik ben afgestudeerd uiteindelijk in zang en koordirectie.
1: De zang, daar wil ik later nog even op terugkomen. Maar dan eerst, je bent dus van Bergen op Zoom naar Leiden gegaan. Mag ik vragen hoe, met wie, waar je nu woont?
2: Ja, nou ja, ik woon dus nu hier in Gouda, echt op een paar honderd meter in het centrum. Getrouwd met Tanja en twee dochters, maar die zwerven de hele wereld rond. Dus dat is
1: die zijn dus boven de 18, mag ik dan aannemen?
2: Ja. Ze zijn allebei, het is een tweeling, ze zijn allebei 26. Of 25 nu nog, ze worden heel binnenkort 26.
1: Ja, en hun zwerven verschil... ze dan ook met z'n tweeën of wel
2: nee,
1: los van
2: nee,
1: elkaar?
2: Nee, de een zit nu in Bilbao, bij Murcia in de buurt, voor haar PhD die ze in Helsinki volgt.
1: Oh.
2: Ze heeft een baan in Helsinki en de ander die zit nu in Malmö om haar studie af te ronden.
1: Nogal noordelijk.
2: Ja, maar dat is een soort van toeval.
1: Toeval.
2: Ja.
1: Oh, wat leuk. Dus twee dochters.
2: Ja.
1: Uitgevlogen. Huisdieren.
2: Ja, twee katten. En dat is wel heel grappig. Die hebben we hier uit het asiel gehaald in Gouda. En dat waren katten die nergens terecht konden. Omdat ze dus ooit verwaarloosd zijn. En ze zijn heel schuw.
1: Oh.
2: En mensen vinden dat niet zo leuk.
1: Nee, maar dan komen ze niet op schoot zitten.
2: Absoluut niet. Nee, ze schrikken nog steeds weg na een half jaar van ons. En wij vinden het een uitdaging om... heel mooi dat ze dus... Je merkt dat ze langzaam... minder achterdochtig worden. Dus.
1: Want hoe lang zijn ze nu bij jullie thuis?
2: Ja, al meer dan een half jaar. Ja.
1: Oh, niet al 3 jaar.
2: Dus nee, dat
1: er
2: niet,
1: is maar... nog hoop dat ze...
2: Ja, maar we moeten niet verwachten dat ze echt...
1: Niet een schootkat.
2: Nee.
1: Maar in ieder geval, ze hebben nu een goede plek.
2: Ja.
1: Oh, dat is mooi. en Tanja is al hoe lang in je leven?
2: En dat is goed, vanaf 1996. We hebben elkaar in Rotterdam leren kennen. Zij was een van mijn leerlingen van de koorscholingscursus die ik gaf.
1: Oh.
2: Dus dat was even wat. Maar nee, we hebben elkaar daar leren kennen. En vrij snel.
1: Cursus.
2: Dus aan het eind van de cursus is het ook. Meteen het eind van de cursus is het ook aangegaan, laat ik zo maar zeggen. En dat was in mei. En in september kochten we samen een huis.
1: Zo! Ja, geen gras eroverheen laten groeien. Nee.
2: Als je het zeker weet, weet je het zeker.
1: Ja, dat is mooi. Dat is heel mooi. Wat leuk. Dus de kunst, dat is in ieder geval zingen.
2: Ja.
1: Dat is al een pure vorm van kunst natuurlijk. Doe je daar nog steeds iets mee?
2: Nee. Behalve dus
1: onder de douche. En, op de fiets.
2: Ja.
1: Oh, nee, wat jammer. Mis je het?
2: Nee, op zich niet. Niet om op die manier met zingen bezig te hoeven zijn. Ik wil nog wel eens ooit weer eens in een soort ensemble zingen. Dat vind ik. Dat heeft mij ooit. Richting het zangvak getrokken. Niet om echt solist te worden. Maar juist om met andere stemmen samen iets te bouwen.
1: Hmm,
2: en dat,
1: mooi, ja.
2: Dat je hebt allemaal je eigen lijntje. Maar al die lijntjes bij elkaar vormen gewoon een prachtig kunstwerk. En dat vind ik wel mooi.
1: Oh, dit vind ik wel. Dus dat zingen in een koor met elkaar een prachtig kunstwerk maken.
2: Ja.
1: Die orthopedagogiek waar de mensenmanagement eigenlijk getraind is. Is dat dan de combinatie waarom je gekozen hebt om je werkende carrière als bestuurder in de kunstsector door te brengen?
2: Nee, daar ben ik eigenlijk een soort van ingerold. Ik kreeg een baan in Zeewolde, zowel als koordirigent als zangleraar op de muziekschool. En toen ben ik wat coördinerende dingen gaan doen en op een gegeven moment wilden ze een erkende muziekschool worden. Dus er moesten beleidsstukken geschreven worden. Nou ja, toen zeiden ze van Hugo, jij hebt gestudeerd, dus jij kan goed schrijven. Wil je de beleidsstukken schrijven? En daarna zei toen was er nog inspecteur voor het kunstonderwijs. En die zei van ja, er moet wel 5% inhoudelijke leiding zijn. Wil je een erkende muziekschool zijn? En toen keken ze naar mij, wil jij geen directeur worden?
1: Toen en in welke stad was dit, sorry?
2: Dat was in Zeewolde.
1: Zeewolde.
2: Of places. Maar toen had ik zoiets van, moet ik nou andere mensen gaan vertellen wat ze moeten doen? Dat beeld had ik van een directeur. En toen de eerste keer, iemand die had ook een paar uur ondersteunende uren. En die kwam naar me toe op de eerste dag en die zei van, Hugo, dit en dit en dit speelt. Wat moet ik doen? En toen zei ik van, wat vind je zelf? Wat denk je zelf? En toen kwam hij met wat hij eigenlijk dacht dat er moest gebeuren. Ik zei, volgens mij is dat fantastisch, dat moet je doen. En dat is een beetje ook de stijl van leidinggever
1: die
2: past. Want mensen die op de werkvloer dingen doen, die weten het beste hoe dingen lopen. En natuurlijk moet ik dan het grote plaatje in de gaten houden. Mm-hmm. En kijken hoe het allemaal bij elkaar past. Maar luister alsjeblieft naar de mensen op de werkvloer.
1: Dat, ja, oké.
2: Okay, en dan is de orthopedagogiek, dan is pedagogiek een mooie studie. Want je leert je voortdurend, je leert je in mensen verplaatsen.
1: Mm-hmm.
2: En dat soort dingen. En dat moet toch de kern zijn van het samenwerken.
1: Ja, dat moet de kern zijn van het samenwerken. Maar dan zit er waarschijnlijk in jouw brein al iets analytisch. Wat dat dan zorgt, of dat grote plaatje ook goed in beeld blijft.
2: Ja, nou ja, dat grote plaatje, het bouwen aan het grote plaatje, dat is natuurlijk ook dan mijn rol. Maar ook dat moet je echt samen doen. En dan moet je goed luisteren naar de mensen die het werk doen. En dan ben ik wel degene die dat grote plaatje maakt.
1: Mm-hmm.
2: Maar wel met allemaal input vanuit dus de organisatie, vanuit de mensen die het werk zelf doen.
1: Luisteren dus.
2: Ja.
1: Ja. En dit was in Zeewolde.
2: Ja.
1: Maar we zitten hier in Gouda, gast uit de streek. Dus hoe ben je hier terechtgekomen?
2: Nou, dus ik heb tussendoor nog even in een tweede baan naast Zeewolde in Nieuwekerk aan de IJssel. Ik heb daar een paar jaar de muziekschool geleid.
1: Iets dichterbij al?
2: En dat was al een stukje dichterbij, ja. En toen nog 1 jaar in Uithoorn. Dat vond ik heel leuk om te doen. Maar dat was best een eind weg. En toen kwam de baan in Gouda vrij.
1: Waar woonde je?
2: Ik woonde nog steeds in Rotterdam.
1: Oh ja.
2: Want ik ben toen ik ging studeren in Rotterdam, ben ik ook in Rotterdam gaan wonen. Mm-hmm. En daar heb ik dus Tanja leren kennen. Maar toen kwam die baan in Gouda. En toen had ik zoiets van, ja, dit is gewoon de plek waar ik het beste. Ik ben heel erg van samenwerken. En dan zie je zo'n stad en dan denk je van, er is een schouwburg, er is een bibliotheek. Het zijn allemaal andere organisaties. En wat mij zo leuk leek, is om met die organisaties allemaal dingen samen te gaan doen. Dus daarom wilde ik gewoon heel graag die baan in Gouda. Bij de muziekschool.
1: En dus echt door de muziekschool ben je in Gouda terechtgekomen?
2: Ja, want mijn dochters waren 4 jaar, gingen net naar de basisschool. En toen hadden we zoiets van, ja, dan kunnen we het beste nu de keuze maken. Zodat ze dus, ze hebben echt volgens mij 1 maand in Rotterdam op een school gezeten. En zijn toen hier bij het palet gekomen. Hadden wij dus een huis hier in Gouda gekocht.
1: Aha. Ik wil nog heel even terug naar jouw opgroeiende periode, waarbij je in ieder geval al hebt verteld dat je vrijwilligerswerk hebt gedaan bij de scouting.
2: Ja.
1: Maar wat voor puber was je? Wat voor mens was je toen?
2: Ja,
1: opgroeiend, adolescerend, is dat een woord?
2: Ja, nou ja, heel erg, hoe zeg je het? Eigenwijs, maar toch ook een beetje eenkennig. Ik bedoel, in de zin van de hele wereld om me heen, hè, daar was ik niet zo mee bezig. Ik was er ook niet zo mee bezig van hoe ik eruit zag. Ik was ook wel iemand die dus na school niet de kroeg of wat dan ook. Maar ik ging uurlang wandelen langs de Oosterschelde. Dat soort dingen. En dan zat ik in mijn hoofd met allemaal verhalen en dat soort dingen. Dus ja.
1: Dus in dat hoofd wel ook al. Ja, als je in je hoofd zit met verhalen, dat klinkt voor mij ook al wel kunstig, zeg maar. Creatief.
2: Ja, dat weet ik niet. Dat voelde toen in ieder geval niet zo.
1: Niet zo, nee.
2: Ik was wel dus heel veel in met muziek bezig. Ik speelde gitaar, ik had les op de muziekschool, dat soort dingen. Dus voor de rest.
1: Ja, dus die muzikale kant zit er
2: altijd al in. Ja.
1: Ja. En dus niet echt van het meedoen met de groep.
2: Nee.
1: Wel liefde voor de mens, hoor ik. Is dat een goede,
2: ja, maar
1: mag ik die conclusie
2: trekken? Ik moet eerlijk zeggen van dat ik dat ook door schade en schande ook een beetje in tijdens mijn studententijd heb. Want ik was zo maar aan het zenden. En toen zeiden gelukkig mensen in mijn studententijd tegen me van, maar ik wil ook gehoord worden, luister eens naar mij. En dat heeft bij mij wel een knop omgezet.
1: Oh.
2: Dat ik dacht van, als je vrij inkennig bent en alleen maar met je eigen ding bezig bent, dan ben je nog niet echt op een ander gericht.
1: Maar als je dan, ik vind het beeld nog lastig dat je zegt, ik liep langs die Schelde. Of je liep langs de Schelde, toch?
2: Oosterschelde.
1: Oosterschelde, ja. Ik dacht, ik mis iets.
2: Bergen-Zoom.
1: Je liep langs de Oosterschelde. Je zat in je hoofd. Dat klinkt niet als iemand die zendt. Dus als je dan eenmaal met mensen was, dan.
2: Nou, vertelde ik mijn verhaal, ja.
1: Oh.
2: Ja, en dan was ik nog niet zo luisterend.
1: Ja, maar wat mooi dat mensen dat dan zeggen.
2: Ja.
1: En dat je daar wel iets mee gedaan hebt.
2: Ja. Ja, nee, maar dat was wel een eye-opener. Dus.
1: En dan vervolgens die studie, waarbij je natuurlijk sowieso.
2: Nou ja, in die studie was het sowieso al
1: naar mensen.
2: Dus dat heeft ook wel elkaar versterkt, ja.
1: Ah, leuk. Heel leuk. Ik wou even naar een stukje muziek gaan.
2: Ah, ja.
1: Ik heb geluisterd alvast van tevoren, want ik kende het nummer helemaal niet. Java Jive.
2: Ja.
1: Van de Pupin Sisters?
2: Ja.
1: Pupini Sisters. Waarom heb je voor dit nummer gekozen?
2: Nou ja, één is natuurlijk de liefde voor zang. Ook een beetje nostalgie. Mijn ouders die hadden ook verschillende platen van onder andere dus de Andrews Sisters. En dat vond ik hartstikke leuke muziek. En de Pupini Sisters die werken volgens eenzelfde soort formule. Ze hebben ook verschillende nummers van de Andrew Sisters ook zelf op de plaat gezet. Maar ook wat modernere, wat andere werken. Nou, dit is een van die andere werken die zij ook hebben bewerkt voor dus die drie stemmen. Ja, en ik vind het gewoon prachtig gezongen. En wat ik vooral heel mooi vind, wat ik even wil meegeven. Het zijn ook drie hele verschillende stemmen. En in dit nummer hoor je ze straks na elkaar. En dan hoor je hele verschillende, een beetje Marilyn Monroe-achtige stem. Maar nou ja, dat vind ik. En ik vind ze alle drie prachtige stemmen. Dus dat wilde ik graag laten horen.
1: We gaan er naar luisteren. Java Jive.

0: Ja, hier kun je wel in verdrinken.
1: Heerlijk, heerlijk.
0: In verdrinken, koffie.
1: Ja, ja, ja.
0: Ook een liefhebberij.
1: Ja, ja, nee, ik hou heel erg van koffie. Dus
0: koffie en zo.
1: Heel van lekkere koffie. En dat vind ik leuk, want het filmhuis, we hebben echt hele lekkere koffie.
0: Oh, nou.
1: Dus heerlijk.
0: Ga ik dan ook straks op terugkomen, goed? het is mij nu duidelijk dat de muziekschool wel bij je past. Zang, het is prachtig. Hoe was dat? Wat was er überhaupt de staat? Was er al een muziekschool in Gouda?
1: Ja, dat was een hele goede muziek. De vorige directeur die had dat echt prachtig opgebouwd. Maar het was echt zo'n traditionele muziekschool met een prachtig orkest enzovoort enzovoort. Maar de maatschappij die vroeg eigenlijk veel meer om culturele educatie. Ook in de breedte, ook op de scholen. En toen zei hij eigenlijk van ik ga niet afbreken wat ik opgebouwd heb. Voor hem was het afbreken als je dus dingen moest doen als in die school in enzovoort enzovoort. Terwijl dat voor mij nou juist...
0: Welk jaar hebben we het nu over?
1: 2004.
0: 2004, ja.
1: En de gemeente had echt zoiets van, wij willen dat jullie meer gaan meteen. De brede school was in 2001 gekomen.
0: Ja.
1: En ze wilden toch dat culturele organisaties daar dan een rol in gingen spelen. En ik vond dat nou juist heel belangrijk om te gaan doen, om in de breedte cultuur beschikbaar te stellen. Dus daar wilde ik heel graag mee aan de slag.
0: Juist de samenwerking zoeken.
1: Ja.
0: En is dat gelukt?
1: Ja, nou ja, daar kwam dus ook uiteindelijk de samenwerking met de werkschuit uit voort. Want ook de werkschuit die kreeg als opdracht tussen aanhalingstekens om de scholen in te gaan. En dan denk ik van ja, we kunnen dus met muziek de scholen ingaan. En we kunnen met dans en zo de scholen ingaan. Apart. Maar dat zijn dingen die je het beste gewoon samen kunt doen. En zo zijn we eigenlijk ertoe gekomen. Dat we zeiden van ja, eigenlijk moeten wij één organisatie worden. En dat vond de gemeente ook heel mooi.
0: Dus toen dat hebben jullie toen samen besloten?
1: Dat hebben wij samen besloten. Nou, dat was

0: laat het gewoon over aan die, die kunnen dat best wel heel goed. En daarna hebben we ook echt wel heel goede steun van de gemeente gekregen om dus dat voor elkaar te krijgen.
1: Op die manier? Maar dat was niet gelijk de echte fusie, dat was nog samenwerken.
0: Ja, en die gesprekken, dat kwam ja, zo vanaf 2007 of zo. En dan wordt gekeken van, toen zijn wij gaan fuseren. Toen werd het Kunstpunt Gouda. Mm-hmm. En dat was volgens mij 2009. En toen had de wethouder ook gezegd van, nou, als jullie fuseren gaan we kijken of we dus één plek kunnen vinden voor waar jullie samen kunnen zitten. Want we zaten nog steeds in de boerderij en op de Westhaven.
1: En op de Westhaven, in het grote pand.
0: Ja.
1: En toen is er gekeken waar kunnen we samen en dat is de Werkschuit geworden.
0: Cultuur en Schaarspinnerij geworden uiteindelijk.
1: Oh, ik dacht dat daar nog een fase voor zat.
0: Nee. De Werkschuit was dus de creativiteitsinstelling, hè, dus waar Carrie leiding aan gaf. Dat was de Werkschuit op dus de Bloemendaalsweg.
1: Ja.
0: En wij zaten in de muziekschool aan de Westhaven. En vanuit die twee panden wilden we iets, moest iets anders. We hebben ook nog toen destijds voor de chocoladefabriek gekeken. Maar daar konden we geen grote theaterzaal in kwijt. Die hadden we wel nodig.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is toen de Gaarspinnerij gekomen. En toen hebben we daar... ben ik op een gegeven moment, na een jaar hebben we gezegd van... Nou ja, we waren beide directeur. Dat was een beetje een rare constructie. En toen zei Carrie van, nou weet je, ik ga vervroegd met pensioen. En toen was ik directeur. En toen kwam ook die Gaarspinnerij. Die, nou ja, dat ontwikkelen, dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Samen met de architect, met de gemeente kijken van... Oké, je hebt een plan van eisen. En wat wil je allemaal in zo'n gebouw hebben? Wat heb je allemaal nodig? En hoe geef je dat een plek? Dat was wel een hele leuke... Een
1: hele leuke job. Want we begonnen met de muziekschool die dus meer naar de scholen moest.
0: Ja.
1: Waarom? Vond je dat?
0: Ja, nee.
1: Vond je dat ook? En ja, waarom
0: absoluut,
1: moest dat?
0: De maatschappelijke rol die je hebt als culturele organisatie. Dus... je wordt gesubsidieerd door een gemeente. Je hebt een maatschappelijke rol te vervullen. En dat is dus niet voor, nou ja, die kinderen die dus
1: blokfluitles komen.
0: Ook wel. Voor kinderen die daar muziekles willen. Daar ben je nog steeds van. Maar idealiter voor in de volle breedte. Dat je iedereen bereikt. En dat doe je op de scholen. En dat je vervolgens op die scholen... kinderen die dus willen verdiepen... dat je die dus ook helpt om dus nog... naschools... en dat is het mooie van de brede school. We hadden een onderschoolsprogramma voor de brede school... en een naschoolsprogramma. Mm-hmm. En dat je van daaruit dan kan geven... nou, kinderen die dan echt denken van... wauw, dit vind ik geweldig, dit hier wil ik blijven doen. Dat die dan dus op les kunnen komen.
1: Want even gewoon... een klein uitstapje naar... het onderwerp kunst. Is kunst belangrijk?
0: Absoluut.
1: Waarom?
0: Nou ja, omdat dus... voor verschillende... op verschillende dingen. Het is natuurlijk een uitingsvorm. En het is... en waar we het net over hadden... bij dit lied. Ik bedoel, je vindt... door daar het gesprek over aan te gaan... kom je... He, dus bij kunst, het mooie van kunst is, er is eigenlijk niet iets goed of fout. Ik bedoel, je vindt het mooi of je vindt het niet mooi.
1: Ja, want we hadden net tijdens het nummer, zei jij bij de tweede stem, deze vind ik de mooiste, maar ik vond de eerste het mooiste.
0: Ja, en dan is het gesprek waar je kunt hebben, wat maakt dat eerste zo mooi vindt? Wat maakt dat ik die tweede zo mooi vind? Wat iemand anders vindt dat die derde misschien dat het mooiste
1: Ja, en nu gaat het over stemmen, maar dit kan natuurlijk gaan over alles in de kunst. En waarom is het zo belangrijk? Want jij zei toen, maar dit is zo belangrijk, dat je praat over waarom vinden we dit mooi? Maar waarom is het belangrijk om het daarover te hebben?
0: Nou, het is niet zozeer de belangen van wat er om te hebben over mooi of niet mooi. Maar dat je dus, het gaat er vooral om wat kunst met je doet. En daar

0: Dit is een. Ja, hoe zei dat? Daar zit wel heel erg een maatschappelijk component in. Toevallig, vanmiddag openen we een expositie in het filmhuis. En dat gaat over jongeren uit Gouda. Die samen met jongeren uit Malawi hebben ze een project gedaan. Kunst is daar een middel in geweest om dus dat gesprek met elkaar te hebben. Je maakt een foto, je stuurt die foto op met een verhaal en de ander reageert weer ook met een foto. Je hebt samen een gesprek en daarna reageert die ander ook weer met een foto en een verhaal. En dan zie je dat jongeren heel ver weg in Malawi, dat die echt dezelfde dingen meemaken als men jongeren hier in Gouda. En dan is de kunst gewoon een facilitator, iets wat maakt dat je dus dat je dat gesprek kunt op een mooie manier kunt voeren.
1: Ja, en dat je het populaire woord verbindt.
0: Ja, nee. Dat,
1: je verbindt.
0: Ja.
1: En je ziet dus niet alleen de verschillen, maar de overeenkomsten. Ja. Is dat een belangrijk?
0: Nou ja, nee, maar het punt is dan ook dat die verschillen helemaal niet erg zijn. En dat je dus gewoon het gesprek kunt voeren zonder dat je dus het eens moet worden of van dit is juist en dat is juist. Nee.
1: Ik heb gelijk.
0: Je hebt, wat dat betreft, dat vind ik überhaupt. Ik bedoel, ik zou heel graag hier een dialoogcentrum willen beginnen in Gouda. Niet een debatcentrum, want een debat betekent van, wie heeft de grootste mond en wie kan het hardste roepen.
1: Ja, terwijl ik zelf debat altijd wil hebben als, kijk, ik heb gelijk, maar ik weet, jij vindt ook dat je gelijk hebt. Dus ik wil graag weten, waarom vind jij dan dat jij gelijk hebt? En wat kan ik daar dan van leren?
0: En dat is het hele interessante. Ik denk nooit dat ik gelijk heb. Want voor mij is het zo van, ik heb een die open houding. Ik heb een beeld. En dat beeld, dat is ontstaan uit allerlei eerdere gesprekken, eerdere indrukken, wat dan ook. Maar ik heb bij geen beeld wat ik heb van, dit is gewoon per se. Ik heb wel duidelijke ideeën over waar we het vooraf over hadden. Over schoonheidsidealen en allemaal dat soort dingen. Daar heb ik wel stevige ideeën over.
1: Stevige ideeën?
0: Maar het is niet zo van, ik heb daar echt gelijk in.
1: Nee, maar je hebt wel. Oké, dus die stevige ideeën, die staan open voor de mening van de ander.
0: Ja. Waarbij ik er ook wel van uitga dat de ander open moet staan voor ook weer de mening van anderen. En dat is denk ik hoe we met elkaar, hoe we dan toch die verbinding kunnen krijgen. Want dan kan je ook op een gegeven moment zeggen van oké, we zijn het niet eens, maar we hebben wel goed naar elkaar geluisterd.
1: En daarom is het belangrijk, vind jij, dat je niet een debat noemt, maar een dialoog.
0: Ja.
1: Omdat je vindt dat je altijd open staat.
0: Ja.
1: Voor wat een ander, want die heeft ook dingen meegemaakt, waardoor diegene vindt wat hij vindt.
0: Ja. En dan ben ik heel benieuwd van, wat zijn dan de dingen die gemaakt hebben dat jij vindt wat jij vindt? En daarom is een debatcentrum is zenden, een dialoogcentrum is luisteren. In eerste instantie goed luisteren en daarop op reageren.
1: Ah, dus weer het luisteren naar de ander is weer een belangrijk terugkomend element. en die kunst. Ja, want je hebt het nu vooral over kunst tot je nemen en daar iets mee doen. Is het maken van de kunst nog een belangrijk?
0: Ja, absoluut. Omdat mensen dus daar zichzelf in kunnen uiten. En dat vind ik nou juist het belangrijke van de cultuureducatie en de brede cultuurbeoefening waar we het steeds over hebben. Dat mensen de ruimte krijgen om dus met die kunst en cultuur bezig te zijn. Het maken van kunst en cultuur. Cultuurparticipatie heet dat dan. Daar ben ik heel erg op gefocust. En ik ben ook adviseur bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. En daar zie je prachtige projecten van hoe bijvoorbeeld ook een culturele organisatie met een maatschappelijke organisatie samenwerkt. Om dus, maatschappelijke organisatie heeft dus expertise in de doelgroep. Culturele organisatie heeft expertise in hun kunstvorm.
1: Ja.
0: En die twee gaan samen kijken hoe ze dus een project kunnen doen speciaal voor die doelgroep.
1: En mag ik dan nog, voordat we naar het volgende nummer gaan, aan je vragen wat dan, of je ook een idee hebt waarom dit nu, in de tijd waarin we nu leven, 2026 en volgend jaar en de komende 5 jaar, waarom hebben we nu die kunst en het filmhuis, waarom is het nu nodig? Heb je daar nog iets extra's bij?
0: Ja, nee, maar dat is nu precies dat mensen, en daar heb ik nog prachtige voorbeelden van, hoe mensen dus juist door dus bezig te zijn met die kunsten met elkaar in gesprek komen, waardoor ze dus in deze maatschappij waar het alleen maar om zenden gaat, social media is eigenlijk alleen maar zenden, is gewoon niet meer luisteren. Dus we moeten veel meer terug naar dat we dus de ontmoeting faciliteren en vanuit die ontmoeting het gesprek aan kunnen gaan. En dan zijn de kunsten echt een heel mooi medium om dus dat gesprek te initiëren.
1: Super, dan kom ik straks op de ontmoeting faciliteren. Die heb ik even opgeschreven voor na het nummer. Want het tweede nummer dat jij gekozen hebt is Katharina and the Waves.
0: Yes.
1: Love, Shine a Light.
0: Ja.
1: Wil je daar vooraf iets over zeggen?
0: Nou ja, kijk, nou, het grappige is dat toen ik zei van ik moet 3 nummers inleveren. Toen zei mijn partner Tanja meteen van, dit nummer. En waarom? Zei ze, nou ja, dat zing je heel vaak. En dat was mezelf niet eens meer bewust. Het is gewoon een heerlijk nummer. Het is, je krijgt op een gegeven moment, when it all shine a light together. Dat die uithaal, heerlijk vind ik dat. Maar ook, het haakt ook aan op waar we het net over hebben. Van, weet je, mensen moeten toch veel meer, ik vind het een beetje soft nummer wel, love, shine a light. Maar het is wel wat in deze tijd ontzettend mist, dat mensen dus, op social media worden alleen maar lelijke dingen geroepen. Mensen zouden toch eigenlijk even meer wat warmte moeten hebben en warmte moeten delen. En dan is dit
1: Ja, goed gezegd. Love, Shana, ik wou erover zeggen. Het is voor mij namelijk een guilty pleasure. En zo zien we naar mij dat die guilty pleasures toch ook gewoon weer, net zoals clichés,
0: gewoon mogen,
1: een zin van waarheid in zich hebben. Dus we gaan even luisteren naar Love, Shine.

0: Nou, ik hoop dat de luisteraars ook even uit hun dak zijn gegaan. Wij hier in de studio in ieder geval wel. Oké, dus. Gouda, Kunstpunt, Garenspinnerij. En toen ben je even vertrokken.
1: Ja, nou.
0: Ook qua wonen of alleen qua werken?
1: Nee, ik ben in Gouda blijven wonen. Maar ik vind dat als je manager bent bij een cult, bij welke organisatie dan ook. Ik vind dat je dat eigenlijk maximaal 8 jaar moet doen.
0: Mm.
1: En dat is goed voor jezelf, voor je eigen ontwikkeling. Het is ook goed voor de organisatie. Dat er gewoon iemand anders aan het roer komt. Het was wel zo dat na 8 jaar dat ik er zat, zaten we midden in dus de fusie en het bouwen aan dat nieuwe gebouw. Nou, dat nieuwe gebouw was in 2014 klaar. Toen heb ik nog 2 jaar daar aan gewerkt om dat draaiend te maken. En toen had ik zoiets, ik wil iets anders. En eigenlijk wilde ik iets heel anders. Ook misschien zelfs weg uit deze sector. En dan krijg je toch dat in Eindhoven, dat lokte het wel. Eindhoven, grote organisatie, had precies hetzelfde. 2 gebouwen gingen naar 1 gebouw. Ze waren gebouwen in eigendom. Dus het ene werd verbouwd met het geld van de verkoop van de ander.
0: Mm.
1: En die verbouwing was al geregeld, maar ik heb dus dat hele jaar...
0: Welk bedrijf was dit?
1: Dat was CKE, Centrum voor Kunst. Centrum voor de Kunsten Eindhoven. Het was eigenlijk een kunstpunt Gouda, maar dan vele malen groter en dan voor ja. Eindhoven. En dat heb ik dus 2 jaar gedaan. Ik kwam daar als de nieuwe directeur, terwijl de vorige was was ontslagen door de Raad van Toezicht. Dat was een heel ding. En iedereen was daar pissig over.
0: Oh.
1: En dat is ook niet de beste manier om daar te starten. Dus het werd eigenlijk toch meer een soort van crisismanagement. En toen heb ik ook na 2 jaar gezegd van ik heb nu de boel, in ieder geval de band met de gemeente hersteld. Ook de band met andere organisaties, want de organisatie werd toch best wel een beetje gezien als een autoritaire monopolist.
0: Mm.
1: En ik ben meteen dus ook weer de stad ingegaan. Gesprekken met iedereen voeren van oké, wat kunnen we samen, wat kunnen wij voor jou betekenen enzovoort. Dat vooral. En dan, dus dat was gelukt. En toen had ik zoiets van ik ga nu toch echt iets heel anders doen. En toen ben ik bij de gemeente Den Haag gekomen als beleidsambtenaar cultuureducatie. Dat is hartstikke... Het leuke was dat ik daar dus de noten cultuureducatie mocht schrijven. Dus ik heb voor Den Haag... En dan het leuke is, tuurlijk, de politiek zegt van... De ene wethouder zegt van ik wil voorschoolse educatie. De ander zegt van ik wil mbo. En natuurlijk heb je toch ook primair onderwijs en voortgezet onderwijs... waar je al dingen in deed. Maar dan heb je voor de rest best wel heel veel ruimte om dat in te vullen. En ik had zelf zoiets, ik wil die verbinding waar ik het net over had. Wat de brede school hier heel goed doet, is dat je dus nogmaals in de breedte kinderen bereikt met cultuureducatie. En dat je dan kijkt van hoe kan je dat... En in Den Haag was het grote probleem dat je dan toch met die wijken zit. En het culturele instellingen zijn heel ver weg.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik nog als 7e hoofdstuk in de nota geschreven van cultuur in de buurt. Dat dus kinderen, als ze dus op hun school cultuureducatie hebben gehad, dat we dan kijken van wat kunnen wij in die wijk zelf doen, zodat die kinderen ook lopend naar het vervolgtraject kunnen.
0: Ja, om ze vast te houden in die
1: En dat was hartstikke leuk om te doen. Maar na 2 jaar had ik zelf, maar ook mijn leidinggevende, toch wel echt het idee van dat ik geen ambtenaar ben. Ik was te eigenwijs.
0: Ah.
1: Dus toen hebben we ook gezegd van laten we er maar een punt achter zetten.
0: Ja, dus dat beleid, dat was eventjes leuk, maar niet je ding.
1: En ook echt heel goed. En wat ik net zei, het is heel mooi om toch wel van baan te wisselen. Dan ging het bij mij op een gegeven moment dan toch wel heel snel, periodes van 2 jaar. Maar ik had het niet willen missen.
0: Je hebt er veel van geleerd. En toen kwam het filmhuis?
1: Nee, nog niet. Want toen ik in Den Haag daar klaar was, toen viel de directeur van een van de organisaties uit. En die zei van Hugo, wil jij het even overnemen? Een paar maanden. Nou, dat werd 2,5 jaar.
0: Oh.
1: En dat was een geweldig mooie, leuke organisatie. Kunstonderwijsorganisatie. En die deden geen lessen meer zoals vioollessen enzovoort. Ze waren er echt heel specifiek voor lessen in het onderwijs. Dus wij verzorgden bijna alle basisscholen in basisschool voortgezet onderwijs. Maar het hele mooie is, zij deden ook, hadden ook samenwerking met welzijnsorganisaties. Oh. En we bereikten zo'n 9000 mensen in dus zorginstellingen en allemaal dat soort dingen. En als je dan ziet wat kunst en cultuur kan doen. In dat soort situaties. Ja, dat is machtig mooi.
0: Dus ik wil heel graag nog even naar het filmhuis. Want daar ben je nu een jaar en een paar maanden aan
1: Klopt.
0: De slag. Dus jij kwam uit die prachtige ontmoeting, dus dat je zag hoe goed kunst is in moeilijke situaties. Toen ben je weer teruggekomen naar Gouda, naar het filmhuis. Hoe stond het filmhuis er toen voor?
1: Nou ja, het filmhuis stond er best goed voor. Na de corona was het best flink opgeklommen alweer, ook qua bezoekersaantallen. Dus wat dat betreft was het
0: goed. Toen kwam jij.
1: Nou ja, kijk, ja, en waarom ik het zo mooi vond en nog steeds vind om dus dat bij dat filmhuis aan de slag te zijn, is ook weer die maatschappelijke component. Ja, je laat films zien, maar wat doet films met mensen? En er zijn zoveel mooie als voorbeelden van. We doen dus ook steeds meer specials. Specials dat je een randprogrammering doet.
0: Ja, want voor de Catherine and the Waves zeiden we ontmoetings faciliteren.
1: Ja.
0: Nou, punten waarvan je dacht, dit ga ik doen, want dat wil ik meer?
1: Nou ja, dat is dus ook waarom wij bijvoorbeeld de pauzes hebben in de film. Dan zeggen heel veel mensen, pauze moet je niet doen, want dat is slecht voor de film enzovoort. Maar het maakt wel dat je dus even een moment hebt dat je dus samen, dat je dus de ontmoeting hebt. En een prachtig voorbeeld daarvan is dat je dus dat dus bij een film waren maar vier mensen. Maar die vier mensen, het was een documentaire over Nederlands-Indië. En die vier mensen die raakten in die pauze met elkaar in gesprek. En dat werd heel emotioneel, omdat ze naar aanleiding van wat ze gezien hadden, ervaringen deelden. En plotseling bij een van die mensen er een herkenning was. En ook een erkenning van, het is niet raar dat ik dit voel.
0: Oh.
1: Nou, het zijn allemaal dat soort dingen dat ik denk van, dat is toch waarvoor je het doet.
0: Ja, die ontmoeting waarin je dus weer nader tot elkaar komt.
1: Ja.
0: En het filmhuis zit nu op de Letmastraat.
1: Ja.
0: Wat is het plan?
1: Nou, het plan is al veel langer dat er dus, en achter heel erg lang, dat we meer zalen willen. En die meer zalen zijn echt wel nodig om dus te kunnen tonen wat wij willen tonen.
0: Maar we hebben toch heel veel zalen in de cinema Gouda?
1: Ja, nou dat is het leuke, want ik heb ook al met Tineke van de cinema gesproken van, zouden wij niet die twee kleine zalen kunnen overnemen? Nou, dat was maximaal één zaal, maar ja, we hebben nu één zaal, dus dan hebben we er ook niks aan.
0: Maar waarom hebben wij een filmhuis nodig?
1: Nou ja, omdat dus een filmhuis films laat zien die je dus die in de reguliere cinema's niet getoond worden.
0: En wat is je noemde de expositie.
1: Ja.
0: Je noemde goede koffie. Je noemt ontmoetings faciliteren. Ben jij een plan aan het bouwen om dat filmhuis veel meer tot een soort ontmoetingscentrum te maken? Is dat wat?
1: Nou ja, dat is een van de dingen die natuurlijk wel in mijn hoofd zit. Van als we ergens nieuw heen gaan, als je ergens heen gaat waar je dus meer zalen hebt. Dat je zeker ook dat, nou ja, ook wat ik net zei, wat we al doen, die specials waarin je dus ontmoeting mogelijk maakt door dat gesprek, om dat veel en veel meer te doen, ja, en dan kan ik op een gegeven moment helemaal losgaan van, als we nog ruimte over hebben, dan wil ik misschien een broedplaats of zoiets. Of iets waar mensen nou ja, ook veel dingen samen kunnen doen. Maar daarom vind ik het ook juist leuk om dus de samenwerking met andere organisaties hier. Ik was met Erna van de bibliotheek had een gesprek. Dat ik dacht van wauw, wat had het geweldig geweest als wij hier gezamenlijk hadden kunnen zitten in dit gebouw.
0: Oh, in één gebouw.
1: En gezamenlijk die prachtige dingen die zij doen koppelen aan dingen die wij met film doen. En nou ja, dus we moeten kijken wat waar mogelijk is. Maar ik wil zeker
0: want
1: die twee
0: de Letmastraat is wel, het is zo'n prachtig.
1: Ik vind het ook een prachtig gebouw. En ik zou het doodzonde vinden als wij eruit gaan dat dat in de vlakte gaat. En dat er dan weet ik niet wat gebouwd wordt. Mm. Dus ja, nee.
0: Maar is het ook de ligging, denk je?
1: Heb ik zelf geen probleem mee. Want ik bedoel, toen wij die garenspinnerij bouwden, was het ook, gaan jullie in korte akkeren zitten? Nee toch? Dat ik denk van, kom nou mensen. Dat,
0: ja, maar die is maar 5 meter over de brug.
1: Ja, nee. Nee hoor, ik denk dat we... ik heb ook in het wijkteam korte akkeren gezeten toen ik bij in het filmhuis, in de garenspinnerij werkte. Er gebeurt van alles. Er gebeurt van alles in alle wijken. Maar om deze wijk nou zo af te serveren vind ik wel heel...
0: Nee, niet de wijk zelf, maar gewoon puur niet in de buurt van de rest.
1: Ja, dat is... Maar ja, hoe ver is die rest? Ik bedoel...
0: De garenspinnerij zit er echt...
1: Garenspinnerij is 300 minuut, meter,
0: ja.
1: Of zo. Dus,
0: dat is niet het probleem. Nee. Het is... Dus je wil groter?
1: Nou, sowieso dat we naar 2 zalen kunnen, ja.
0: Je wil groter en je wil... Want hoe... Ik vind het altijd zo moeilijk in de maatschappij om de mensen er dan ook te krijgen, zeg maar. Formuleer ik dit? Begrijp je wat ik bedoel?
1: De mensen... Nee.
0: Nou, dat ik denk... Het klinkt allemaal hoe we het hebben willen. Goede koffie, praten, mooie momenten, kunst. En toch heb ik het idee dat er te weinig mensen daar nog gebruik van maken.
1: Maar dat is dus ook een reden dat wij dus juist een ander gebouw, en misschien ook wel op een andere plek, meer centraal, toch ook meer in het centrum. Dat je dus ook, maar vooral met die meer zalen, dat je meer mensen kunt bereiken. En dat je dan werkelijk kunt realiseren wat je dan wil. Dat je dan werkt. Wij willen graag ook andere doelgroepen bereiken. Maar andere doelgroepen bereiken betekent dat je met die ene zaal in die zaal andere dingen moet gaan programmeren. Dat betekent dat je huidige klanten tekort doet, want die krijgen dus minder te zien. En die ga je dan misschien verliezen, maar die wil je toch ook blijven bedienen. Dus om dus die uitbreiding van meer doelgroepen dat te bereiken, hebben wij echt gewoon 2 zalen nodig.
0: En dan nog steeds, hoe krijg je die mensen, hoe bereik je dan die doelgroep?
1: Door dus activiteiten te organiseren die aansprekend zijn voor deze doelgroepen. En gelukkig hebben wij ook een publicitair medewerker die heel goed in marketing is.
0: Oh,
1: en die daar best wel hele interessante dingen voor kan bedenken.
0: Oké. Want er is nu een expositie.
1: Ja.
0: En dat is, want hoe vaak kan je daar naartoe?
1: Nou ja, dat is eigenlijk als bezoeker. Het is eigenlijk alleen dat dus hij te zien is als je naar de film komt. Maar hij
0: ja,
1: is niet,
0: dus je
1: hij
0: kan
1: is niet,
0: niet
1: open...
0: zoals in de garenspinnerij gewoon binnenlopen?
1: Nee. Maar dan moeten mensen even wachten totdat hij bijvoorbeeld in het stadhuis, het komt ook in het huis van de stad, komt hij te hangen enzovoort. Ja? Maar ze wilden heel graag de opening bij ons doen, ook omdat daar een paar filmpjes zijn die ze graag willen tonen. En dat kan natuurlijk heel goed in het filmhuis.
0: Ja, ik zag op de agenda dat er heel veel geprogrammeerd is op dit moment rond kolonisatie. Is dat toeval? Dat...
1: Nou nee, dat is in zover toeval dat er dus heel veel van dit soort van deze films verschijnen. Maar dat is misschien ook geen toeval, omdat het nu echt wel een ding is. Zeker nu ook dus misschien daar excuses voor worden aangeboden. Maar we werken ook bijvoorbeeld dan weer samen met Stichting Pelita Den Haag. Stichting voor mensen met Nederlands-Indische achtergrond. Daar heb ik trouwens vanuit Co, kunstonderwijsorganisatie, ook mee samengewerkt. Ja, en dat zijn ook weer de mooie dingen. Want zij hebben de mensen die dan zo'n nagesprek voeren. En dat zijn echt dingen die dan daar over tafel komen is heftig, maar voor veel mensen ook wel weer die herkenning en daarmee toch ook een stukje heling.
0: Heling. Ja, heling, ontmoeting. Ja. Grootse plannen dus.
1: Ja.
0: Maar er is nog niet concreet een verhuisplan.
1: Nee.
0: Op zoek naar een plek.
1: Ja. Dus als iemand een prachtige plek weet van, hey, hier kan een filmhuis, dan neem contact op.
0: Ik heb hier een gebouwtje voor je, alsjeblieft. Dat zou fijn zijn.
1: Ja.
0: Nog verder mensen, vrijwilligers nodig?
1: Nou, vrijwilligers, we hebben best een behoorlijke aanwas van vrijwilligers. Dus we hebben eigenlijk een beetje een wachtlijst.
0: Oh, wat een...
1: Dat is zeker een luxe, mensen kunnen zich altijd aanmelden.
0: Een luxe, maar het wil dus wel zeggen dat het een organisatie is waar mensen graag hun tijd spenderen.
1: Ja.
0: En die koffie, die is dus ook alleen te drinken tijdens uren van de film?
1: Kijk, dat zou dus iets zijn naar de toekomst toe. Dat je zegt van, als we dan twee zalen hebben, dat je dan toch ook een aparte, een horeca gelegenheid zo positioneert, want nu zit die gewoon in het gebouw. Maar dat je hem zo positioneert, dat je dus ook open kan zijn voor mensen die even een kopje koffie willen komen drinken.
0: Samenvattend is het dus een plek waar je samenkomt, erkenning vindt, herkenning vindt,
1: mooie films ziet.
0: We hebben het nog niet eens over überhaupt het medium film gehad. Mm-hmm. Mooie films, zodat we met elkaar in gesprek raken. Luisteren naar de ander.
1: Ja.
0: Is iets wat ik van dit gesprek heb meegekregen. Luister naar een ander. Leer van een ander.
1: Absoluut.
0: En Hugo van den Hoek, Oostende. Ja. Een man met dromen voor het filmhuis.
1: Absoluut, altijd.
0: Ik hoop dat er veel van terecht komt, want het klinkt heerlijk, moet ik zeggen. Dan wil ik eigenlijk nu, want het is 11:55.
1: Ja.
0: Danken Arjan voor de knoppen natuurlijk. Danken Hugo voor je fijne gesprek. Dank luisteraars voor het luisteren natuurlijk. En dan gaan wij eruit met een nummer van François.
1: François Couperin.
0: Couperin? Le TikTok Shock?
1: Ja. En waarom TikTok? Dat is heel, dat is nu iets heel
0: anders.
1: Maar dat is, die term is al het is 150 jaar oud of zo. Het is een heel vrolijk stukje. Ik vind het heerlijk om hier naar te luisteren. Ik wil me eigenlijk ook als ringtoon op mijn telefoon zetten.
0: Geen zang?
1: Het is geen zang, maar het is wel die klassieke.
0: Binnen,
1: het is wel die klassieke muziek die mij heel erg aan het hart gaat. Gewoon heel vrolijk. Dus,
0: daar sluiten we mee af.
1: Ja.
0: Fijne zaterdag.
1: Oké, hetzelfde. Yes.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorde is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds is de Corbelo-tunnel in de N434 in beide richtingen dicht door technische problemen. Mensen rijden nu om over de A44 naar Den Haag. Tussen Katwijk en Wassenaar een file van 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekend Lift. Muziek met de eeuwige jeugd.

0: is juni 1978. In Amsterdam vindt de tweede grote demonstratie plaats in het kader van homorechten. En op je radio vrolijke muziek van Dan Hartman met Instant Replay. En wat Instant Replay extra bijzonder maakt, is dat Dan Hartman een nummer bijna volledig zelf schreef, produceerde en inzong. En daarnaast speelde hij zelf een groot deel van de instrumenten in de studio. En voor de gitaarpartijen riep hij echt de hulp in van bekende gastmuzikanten. Waaronder niemand minder dan de latere Kiss-gitarist Vinnie Vincent. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 20 juni 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Op dit moment in de studio 26 graden en de temperatuur zal natuurlijk stijgen. Tot en met 2 uur weer het allerlekkerste. De lekkerste zomerse blaadjes zo tijdens de lunch. Een beetje 70s, 80s, 90s en natuurlijk ook heel veel vaste programmapunten. Het is vandaag gewoon zweten tijdens het eten.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen. Turn it up loud.

lekker stukje Philly Sound op de radio. 1975, de Stylistics met Can't Give You Anything But My Love. En het liedje gaat over een doodnormale, iets wat arme jongen die zijn geliefde geen luxe kan bieden. Zoals dure bontjassen, diamanten, ringen of een limousine. En toch belooft hij haar zijn eigen toewijding, heb ik moeten zeggen. Laten we hem dan voorzien van een lekkere lunch, want daar is het weer tijd voor.

0: Nou, de deuren van het studiocomplex staan wagenwijd open, dus als je wilt aanschuiven. Je bent van harte welkom. Ja, en ja, hij is er ook bij, hè?
1: Ik weet niet van Bronnenbon!
0: Het is inderdaad warmer. Het is een van de heetste dagen van het jaar op dit moment. Temperaturen van ruim boven de 30 graden, maar daar gaan we het straks later over hebben in het meest betrouwbare weekendweerbericht, zo rond 1:30. Maak even een uitstapje naar België, naar Soul Sister.

0: Ze scoorden natuurlijk die monsterhit The Way to Your Heart. We hebben het over Soul Sister uit België en Like a Mountain. Dit was een soort van waardige opvolger. Zeker niet onaardig. Ja, de nu volgende zangeres die is hard aan het werk. Ze heeft haar eigen studioruimte. En na de zomer komt er een nieuw album. Dat gaat namelijk heten Sunrise gaat het hele jaar.
1: Ja, ik vind het hartstikke leuk.
0: Nou, dan weet je wel over wie het gaat, hè. Want deze zomer staat ze op allerlei festivals in een uitverkochte op

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.
6: Dit is Weekendlift met

0: Ja, voor heel veel mensen is dit jeugdsentiment. Nou, voor mij ook, want we hebben het over 1990. London Beat met I've Been Thinking About You. Ik draaide de Seins in de club en dit plaatje was zo populair dat hij soms 2-3 keer op een avond werd gedraaid. Het was natuurlijk goed voor een nummer 1 positie in de top 40. Stonden 4 weken op 1 en het was een leuke plaat. Werd geproduceerd overigens door het producers-team van Milli Vanilli. Ja, dat weten heel veel mensen niet. Daarvoor de allernieuwste single van Ilse de Lange met Something Good. En ik zei het al, na de zomer komt haar album uit. Dat gaat Sunrise heten, dus we zijn benieuwd. Zaterdagmiddag 20 juni, het is warm buiten, maar we hebben ook een thema. En het is vandaag de dag van de bouw. En deze dag is een jaarlijks terugkerende open dag, waarbij het publiek een kijkje kan nemen achter de schermen van bouwprojecten. Aannemers en bouwbedrijven stellen namelijk hun mooiste of ingewikkeldste bouwwerken open aan iedereen die het maar wil zien. Dus als het ziekenhuis bij jou in de buurt wordt verbouwd of een brug of tunnel, je kan gewoon eventjes kijken. En vanavond natuurlijk om 7 uur de bekende voetbalwedstrijd Nederland tegen Zweden. Dus ga straks nog eventjes bier en bitterballen halen. En hou verder gewoon de radio aan, want het is weer meer dan de moeite waard. Om 1:30 het enige echte meest betrouwbare weekendwinbericht. En om 1:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En hij is er ook helemaal klaar voor. Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ik loop buiten, maar het is bitter koud. De bladeren aan de bomen zijn allang bruin en de lucht is grijs en saai. Op zo'n dag als vandaag moet ik er gewoon even uit. Even naar buiten voor een winterse wandeling. En toch verlang ik gewoon naar thuis. Want dan had ik geen last van zulke koude en sombere dagen. Thuis zou ik veilig zijn en warm. Want in Los Angeles kennen ze dit koude weer niet. Terwijl ik mijn gedachten hun gang laat gaan en stiekem verlang naar L.A., passeer ik een kerk. Nieuwsgierig ga ik naar binnen, want misschien is het daar warmer dan hier buiten. Om niet al te veel op te vallen, ga ik voor het altaar als vanzelf door de knieën. En doe ik net of ik in gebed verzonken ben. Maar de warmte die ik zocht, vind ik hier ook niet. Kennelijk houdt de pastoor van kou, want het is hier net zo koud als buiten. Ik voel zijn ogen in mijn rug prikken. Als ik naar buiten loop, lacht hij me zwijgend toe. Alsof hij weet dat ik ondanks alles toch hier blijf. Heimwee of niet. Want er is één ding dat me hier houdt. En dat is zij. De vrouw die me hier naartoe heeft gelokt. Dankzij haar moet ik de kou en grijze luchten trotseren. En soms denk ik wel eens, als ik haar nou niets zou vertellen en haar gewoon achter zou laten, dan zou ik zo weg kunnen. Maar er is te veel dat me tegenhoudt. En dus blijft er voor mij niets anders over om op zo'n saaie, koude en grijze dag als vandaag alleen maar te dromen van thuis. Dromen van het altijd warme Californië.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Een heel mooi verhaal van de mannen en de papa's uit 1966. Ja, dat is toch wel een mooi jaar. Wesley Bronkhorst, wie kent hem niet? Die zit alweer 25 jaar in het vak. En hij dacht van, wat zal ik nou doen? Nou, hij heeft een nieuw plaatje uitgebracht. Het is een viering van het leven zelf. Perfect voor de lange, warme dagen die voor ons liggen. Ik drink rosé.

0: Die andere is natuurlijk Amalia. Ja, het meest besproken onderwerp. Nou, daar komt-ie. Ja, dan gaan we dan. De kans op zon is maar liefst 80% groot. De kans op neerslag is 20%. Minimale temperaturen van 20 graden. En maximaal wordt het nog steeds 28 graden. Er is wind. En die waait uit het noordwesten. Windkracht 3. En na het weekend kans op een onweersbuitje.
1: En uit gaan alle toestellen in het land. Social classic. All powers, man.

Twee plaatjes non-stop achter elkaar. Je hoorde de Soul Show Classic van niemand minder dan Billy Ocean uit 1980 met Are You Ready? Nou, wij zijn er wel ready voor. En zojuist Mutaya Buena met Real Girl. Plaatje komt uit 2007. En dan hoor je denken, wie is nou Mutaya Buena? Nou, dat was een voormalig lid van de Sugar Babes, weet je wel, die meidengroep. En als je haar opzoekt op internet, dan is dat de dame met de vele tattoos op haar borst en in haar hals. En dat sampletje wat gebruikt werd, dat is natuurlijk die sample van Lenny Kravitz met It Ain't Oh, Till It's Over, hè? Het is allemaal nog niet over, hoor. Zo dadelijk om 14:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ en dan gaan we het eventjes rustig aandoen. Dus wat dat betreft zet de airconditioning maar een beetje hoger. En weet je, ik heb wel even zin om uit te waaien, dus we gaan even...

0: 1982, Bow Wow Wow met I Want Candy, natuurlijk wel goed, tandjes poetsen. En ja, de zangeres Annabella Lewin was waanzinnig populair. Die was op dat moment dat ze dit inzong. 15 jaar, het is een combinatie van de klassieke rock'n'roll uit de jaren 60 met de typische drum- en gitaargeluiden uit de vroege jaren 80. We hebben de airconditioning wat hoger gezet, de gordijnen dicht gedaan. Dus Nicolette, ben jij er klaar voor?
1: Hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest. En we noemen het nu, vanaf nu, zweten tijdens het eten. Soms zegt één zin meer dan 1000 woorden. Een ontmoeting en een reddingsboei. Een moment dat je leven voorgoed verandert. De muziek neemt je mee van ingetogen emotie naar een warm en meeslepend hoogtepunt. En precies daar hoor je deze boodschap die blijft hangen. Uit de gouden jaren souljaar gaan we genieten van Billy Paul. Thanks for saving my life.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, TJ

de thee of het, ja, de koude drankjes die smaken in dit geval heerlijk met muziek van Billy Paul. En Thanks for Saving My Life uit 1973. Het plaatje werd geproduceerd door het bekende producersduo Gamble en Huff. En die staan garant voor lekkere Philly sound, hè? Ja, de zomer zou die eraan komen. Je hebt het al gehoord in het enige echte weekendweerbericht. De zomer komt eraan en deze heren die zingen erover. Ze komen uit Den Haag en 1982 hadden ze een bescheiden hit. The Strawberry Vocal Choir.

0: Ja, ze waren met z'n drietjes uit Den Haag. De Strawberry Vocal Choir and The Summer Is Coming uit 1982. En ik geloof ook echt wel dat die zomer eraan komt, hoor. Ja, en als het al zomer is, dan gaan we natuurlijk wel eventjes lekker dansen. Dus zet de deuren maar open, loop even naar buiten en maak eventjes plaats voor een dansje. Ik zou zeggen...
1: Zullen we even dansen?
0: Dit is lekker. De nieuwe beker met een...

Nou, lekker dansplaatje zeg nou zelf. Bakermat en Rani. En Bakermat, die kennen we allemaal van die hits van een paar jaar geleden, One Day Vandaag. En Rani, dat is een Nederlands meisje. Ze heet in het echt gewoon Shannon Hilversum. En ze is een veelgevraagde dansstem. Stels een van de meest gevraagde. Want ze werkt nou samen met David Guetta, Sam Veld en Jonas Blue. Het is eventjes dat je het weet. Oh, zaterdagmiddag. Het is zo lekker warm thuis. De gordijnen dicht en de airco wat hoger. En hou gewoon je radio aan. Zo dadelijk het programma Sport op zaterdag. En verder nog heel veel leuke plaatjes op dit radiostation. En nu muziek van Jackie Graham, Round and Around.

Ze staat bekend om haar krachtige emotionele vocalen. En zelfs haar stem is ook te horen geweest op tracks van UB40 en Kim Wilde. Ja, dat wist ik niet. Vanavond voetbalwedstrijd. En ja, we gaan ook een feestje vieren. En daar mag deze niet bij ontbreken. Hè?

0: onbetwiste zomerrit van 2026. Justin de Wild en Cheerio. Wat vond je er nou van?
1: Dit was niet zomaar goed. Dit was simpelweg weergaloos.
0: Nou, dankjewel. Tot zover het programma Weekend Lift. Veel plezier met de voetbalwedstrijd vanavond. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuigte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Technische problemen zorgen voor een wegafsluiting van de Corbulo-tunnel in de N434. In beide richtingen is de weg dicht en het verkeer kan omrijden over de A44... Maar dat zorgt wel voor vertragingen in de richting van Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum rijdt het langzaam over 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook op de A4 is het druk, richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hoogvliet kun je rekenen op 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Goedemiddag allemaal en hartelijk welkom bij deze Sport op Zaterdag, uitzending van zaterdag 20 juni 2026. Een bloedhete uitzending gaat het worden vandaag hier vanuit de studio van Gouwestad Radio. Het is heel erg heet, hè, Don?
1: Wordt de uitzending bloedheet of is het buiten bloedheet?
0: Allebei, denk ik.
1: Ja, nou, dat is direct. Ging jouw opmerking ook naartoe. Luisteraars, heel goedemiddag. Goedemiddag. Ook namens mij.
0: Yes. We gaan er een mooie uitzending van maken. Dat doen wij hier vanuit de studio dus. De laatste uitzending van het seizoen. En dat is een speciale uitzending met veel gasten voor ons aanwezig vandaag. We maken het met een grote club ook hier in dit programma. Dat doen we met een hele aantal mensen. Diverse mensen komen ook hier naartoe vanuit de studio, of naar de studio toe eigenlijk. Gasten vanuit de Gouwse politiek, vanuit sportbesturen. We ontvangen diverse gasten uit de sportwereld. Het wordt een volle bak vanmiddag hier.
1: Ja, kijk, het enige wat ik dus net even miste, Paul, bij de verkeersinformatie, is dat de melding hier in Gouda, want vanaf de burgemeester Jamesingel, waar ik zelf vandaan kwam met de auto, mocht ik het de spoortunnel niet onderdoen. Was afgezet door het handhavingsteam.
0: Okay.
1: Ik weet niet precies waarvoor. Ook vanaf de andere kant mochten ze de tunnel niet in.
0: Ja.
1: Je mocht alleen Gouda met de auto uit, maar niet in.
0: Niet Gouda
1: dus,
0: in.
1: Wilt u nog Gouda inkomen met de auto? U bent gewaarschuwd.
0: Ook voor onze gasten die komen. Hopelijk komen ze op de fiets. Maar ja, het zijn sportieve mensen. Dus we gaan ervan uit dat ze gewoon lekker met de fiets hier naartoe komen. Naar de studio.
1: Ja, zo jij. Hè?
0: Dat denk ik ook. Ja, precies. We gaan er dus een mooie uitzending van maken. En dat doen wij dus met diverse mensen die hier voor ons helpen vandaag. En de gasten die schuiven vandaag aan voor een interview met onder andere Peter Kool. Met Gerrit Schinkel. Met Remco Bologne. Met Elian Griffioen. De redactie is in handen van Jurgen Veldman. En van Paul Reilersdam, van mij dus. En de presentatie en de techniek is vandaag ook in handen van Tom Bos. En van Paul Reilersdam. Muziek is samengesteld door de medewerkers van Sport op Zaterdag. Dus ja, wat dat er gaat, kunnen we denk ik vol tegenaan vandaag.
1: Ja, zeg je nog even erbij welke nummers er door wie zijn aangevraagd?
0: Ook dat nog. Dat gaan we ook even doen. Ja, helemaal goed. Gaan we ook even erbij pakken. Ondertussen hoor ik ook de bel hier gaan. De eerste deurbel. Dat betekent dat de gasten langs binnenkomen. En wij gaan ook naar ons eerste gast van vanmiddag hier in de studio. Dat is namelijk de burgemeester van Gouda. Dooi heer Pieter Verhoeven. We zijn blij dat hij tijd vrij kon maken om hier aanwezig te zijn. En hij zit voor ons vandaag tegenover Peter Kool.
2: Goedemiddag moet ik eigenlijk zeggen. Ik zit hier met burgemeester Pieter Verhoeven van Gouda, alweer bezig aan zijn tweede ambtstermijn. Vol ambitie begonnen vorig jaar in die tweede termijn. Dus Gouda moet een stad zijn die u bevalt.
3: Gouda is een stad om van te houden. En toen ik 6 jaar geleden begon, had ik gezegd, Gouda is een stad om van te dromen en Gouda is een stad van de buitenkant, Harry. En dat is allebei nog steeds het geval.
2: Nou, dat is mooi. We zitten hier als eindejaarsuitzending, einde seizoenuitzending van Sport op Zaterdag. Dus we gaan toch wel een beetje richting
3: de zomerapotheose, zo gezegd.
2: Nou, zo zou je dat inderdaad kunnen zeggen. Hebben wij een sportieve burgemeester?
3: In ieder geval een burgemeester die ontzettend veel van sport houdt. En als jongetje was ik verzot op voetbal. En inmiddels heb ik het zelfs geschopt tot rechtsbuiten van de burgemeesterselftal. En Ik probeer elke week op maandagavond te voetballen met een groepje jongens. Lukt niet altijd. Ik ga natuurlijk wel op de fiets naar mijn werk op en neer. Maar ik geef direct toe, als dit een soort openbare biechtstoel zou zijn. Ik geef direct toe dat ik vaker zou moeten sporten.
2: Nou ja, er zijn vele vormen van de sport. Het bewegen op zich is natuurlijk enorm belangrijk. Iets anders. Gouda is 2024-2025 sportstad van het jaar geworden. Dat moet een trotse burgemeester hebben opgeleverd.
3: Geweldig. Nou, en vooral ook natuurlijk Sportpunt Gouda en Michiel Burnk met zijn team hier jaren voor hebben geknokt. Want ja, laten we wel wezen. Gouda komt natuurlijk best wel van ver. Als in dat best wel wat zorgen waren. Financiële zorgen ook wel waren. Dat überhaupt. Gouda 40 jaar lang artikel 12 gemeente is geweest. En natuurlijk is dat al 25, 26 jaar geleden achter ons. Maar die Goudse zuinigheid en soberheid, die is nooit ver weg. Ook niet als het gaat over sport. Want sport is super belangrijk en super gezond. Maar dus voor een groot deel is dat ook niet wettelijk. Wat je, in hoeverre je daar als gemeente in moet bijdragen. Dus er zit best wel wat ruimte in. Sommige gemeenten die pakken enorm uit op sportgebied. En hebben er heel veel geld voor over. En er zijn ook gemeenten die dat nauwelijks doen. En alles ertussenin. En ik denk wel dat Gouda de afgelopen jaren meer is gaan investeren in de breedte sport als in de topsport. En dat is goed.
2: Ja, nou, je kan op de begroting van de gemeente zien dat Gouda echt een fatsoenlijk deel inruimt om het sporten en bewegen toegankelijk te maken.
3: Zeker.
2: Wat is nou de visie op sporten en beweging van de gemeente in onze stad?
3: Dat lijkt verdacht veel op die van het sociaal domein. Namelijk iedereen kan meedoen. Hè? Dus de sport moet om de hoek uitdagend zijn. En ik denk dat daar nog wel kansen liggen. Dus ik merk nu bijvoorbeeld in Westergouwen in de inrichting van de buitenruimte in onze nieuwste wijk. Ja. Dat dit beter geregeld is dan in de uitbreidingen in.
2: Het is een wezenlijk onderdeel wat aandacht krijgt.
3: Van voorgaande jaren. Ja, dus daar is recent een grote school geopend voor honderden leerlingen. Inclusief een grote sportvoorziening. En die sportvoorziening die is ook voor de wijk. En die ziet er echt fantastisch uit. En is echt ook wel doordrenkt met concepten uit urban sports. En ik ben heel trots op dat Michiel Bunnik als wethouder sport, maar ook geschraagd door Leo Jansen Lok, dat zijn beleidsmedewerker, echt wel met visie die openbare ruimte hebben bezield. Want je kunt namelijk er natuurlijk ook voor kiezen om brede lanen aan te leggen en veel bomen. En dat is ook goed. Maar dat wij onze jonge mensen en onze ouderen, iedereen eigenlijk uitdagen om in de buurt te sporten. Inclusief voorziening in de openbare ruimte. Ja, daar ligt nog wel een hoop te doen. Hè. Dus in Westergouwen ziet dat er best goed uit. Ik woon er zelf ook. En daar hebben we de zogeheten groenblauwe zone. Dat is een soort recreatiegebied tussen Westergouwen en Moordrecht in. En op een gegeven moment is daar op een populaire wandelroute en fietsroute, waar mensen ook langs lopen om een hond uit te laten, staan fitness spullen, een soort gym, maar dan een publieke gym. Dus die je gratis bezoeken kan zonder dat je daarvoor naar de sportschool hoeft. Je kunt gewoon in je eigen publieke ruimte sporten. Ik vind het heel tof. En dat zou mooi zijn als dat in de toekomst ook in andere wijken vaker te zien zal zijn.
2: Nou, zeker. Dat brengt ons ook een beetje bij mijn vraag van sporten is voor iedereen. Hè? Maar we hebben toch ook mensen met een iets smallere beurs. Hoe zet de gemeente zich daarin voor die mensen, zodat ook zij actief kunnen bijdragen aan het sporten in de breedste zin van het woord?
3: Nou ja, sterker nog. Kijk, Gouda wil een gastvrije stad zijn voor iedereen. En Gouda heeft al jarenlang meer ook dan de regio een aanbod van sociale woningen. En er zijn nog steeds gigantische wachtlijsten. Er is ook woningnood. Maar dat laat onverlet dat meer dan 30% van de huizen in Gouda voor mensen is die een smallere beurs zouden hebben. En voor hen is bijvoorbeeld de voorziening als de Rotterdampas om via gereduceerd tarief alsnog mee te doen aan het sporten. En ik vind het goed. Ik vind het belangrijk dat uiteindelijk niet je afkomst, maar je toekomst bepalend wordt voor de manier waarop je ook meedoet aan de samenleving, inclusief het sporten. Want dat is het gaaf van sport. Er zijn nog maar een paar plekken waar de hele samenleving elkaar ontmoet. En dat is de markt, hier op zaterdag, waar ik net vandaan kom. Dat is een plek waar de hele stad komt. Dat is de Rommelmarkt. Heel specifiek, hè, waar je ook de braderieën, waar mensen vanuit allerlei afkomsten elkaar kunnen treffen op een vrijblijvende manier. En de sport.
2: En de sportaccommodaties, ja.
3: En de sport. Hè, dus in deze verbubbelde samenleving is de neiging nogal groot om vooral om te gaan met mensen vanuit je eigen een soort. En ook de algoritmes op de sociale media, die werken er hard aan mee. Hè? Dus je krijgt overal echo-kamers van mensen die het vooral heel erg met zichzelf eens zijn. En waar wordt dit in ieder geval potentieel doorbroken? Op het voetbalveld, op het tennisveld, op de bedelvereniging, of waar ook. Ja. En dat ik denk dat het belangrijk is.
2: Nee, zeker. Iets anders dan. Gouda heeft op een aantal terreinen echt topsport. Hè? Als het gaat over waterpolo, maar zeker denken aan de aantal sporters van Sportschool Den Edel bijvoorbeeld, die zowel op wereldniveau erg. Maar ik kijk ook wel eens naar de andere kant van het spectrum. En dan zie ik mensen met een beperkingen die ook ongelooflijke mogelijkheden hebben om in Gouda te sporten.
3: Ja, en dat is ook echt toegenomen. En dus, ik denk dat het goed is. Ik sprak was mensen die wat ouder zijn. En die zeiden vroeger als je in Gouda wilde sporten, dan had je keuze uit maar een paar sporten om dat überhaupt te doen. En als je kiest vandaag de dag, als je zeg maar een jaar of 6, 7 bent en je wil op een sportvereniging, dan kun je naar de cricket, je kunt naar allerlei verschillende soorten wegsporten, je kunt gaan dammen, hè, dus dat is zeg maar ook de denksporten, die zijn er ook in allerlei biljarten. Dus de keuze is reuze in Gouda. Ja. En ik geniet van die veelkleurigheid. Ik denk dat die veelkleurigheid ook belangrijk is, omdat er inmiddels toch al bijna 80.000 mensen in Gouda wonen.
2: Ja, dat is ook weer die verbinding. Hè, die
3: ja, maar ook dat zij kunnen kiezen uit verschillende soorten sporten die bij hen zelf passen. En ik denk zelf dat de mensen met een beperking, gelukkig bijvoorbeeld, dan moet ik nu denken aan de nieuwjaarsontvangst van de gemeente Gouda. Je was bewust in de Mammoet. Dus ja, een nieuwjaarsreceptie in de sporthal. En daar kon, zeg maar, na de speech van de burgemeester en een voorstelling van een dansschool, konden mensen echt meedoen met allerlei verschillende soorten sporten. Van tafeltennis tot en met rolstoelbasketbal. Ja. En dan vind ik het heel gaaf dat voor mensen die te maken hebben met een rolstoelgebruik, dat ook voor hen sport beschikbaar wordt en is.
2: Ook zij hebben sport, topsport op hun eigen.
3: Ja, of als ik bij een 100-jarige kom in de Irishof, dan kun je tegenwoordig ook daar sporten. Ook heb je dan een hoge leeftijd en doen je ogen niet meer zoals je zou willen. Ja. Sporten blijft gezond.
2: Ja, een mooi instrument wat de gemeente Gouda daarvoor heeft. Ik heb het een beetje van de website gepikt van Gouda, van sport.nl, is de bewegingsmakelaar. Ja, een initiatief in Gouda, gratis ter beschikking voor alle inwoners. Waar jonge mensen beschikbaar zijn om mensen te helpen, mensen de weg te wijzen, mensen te coachen. Een mooi initiatief van de gemeente.
3: Ja, en ook heel mooi dat er dus ook zulke functionarissen in onze stad rondlopen en er zijn om mensen aan het bewegen te krijgen. Want we weten gewoon met elkaar dat goed voor je lichaam zorgen en goed voor jezelf zorgen draagt gewoon bij aan fysieke en mentale gezondheid.
2: Ja, het thema waar u ook vast iets over te zeggen heb, is sport en veiligheid. Dingen die je niet altijd meer uit elkaar kan houden.
3: Nou, sterker nog, Gouda doet mee aan een programma Jij bepaalt wie je bent. Met gastlessen van bekende sporters of scheidsrechters als Cedric Uzebuurk, met wie ik samen ook optrek. Om jonge mensen. Oh, gaat hier het? Ja, ik moest even de
2: Bijna apparatuur doet het nog.
3: Goed zo. om jonge mensen die vatbaar zijn voor criminaliteit, laat ik het maar gewoon echt ronduit zo noemen, dat op elke Goudse school, middelbare school, is er wel gedoe. En is de val beschikbaar voor jonge mensen, vaak jongens, om snel geld te verdienen in de informele economie.
2: Ja.
3: En hoe doorbreek je nou dit patroon? Want soms al tussen generaties in doorloopt. Hè? Papa zat te zooien en dan gaat zoon lief ook weer daarop door.
2: Spiegelen.
3: En sporten werkt disciplinerend.
2: Ja.
3: Sporten werkt om met tegenstelling om te gaan. Sporten werkt tot ontlading. Dus je kunt beter via sport mensen tot discipline krijgen en tot positief gedrag. Dan jongeren die vatbaar zijn voor criminaliteit elke keer straf te geven.
2: Nee, dat klopt. Ik denk dat dat een mooie initiatief is wat zeker in de toekomst veel navolging moet gaan krijgen. Iets anders dan nog. Er is een enorm aanbod aan sport in Gouda, maar ook een enorme hoeveelheid verenigingen zijn eraan verbonden. Zou het niet beter zijn om veel meer naar omni-verenigingen te gaan? Als een voorbeeld, er zijn 6 voetbalverenigingen in Gouda. Zou 3 ook niet genoeg gaan? Genoeg zijn. Vaak is het goedkoper in ieder geval. En het leidt misschien ook wel tot meer kwaliteit.
3: Ja, dat is een interessante vraag die u stelt. En laat ik dan daar maar direct een open persoonlijk antwoord op geven. Want ik heb het niet afgestemd met het college. Ik geloof niet in herindelen. Groter is niet beter. En al helemaal niet goedkoper. En mensen houden vaak niet van veranderingen. En op het moment dat je dit soort fusies de trajecten zou gaan afdwingen als gemeente tussen verenigingen onderling, dan voelen altijd bepaalde partijen zich achtergesteld of die beklagen zich of die hebben dan een belang waar ze voor op gaan komen. En als een fusie behoefte niet vanuit onderop komt, dan is het bijna kansloos. Het kan wel, hè. Dus ik ben hier voor burgemeester geweest in Oudewaard. En Oudewaard was, net als Gouda trouwens, verzeild. Maar in Gouda heb je natuurlijk die vier klassieke zuilen, of in ieder geval netwerken die je vroeger had. De protestanten, de katholieken, de socialisten en de liberalen. Die zijn hier wat duidelijker zichtbaar. In Oudewaard had je de facto twee. Je had daar de katholieken en de protestanten. En je had werkelijk de protestantenbakker en de katholieke bakker. En de protestantenbakker heette Treur. Ook dat nog. En je had de protestant en de katholieke bloemenvereniging. Echt, hè, toen ik daar was, was de bloemist. Dan kocht het ene deel van de bevolking. Wij volken de bloemen daarin. Ja. En die had dus ook nog een katholieke en een protestante voetbalclub.
2: Maar die verzuiling moeten we toch niet in stand blijven?
3: Nee, maar dus toen ik burgemeester in 2012 had Oude Water twee voetbalclubs. Unio en OVS. En Unio was opgericht door de pastoor. En die voetbalde op zondagmiddag. Nadat de jongens in de jaren 50, 60 eerst naar de mis waren gegaan, gingen ze 's middags voetballen. Nou, dat is bij protestant ondenkbaar, want die wilden juist niet op zondag voetballen. Die voetbalden dus op zaterdag. En je zag dus dat de jongens van de hervormde kerk doorgaans voetbalden bij de... En dat is hier in Gouda natuurlijk ook een beetje zo. Hè? Dus ergens is Ona nog steeds een arbeidersclub. En ergens is Joden Boys nog steeds wel een club waar veel mensen vanuit Sint-Jan spelen. Ja. En dat is een historisch gegeven. En dat heeft ook een soort schoonheid en identiteit. Ik sprak gisteren de jongens van het eerste van Olympia. Overigens op een uitvaart van onze Pieter van Vliet. God hebben zijn ziel.
2: Ja, helaas. Ja.
3: Pieter was trouwens ook een hele goede voetballer in zijn jeugd.
2: Ik ken Pieter goed, dus helaas.
3: Van de beste spitsen, denk ik, die in Waddinxveen heeft rondgelopen op de velden. En zijn kinderen kunnen ook weer heel goed voetballen. Maar goed, Pieter die is overleden helaas. En bij zijn uitvaart waren ook het eerste en het tweede van Olympia. En dan zie je dat zijn vriendengroepen ook. En die zijn kampioen geworden. Ik wil ze bij deze ook feliciteren. En Olympia heeft toch het ligt op een steenworp afstand van Joden Boys. En toch...
2: Ander soort vereniging.
3: Ja, het is zelfs zo dat GSV Gouda aan de overkant van de weg weer een andere sub-identiteit heeft dan de overbuurman. En ik vind het ergens ook mooi, want dat is nou Gouda op zijn best als in de veelkleurigheid die deze stad al eeuwenlang in zich draagt. Samenwerken maximaal kan natuurlijk wel.
2: Oké. Nou, we zijn toch bijna aan het eind van gekomen van dit interview, burgemeester. Ik heb nog één vraagje aan u. Waar moet er nou in Gouda, wat de sport betreft, echt nog een tandje bij?
3: Nou ja, wat ik al eerder aangaf. En laat ik het dan iets explicieter zeggen. Wat ik gun is dat in elke wijk onze jonge mensen en alles daarboven wordt uitgedaagd om die afschuwelijke smartphone-verslaving te kunnen uitschakelen. Ja. En lekker naar buiten te gaan en te kunnen spelen. Ik ben achteraf gezien, ik praat er nu met de enige nostalgie over, opgegroeid in de jaren 80 en 90, zonder internet.
2: Ondenkbaar, hè?
3: En je leerde om in de sloot te vallen. En je leerde om een vlot te bouwen.
2: En je leerde
3: om naar het voetbalveld te gaan en met je vriendjes af te spreken.
0: Dankjewel.
3: Dat is een cadeau.
2: Dat is zeker een cadeau.
3: En die tijd komt niet meer terug. Maar we kunnen wel vooruitdenken en zeggen, jongens, stop af en toe die rotmobiel in een kluis. En ga lekker de straat op en ga spelen. Sporten en spelen.
2: Nou, dat is een mooie afsluiting. Dankjewel voor je tijd.
3: Graag gedaan.
0: En dankjewel ook Peter Kool. Inderdaad in gesprek dus met de heer Pieter Verhoeven, burgemeester van Gouda. En dat deed hij dus als een mooie aftrap van deze uitzending van Sport op zaterdag. Op deze zaterdag 20 juni.
1: De allerlaatste van het seizoen.
0: Ja, ook dat.
1: Ja. En daarom zitten wij dus, tegenover mij zie ik al Gerrit Schinkel zitten. Maar we gaan toch eerst naar de muziek?
0: We gaan eerst naar de muziek.
1: We gaan een schitterende lijst van, ik weet niet, wie heeft deze uitgezocht?
0: Ja, alle medewerkers hebben het uitgezocht. Deze komt volgens mij van Jurgen. Jurgen Veldman heeft deze uitgekozen.
1: King Curtis.
0: Ja, lekker.
4: We're going to tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat back drums.

0: Lekkere plaat, lekkere muziek van King Curtis, The Memphis Souls 2.
1: Ja, en ik zat me te bedenken van hoe ging die ook alweer? Maar ja, als je wat ouder bent, dan heb je daar wat meer last van dan in jouw leeftijd, Paul.
0: Ja, zeker. Ja, precies. Nou, ik moet zeggen, deze ken ik nog wel hoor. Ook zelfs dit herken ik nog wel.
1: Maar herkende je hem ook van de titel?
0: Ja. Ja, toevallig okay,
1: ja, nou, dat was bij mij nog eventjes. Ja. Dat lag nog buiten.
0: Ja, precies. Maar er komen leuke nummers vanmiddag voorbij. Dus ook voor de luisteraars die van goede muziek houden. Blijf gewoon lekker luisteren naar dit programma Sport op Zaterdag. Dus tot 5 uur vanmiddag. Ja, normaal gesproken tot 6 uur. Maar ja, we hebben ook een beetje last van die oranje koorts. Dus we willen ook een uurtje hier in huis. Dat gaan we doen vandaag. Toch, Gerrit?
2: Ik heb er geen last van, die koorts.
0: Nee?
2: Nee. Ik kijk niet eens alle wedstrijden.
0: Nee, hoor.
2: Ja, ga s'nachts niet om 3 uur wakker worden. Irak tegen Panama.
0: Nee, dat is wel. Nee.
1: Vanavond kijk jij ook niet? Om 7 uur.
2: Jawel. Denk ik wel.
1: Oh ja, strikvraagje.
0: Goed, Gerrit. Ja, je hebt tegenover je Frank Berteling.
2: Ja. Directeur-bestuurder van Sportpunt Gouda. Frank, welkom.
3: Dankjewel.
2: Even een korte terugblik naar maart van dit jaar. Dat is alweer drie maanden geleden. Toen organiseerde je een verkiezingsdebat ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe kijk je daarop terug? Was dat een geslaagd debat?
3: Ja, wij vonden van wel. Maar de vraag is of wij natuurlijk heel objectief zijn om daarnaar te kijken. Dat maar ik denk dat de opkomst heel groot was. Het was heel mooi dat jullie ook een live uitzending verzorgden.
2: Ja, ja.
3: En wat bij sport en bewegen altijd wel last

0: Avondvoorzitter ook, ja. Want hadden die wel door ging zoeken en door ging bijten en door ging prikken om wel het debat op gang te krijgen.
1: Nee, vaak hebben we dat wel gehakt natuurlijk.
0: Ja, en dat hield wel mee. En we hebben later ook van uit verschillende partijen en ook vanuit de samenleving mooie reacties gekregen. Dat ze in ieder geval heel waardevol vonden om dat debat te voeren. En dat ze het een mooie aftrap vonden van de verkiezingscampagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Ja. Dan 2025, iets langer geleden, was ook een prachtig jaar eigenlijk voor jullie en voor Sportief Gouden. Want Gouden werd gekozen tot sportgemeente van het jaar. Was dat een grote verrassing?
0: Ja, wat we later begrepen hebben is dat er 40 gemeenten zich kandidaat hadden gesteld. Dan moet je heel veel papierwerk invullen. Dat hebben we samen met de gemeente gedaan. Dan wordt daar op basis daarvan worden de 3 gemeenten geselecteerd.
1: Ja.
0: En dan komt er een jury langs. En die stelt allemaal vragen in een vrij strak programma. En kennelijk hebben ze geoordeeld dat met name om te verifiëren van wat je opschrijft op papier.
1: Of dat wel klopt, ja. Ik bedoel, je kan het allemaal mooier voorstellen dan dat het hoort.
0: En dat was eigenlijk gewoon een heel mooi gesprek wat we met de jury hebben kunnen voeren. En ik ben er eigenlijk voor, wat je zegt, Sportief Gouden wel gewoon heel trots op. Want het is niet, de titel is Sportgemeente van het jaar.
1: Ja.
0: Maar wat ons betreft is die titel echt voor alle Goudse sportaanbieders, voor verenigingen, de commerciële sportaanbieders, voor de gemeente, ook een beetje voor onszelf. Maar ik denk echt dat het voor iedereen die iets met sport en beweging Gouden heeft, dat een mooie titel is waar we trots op mogen zijn.
1: Heeft de titel verder nog wat opgeleverd dan behalve eeuwige roem?
0: Ik zag het in ieder geval in het concept samenlevingsakkoord terugkomen.
1: Ah, dat is
0: belangrijk,
1: ja.
0: Eigenlijk een paar dingen. Aan de ene kant zie je dat je daardoor ook landelijk wat meer in de spotlight bent komen te staan. Daardoor worden we soms gevraagd om te vertellen wat wij doen en hoe we dat doen. Maar het helpt ook om de Goudse problemen waar we tegenaan lopen, ook op een landelijk niveau over het voetlicht te brengen. Richting Tweede Kamer, richting ministerie, richting NOC-NSF, dat soort partijen. Dus je hebt een makkelijker podium kunnen krijgen doordat je deze titel hebt gewonnen.
1: Ja.
0: En in wat wij natuurlijk als Sport met Gouden ook wel doen, is dat we het ook wel een beetje proberen te benutten in de hele krappe arbeidsmarkt die er is. Als je nou zwemminstructeur bent, kom dan gewoon werken in de sportgemeente van het jaar. Want hoe gaaf is dat dan? Dus dat is ook wel de manier hoe wij op de arbeidsmarkt er ook wel gebruik van maken.
1: Ja, gelijk heb je natuurlijk. Nog even terug naar die jury. Wat waren dat voor juryleden? Waren dat sportbobo's of zo?
0: Ik probeer een beetje uit de afkortingenwereld te blijven. Ja. Maar iemand vanuit het NOC-NSF. Iemand vanuit de vereniging Sport en Gemeente. Dat is de VNG Sporttag.
1: Ja. Ja.
0: Vertegenwoordiger van de commerciële sportaanbieders. Van de maatschappelijke organisaties in de sport. Dat zijn bijvoorbeeld de Cruijff Foundation, de Krajicek Foundation. Dat soort partijen. De VNG zelf. Oh, wat erg, vergeet ik één partij die er ook bij zat. Maar in de kern dus landelijk opererende sportorganisaties die erbij betrokken waren om deze keuze te maken.
1: Ja, ja. Wat waren nou het afgelopen jaar eigenlijk de meest in het oog springende activiteiten van Sportpunt Gouda?
0: De meest in het oog springende activiteiten? We hebben denk ik de afgelopen maanden, en dat is misschien niet zo'n heel leuk onderwerp, maar heel hard gewerkt aan wat er nu gebeurt, namelijk de sluiting van de binnenbaden van het Groenoverbad. Die zijn 3 maanden gesloten voor herstelwerkzaamheden.
1: Zijn nu wel dicht, hè?
0: Ja, ze zijn nu dicht. Ja. Ze lopen ook op schema, krijgen we te horen. Maar dat heeft natuurlijk in de voorbereidingstijd, ook in de afstemming met GCC Donk en met de Goudse Reddingsbrigades en met alle zwemmers, heeft dat veel tijd en energie gekost. Ja, verder ook gewoon, dat klinkt dan misschien saai wat we dagelijks doen, maar ook gewoon de buurtsportactiviteiten, de stap mee, de valpreventie. De kick-off, de landelijke kick-off van valpreventie was in Gouda. Uitgezonden ook op in de landelijke media. Ja, dus dat zijn ook al onze programma's. Soms denk je, wat doen we ook alweer? Dan pakken we ook wel eens even terug van dat is ook gewoon weer heel veel. Ja, waar we daar zo mee bezig zijn. Ja, en ook wel weer groot onderhoud in een aantal gymzalen die we deze zomer gaan renoveren. Een aantal velden die we deze zomer onder handen nemen. Dat is eigenlijk wat er de afgelopen tijd. Vooral, het was gewoon heel veel soort dagelijks werk, klinkt het. Maar dat klinkt heel saai. Maar ook
1: waar we
0: de passie voor hebben om daar dagelijks mee bezig te zijn.
1: Ja, want hoe lang staat het Groenoverbad? Een jaar of 10 alweer?
0: Ja, 12, 14.
1: Onderhoud was natuurlijk wel nodig eigenlijk van de binnenbad.
0: Wat er nu wordt gedaan, is eigenlijk gewoon nog een fout. Ik probeer het maar een beetje simpel uit te leggen. Constructiefout bij de opleving, bij de bouw die gedaan is. Waardoor wij heel veel last hadden van scheurvormingjes, waardoor deurtjes gaan verzakken, waardoor we heel veel achterstallig onderhoud kregen daarvoor.
1: Ja.
0: Ja, en dat moet natuurlijk wel in zo'n zwembad. Ja, dat moet wel gewoon met water. En toch ook een aantal chemische middelen die je gebruikt in zo'n bad.

0: dat moet wel goed zijn. Dus we zijn blij dat het liep al heel lang, dat dossier. En dat dat nu gewoon één keer gewoon goed wordt opgepakt.
1: Ja. Hey, je noemde het woord net als samenlevingscontract. En samenwerkingsafspraken, het is nog een concept. Jij zei van, wij zien al wat dingen terug die wij goed vinden. Wat vind je goede dingen erin staan?
0: Nou, ik vind als eerste gewoon het hele concept hoe ze het doen nu, dat om ook de samenleving, de gauwenaars te vragen wat ze vinden, vind ik gewoon heel interessant. Gaat dat werken? Lukt dat? Natuurlijk ook een beetje spannend hoe dat gaat. Maar ja, met 13 partijen in de Goudse Raad, ja, ook denk ik wel een interessante vorm om te kijken of je hiermee ook gewoon wel gouden de komende jaren verder kan gaan helpen. Specifiek op sport en bewegen. Ik denk dat er gewoon voor Gouda gewoon een mooie sportparagraaf in staat. Met oog voor de sportaanbieders, voor de verenigingen. Het belang van de Goudse sportverenigingen. Onze rol die wij mogen spelen als Sport met Gouda. We zijn natuurlijk de uitvoeringsorganisatie in de gemeente, is onze eigenaar.
1: Ja.
0: Dus dat is goed om te lezen. En ja, op een aantal andere plekken, in andere hoofdstukken dan sport en bewegen, staat ook gewoon sport en bewegen genoemd. Dus het gaat over zorg. Dus wij kunnen een rol spelen aan de kant van preventie, zodat mensen niet in de zorg te komen of in de langdurige zorg te komen. Dus dat is ook gewoon mooi dat daar ook het belang van sport en bewegen wordt gezien. Dat het meer is dan gewoon die wedstrijd voetballen of die wedstrijd basketballen. Dat is ook superbelangrijk. Dat mogen we nooit vergeten. Want dat we gewoon lekker een potje willen spelen, dat is ook gewoon wat gewoon prima is. Dat moeten we nooit vergeten. Ja. Maar die andere dingen kunnen ook gewoon heel erg helpen.
1: Ja. Wethouder Michiel Bunnik. Was dat jouw baas? Is dat jouw baas? Of
0: ga je de constructie is, ik heb een raad van commissarissen.
1: Ja.
0: Die worden benoemd door het college. Alleen Michiel was zeg maar onze opdrachtgever.
1: Ja.
0: Als wethouder sport. Naast dat we met heel veel andere wethouders, als het gaat over aanvulling over sociaal domein, ook te maken hadden. En Thierry van Vught had de rol van onze aandeelhouder.
1: Ja. Nou, volgende week komt er iemand anders. Je zal ongetwijfeld weten wie het is, maar dat ga je niet zeggen, denk ik.
0: Nee, dat lijkt me. We hebben de namen gezien van de 5 kandidaat wethouders. De portefeuilleverdeling is officieel niet bekend. Er gaan allerlei namen of portefeuilles rond. Laten we gewoon volgende week maar even afwachten.
1: Ja. Laatste vraag. Gouda Beach. Ja. Is altijd op de markt. Ik heb niks gezien daar. Waar is het nu?
0: Ja, in het Groenhovenpark. Want het stadhuis wordt verbouwd. Dus we kunnen niet op de markt terecht dit jaar. Dus tot en met dinsdagavond in het Groenhovenpark. Het veld direct achter het zwembad. Omgetoverd tot een aantal mooie beachvelden. Zondag nog het familietoernooi. Maandag en dinsdag het bedrijventoernooi. Overdag nog activiteiten ook voor kinderen en buurtsport. Dus ook een mooie setting om het daar te doen. Volgens mij een prima alternatief dan de markt. Dat ligt wel centraal natuurlijk in de stad. Een mooie plek.
1: Je hebt wat minder aanloop misschien, hè? Publiek.
0: Ja, nee, misschien wel. Aan de andere kant, het wordt ook gewoon heel mooi weer dit weekend. Het is een heel mooi weer dit weekend. Dus misschien is dat ook nog een hele mooie combi daarmee met het buitenbad. Wat natuurlijk gewoon open is. En waar collega's hard aan het werk zijn om iedereen lekker te laten kunnen zwemmen. Dus ja, daar is misschien weer juist een mooie combi in te vinden.
1: En je gaat er zo nog even heen, geloof ik, heb ik u begrepen.
0: Ik ga er zo meteen zeker nog even heen. Even mensen kijken hoe het daar gaat. En ook gewoon vooral de collega's even ondersteunen.
1: Nou, Frank Betteling, bedankt. En tot in het nieuwe seizoen, zullen we maar zeggen.
0: Zeker, dankjewel.
2: Dankjewel Gerrit. Dankjewel Frank voor deze bijdrage hier in deze uitzending van Sport op Zaterdag. Je hoort het op de achtergrond al. Er komen langs maar zeker steeds meer gasten binnen. Dat is mooi. Het wordt gezellig.
3: Ja, kijk, we zijn om 2 uur begonnen. 3:05 als ik goed even kijk op het scherm verderop.
2: Ja.
3: Sport op Zaterdag, het allerlaatste uitzending van het seizoen 2025-2026.
2: Yes.
3: Ja, en dan gaan we al denken naar het volgende seizoen. Toch Gerrit?
1: Tuurlijk.
3: Ja. Maar we gaan eerst met vakantie. Paul mag ook met vakantie.
2: Precies, eindelijk al een beetje aan toe hoor. Moet ik
1: en
2: zeggen.
1: Muziek.
2: En muziek ook. Ja, en dit kan je ook waarderen Gerrit. Dat is jouw keuze. Komt van jouw lijstje af. Rolling Stones. In the Stars.
3: Oh, daar heb ik zo meteen nog wel een vraag over.
2: Ah, kijk dan. Zometeen gaan we verder hier met de interviews. Eerst dus The Stones.

0: Nog een aantal weken, een week of twee, drie ongeveer, 8 juli, rond die tijd. Dan komt hij uit, hè? Het album.
1: Oh, 8 juli, ja, nee, het is nog een eind weg. Ja, voor mij is dat een verkeerde datum, hoor, Paul.
0: Ja, maar, ja voor jou wel. Ik weet het, Ton.
1: Nee, maar ik heb het gewoon over 8 augustus.
0: Ja.
1: Maar daar weet jij helemaal niks van. Maar dan heb ik het wel over de Rolling Stones, 8 augustus 1964.
0: Ah.
1: Ja, ja, ik kwam op 31 juli terug van vakantie en toen zag ik de Stones. Ja, 1964 heb ik het over.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja,
1: toen zag ik de Stones treden op. Ja, mijn portemonnee gaf nog maar een kwartje aan. Dat was nog in de Florijnen-tijdperk natuurlijk. Ja. Dus ja, ik kon geen kaartje kopen.
0: Helaas.
1: Ja.
0: We hebben het over Scheveningen, over het Koerhaus.
1: Het Koerhaus in Scheveningen op 8 augustus 1964. En er waren de Stones, ja, we hebben het er natuurlijk over, omdat de Stones net in een stukje in het AD stond, hè, ja. Van, dat ze daarop reageerden. Maar ja, het was voor de Rolling Stones ook het eerste bezoek aan het vasteland. Zeg maar het eerste bezoek buiten Engeland.
0: Ja, klopt inderdaad. Goed, we gaan weer verder met de politiek in dit geval. Gerrit.
2: Ja, we hadden ook een klein beetje politiek eigenlijk met Frank Bertelin natuurlijk, de directeur van Sportpunt Gouda. Aan de rechterkant van mij Kim Middeldorp, nieuw raadslid van D66. Aan de andere kant Redouan Alaoui, vroeger GroenLinks, nu pro. Hè? Hij gaat nu zijn telefoon even op vliegtuigstand zetten. Even kijken naar dat samenlevingsafspraken. Laten we er gelijk maar mee beginnen. D66 heeft wel meegedaan. Pro heeft er niet aan meegedaan. Waarom hebben jullie er niet aan meegedaan, Redouan?
3: Nou, aan de voorkant waren wij een beetje bezorgd over het proces. Ook hoe het proces is gegaan. Daarvoor voelden wij ons niet op ons gemak. Informatie die wel en niet is gedeeld. Vandaar om die reden hebben wij uiteindelijk aandacht gevraagd om die gelijkwaardigheid. Nou, dat is uiteindelijk niet gegaan zoals het moest gaan volgens ons. En om die reden hebben wij ook gezegd van ja, wij werken niet aan dit proces mee. Omdat we vonden dat het onvoldoende democratisch is geweest.
2: D66 had er geen problemen mee.
4: De D66 heeft vanaf het begin af aan gezegd dat wij zijn dit keer de derde partij geworden. Dat het er niet aan ons was om
2: het voortouw te nemen.
4: Dus dat wij twee routes zagen. En dat is dat de grootste partij Pro de voortouw zou nemen. En zou gaan kijken wat de mogelijkheden waren. En de andere partijen, de grootste winnaar eigenlijk, die het meest gegroeid is, Leefbaar Gouda. Dat zij en anders die route zouden bewandelen en dat wij met iedereen in gesprek wilden, dat hebben wij vanaf het begin aangegeven.
2: Ja, en nu is het woord aan de burger voorlopig. Even naar jullie partij. Jullie zijn allebei woordvoerder op het gebied van sport, mag ik aannemen, zometeen? Jij bent al gewoon al, hè?
3: Wij zijn nog bezig met een portefeuilleverdeling. Omdat we dus echt een hele grote fractie hebben. Dus dat betekent.
2: Maar je wilt wel graag waarschijnlijk.
3: Tuurlijk, zeker. Sport ligt in mijn hart.
2: Ja, bij jou ook, Kim?
4: Nou ja, wij hebben me al verdeeld. En inderdaad mag ik woordvoerder op sport zijn. En ik kan me voorstellen dat Redouan hem ook zeker. Want heel veel kennis daar.
2: Lijkt me ook. Ga vast toe komen, Redouan. Wat zijn van D66 eigenlijk de belangrijkste speerpunten als je het hebt over sport?
4: Nou, wat wij vooral belangrijk vinden, wij zien echt sport als een soort basis. Basis om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Voel je je gezond, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Dan heb je ook ruimte om jezelf te ontwikkelen. En ik denk dat dat voor D66 altijd belangrijke uitgangspunten zijn. Dus eigenlijk is sport voorwaardelijk, of het is bewegen. Hè. Sport is altijd natuurlijk met een competitie-element. Nou, dat is mooi als je dat motiveert. Maar het vooral bewegen en zorgen dat je, goed preventief werkt aan je gezondheid. Ja. Dat zijn zaken die we heel belangrijk vinden als D66.
2: Ja, en wat zijn de speerpunten van Pro?
3: Ja, inderdaad, preventief. Maar we merken ook dat we eigenlijk aan de voorkant zien dat er eigenlijk nog een aantal andere zaken spelen om die drempel over te kunnen gaan om te gaan en te kunnen sporten. Daar moeten we volgens mij nog veel meer aan doen in Gouda. Er worden onvoldoende mensen bereikt om ze uiteindelijk toe te leiden naar sport. Onlangs heeft ook de Nederlandse Sportraad aangegeven dat er heel veel mensen langs de zijlijn staan en dat sportbeleid opgeplust moet gaan worden. Dus dat betekent niet alleen de nadruk op sport. Maar kijk ook van, hoe kan het nou zo zijn dat specifieke doelgroepen toch niet naar die sportvereniging komen. En dan helpt het niet alleen maar om op sportbeleid te focussen. Dan gaat het bijvoorbeeld ook om armoederegelingen, bestaanszekerheid. En dan verbaast me eigenlijk ook dat in het verlengde van het samenlevingsakkoord, dat daar juist op bezuinigd gaat worden. Dat eigenlijk ook iets is waar wij in Gouda heel veel mee te maken hebben. En als je dus voor een dubbeltje op de eerste rang wilt parkeren en tegelijkertijd de mensen van Kortakkeren, de armste wijk van Gouda, raakt, dan raak je een behoorlijk veel mensen die uiteindelijk straks niet kunnen sporten. En daar zijn wij heel erg bezorgd over. Dat die zorgkosten dan nog meer gaan stijgen. Dat de WMO nog meer gaat stijgen als je die mensen niet preventief gaat helpen. En, dus ik ben het volkomen eens met Kim. Hè. Preventief is belangrijk. Maar zoom uit en kijk ook van wat betekent dat nou voor de inwoner in Gouda?
2: Is die kritiek terecht, Kim?
4: Nou, ik versta dit niet helemaal als kritiek. Volgens mij is precies dit wat in het akkoord staat nu. Namelijk, we gaan kijken, want we zeggen ook met elkaar, we hebben best wel zorgen dat het sociaal domein eigenlijk uit zijn voegen barst. Dat we dat als Gouda niet meer kunnen opbrengen. Dus we gaan veel meer kijken naar waar de maatwerk mogelijk is. En juist zien we dat regelingen niet altijd gevonden worden. En dat we dus moeten kijken waar een wijk of waar een gezin of waar een persoon mee geholpen is.
2: Ja.
4: En dat staat in het. Er zitten twee grote elementen in het nieuwe in het samenlevingsakkoord. En dat is goed aan de voorkant, dus aan de preventiekant kijken van hoe zorgen wij dat wij kaders als gemeenteraad maken. En daar ben ik het 100% mee eens wat Redoman ook zegt. Dat we dat verder moeten doen dan vanuit een beleidsterrein sport. Dus dat je daar dus verder moet kijken naar de andere beleidsterreinen. Ook om die kaders, om dat eigenlijk integraal mee te nemen. En aan de andere kant staat in het akkoord dat dat we gaan kijken naar maatwerk. En ik denk dat dat een hele goede uitgangspunt is.
2: Ja, we wachten. Het ligt nu bij de burgemachter zijn zegje over doen, zo te zeggen. Zometeen wordt het definitief en dan is er gewoon wachten hoe de uitwerking is natuurlijk de komende jaren. Het woord sportraad viel net al. Kim, jij zat in de sportraad Gouda. Daar zit je sinds 1 juli niet meer in. Omdat je in de politiek bent gegaan, was dat de reden?
4: Ja, absoluut. Want het zou heel gek zijn om jezelf te adviseren. Dat zou een beetje een rare situatie zijn.
2: Sportraad die bestaat 4 jaar ongeveer. Wat zijn de belangrijkste resultaten die ze geboekt hebben. Kan je dat in een notendop zeggen?
4: Oh ja, nou, dat ga ik met mijn best van doen. Hè. De afgelopen 4 jaar zijn er een aantal adviezen gekomen. En ik denk dat er op de achtergrond ook veel gebeurd is. Dus wat betreft, we hebben 4 jaar geleden is de sportraad is eigenlijk in het leven geroepen door de gemeenteraad zelf. Die hebben een motie aangenomen en zeiden we willen graag dat er een onafhankelijk groep mensen is gewoon voelsprieten heeft in de samenleving om te kijken van wat is nou wat we op het gebied van sport en beweegbeleid in Gouda, hoe we dat doen en wat er beter kan, welke kansen er liggen die we misschien niet gebruiken. En dat kan op 2 manieren. Dat kan gevraagd door de wethouder of de ambtenaren of de raad zelf. Of dat kan ongevraagd. En de raad ziet bepaalde, de sportraad ziet bepaalde zaken die ze graag op de agenda willen hebben. Nou, als je zegt, waar hebben wij ons mee bezig gehad? In de afgelopen periode is er wat van belang is. Is dat er een nieuwe sportvisie gekomen is voor Gouda.
2: Hmm.
4: Nou, daar hebben wij zowel aan de voorkant als tijdens dat hele proces, denk ik ook de gemeenteraadsleden voorzien van goede informatie om daar sturing op te pakken. En bijvoorbeeld een van de adviezen die we gegeven hebben is hoe om te gaan met level playing field. Hè? Dus een duur woord van zorgen dat we eigenlijk het hele ecosysteem, dus alle organisaties en verenigingen, dat we daar allemaal, dat die eigenlijk allemaal met dezelfde, door de gemeente eigenlijk hetzelfde behandeld worden.
2: Ja.
4: En daar hebben we onder andere op meegedaan en nog veel meer
2: heel veel meer dingen. En jouw opvolger die gaat er gewoon mee door natuurlijk. Ja. Redouan, even over de VGSO, de Vereniging van Gelderse Sportorganisaties. Jij bent daar vicevoorzitter van geweest, of misschien nog, of niet?
3: Ja, ik zat daar inderdaad in het bestuur, ja. Klopt, als vicevoorzitter. En wij hebben juist een lans gebroken in de periode dat de VGSO eigenlijk als vereniging opkwam voor de sportverenigingen.
2: Ja.
3: Alle verenigingen in Gouda die kwamen met hun hulpvraag bij ons. En wij waren degene die dan uiteindelijk richting, toen in die periode, Marco Kastelein, Laura Werger, allemaal sportwethouders.
2: Maar dat is alweer een hele tijd geleden. Ik vind ze rustig rondom de VGSO.
3: Nee, omdat...
2: Heeft de sportraad misschien die taak een beetje overgenomen, of niet?
3: De VGSO is juist uiteindelijk aan de slag gegaan, omdat wij de lobbyfunctie hebben opgevoerd om die driehoek tussen college, gemeente en Sportpunt Gouda te herstellen.
2: Ja.
3: Toen hebben wij met Wout Schonewille van de ChristenUnie contact opgenomen. Die heeft toen in gezamenlijkheid een motie opgesteld, stem van de sporter, om die driehoek te herstellen. En in die motie, in het dictum, stond dat er een sportraad moest komen om die stem goed te behartigen. Want die zag eigenlijk in het verenigingsleven dat er heel veel ongeorganiseerde sporten kwamen. Bijvoorbeeld skaters of de hardlopers. Die eigenlijk ongebonden aan het sporten waren, maar die geen stem hadden in het verenigingsleven. Nou, en door die motie hebben wij namens de VGSO samen met de gemeente samengewerkt om die sportraad op te tuigen. En de insteek was dat de VGSO opging in die sportraad. En dat is ook zo gegaan.
2: Oh, dus de VGSO is eigenlijk historie nu.
3: Ja, exact. Dus ik ben blij dat dat ook iets heeft opgeleverd waar de stad aan heeft. Ja. Dus daar ben ik hartstikke trots op. Ja.
2: Nou, kijk eens.
3: En dat hoeft niet altijd zichtbaar, maar ik ben er hartstikke trots op dat het altijd...
2: Maar is mij niet helemaal duidelijk, maar nu weet ik het inderdaad.
3: Nou,
2: ja.
3: Mooi.
2: Ja, nou, mooi dat jullie de taak hebben overgenomen eigenlijk. Hè?
4: Ja, waarbij ik het ken, dat zeg ik niet nu vanuit de... sportraad, maar waarbij ik het wel mooi zou vinden als toch die verenigingen ook, en ik weet dat bijvoorbeeld de voetbalverenigingen dat al doen in Gouda, maar dat zij toch elkaar ook opzoeken om met elkaar het geluid wat de sportvereniging echt nodig heeft, ook aan de sportraad beter te laten horen. De sportraad heeft 4 jaar gezeten in met de mensen die daar als eerste zijn ingestapt.
2: Ja.
4: Ik denk dat we heel veel geleerd hebben als sportraad in die 4 jaar. En we hebben samen met de wethouder en ambtenaar en Sportpunt Gouda ook afgesproken dat wij nu, nieuwe raad, dat we ook op zoek gaan naar weer gewoon een nieuwe bezetting van de Goudse Sportraad. Hè. En ook in die bezetting iets meer sturen op dat er mensen zijn die bepaalde poot, zoals bijvoorbeeld de vereniging, dat zij die vertegenwoordigen. Zodat het toch iets duidelijker is bij wie je nou als vereniging in ieder geval je geluid kan laten horen. En het mooiste is natuurlijk als die verenigingen, zoals de voetbalverenigingen in Gouda, dat ook al doen. Dat de besturen elkaar opzoeken om met elkaar te kijken van wat hebben wij nou nodig. Als de andere, als de zaalsporten dat met elkaar kunnen doen. Als de veldsporten dat doen. Zodat we veel beter, ook als gemeenteraad straks, kaderstellend richting ook wat wij straks weer van Sportpunt Gouda verwachten.
2: Ja.
4: Veel beter beslagen te ijs kunnen komen dankzij die initiatieven en de sportraad.
2: Ja. Laatste vraag. Graag een kort antwoord. Wanneer komt de nieuwe sportgala?
3: Nou, dat moet eerst, we moeten eerst een nieuw college hebben. Dat is volgens mij 1. En daarna zal er denk ik nagedacht worden over een sportgala. En ik vind dat altijd hele mooie evenementen. Waarbij we dus nogmaals aandacht geven aan de verschillende vrijwilligers, de sportverenigingen. Maar het is ook belangrijk om de onzichtbare sportverenigingen. Want het gaat, wat Kim ook zei, is ook terecht. Hè? Het gaat ook over de sportverenigingen, de voetbalverenigingen. Maar het gaat ook over de nieuwe manier van sporten. En ik vind dat we daar nog onvoldoende aandacht aan hebben gegeven. Waar we dus nu vaak sportbeleid maken op de klassieke manier. Mag dat eigenlijk ook op een innovatieve manier om die nieuwe doelgroepen aan ons te binden. En te kijken van wat hebben jullie nodig om te kunnen floreren. Want we hebben heel wat vechtsporters, we hebben heel wat skaters die op Olympisch niveau aan het sporten zijn.
2: Kortom een mooie nieuwe invulling misschien van de sportgala.
4: Ja. En daar heeft het sportraad wel de afgelopen periode aan de wethouder in ieder geval een advies over gegeven. Dus ik hoop dat zij...
2: Ik hoop dat de nieuwe wethouder het overneemt.
4: Dat hoop ik ook.
2: Ja. Kim Middendorp en Redouan Alloui, bedankt. En succes in jullie carrière in de gemeenteraad de komende 4 jaar.
4: Nou, dankjewel.
3: Dankjewel.
4: En we hopen nog vaak aan te sluiten.
3: Ja, fijn voor de
2: heel goed.
0: Nou, bij deze uitgenodigd voor de volgende keer.
1: Juist, dat wou ik ook maar net even zeggen en horen. Paul. Juist. En muziek.
0: Muziek, ja. En
1: ik denk
0: gaan we...
1: zo voor een minuut of 5 voor de klok van 3 uur.
0: Ja.
1: Ja. Om over de tijd niet in de gaten te houden, moeten we dus met de sport, een normale sport moeten we altijd doen. Voor het hele uur de nieuws en de reclame, maar die is er nu uit.
0: Ja, we gaan gewoon 1 keer door tot 5 uur voor 5 uur vanmiddag. Nu deze van Gigi D'Agostino, L'amour toujours. En daarna gaan we praten met Maarten Westerduin van Jodan Boys. Ja.

0: Ja, dit is lekker. Dat is Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours. Ook van onze eigen playlist. En die is uitgekozen door de man die toevallig naast me staat. Elian Griffioen heeft deze gekozen.
1: Beetje lekker Franstalige. Is dit een opzetje richting de Tour de France?
0: Het zou zo kunnen. Maar het is ook muziek die je op bij de voetbaltribunes hoort. Ik hoor hem bij Jodenbosch ook wel eens vanuit de speakers kunnen komen, denk ik.
1: Ja, maar kijk, we zorgen toch een beetje voor de voetbalsfeer. Of in ieder geval de sportsfeer en de muziek.
0: Nou. Zeker. Bij de microfoon van Gerrit Schinkel zit nu Maarten Westerduin, teammanager van Jodan Boys.
2: Ja, teammanager van Jodan Boys, Maarten. Hoe lang ben je dat eigenlijk al? Want ik loop ook wel aardig wat jordiaatjes dronken, maar ik ken bijna, ik weet niet eens wie jouw voorganger was eigenlijk.
3: Mijn voorganger? Nou, ik had een voorganger, Gerrit, Joop Kempers.
2: Ah, en, Joop, ja natuurlijk. Ja. Nee, hoe zeker. Kan ik die naam vergeten, joh?
3: Nee,
2: maar jij bent alweer heel wat jaartjes...
3: Ik ben begonnen het jaar dat we in de topklasse speelden. Dus dat was volgens mij seizoen 2012-2013.
2: Hoogste niveau van Nederland toen, hè?
3: Toen destijds het hoogste niveau van Nederland. Gelijk alle mooie clubs gezien. Mooie uitwedstrijden.
2: Spakenburg, IJsselmeer, HFC.
3: Ja, de mooiste was HC Hardenberg. Dat was echt die uitwedstrijd.
2: Die heb ik niet meegemaakt.
3: Schitterend complex, fantastisch. Qua resultaat was IJsselmeervogels destijds de mooiste uitwedstrijd.
2: Ja. Nou, dat is alweer een tijdje geleden natuurlijk. Vorig jaar alweer kampioen geworden. En gepromoveerd naar de vierde divisie. Was dat een verrassing vorig jaar dat jullie kampioen werd?
3: Misschien. Uiteindelijk ja. We kenden het jaar daarvoor. We speelden destijds al één seizoen in de eerste klas. En Mark Evers werd onze trainer.
2: Ja.
3: En dat was ook heel duidelijk destijds van de TC. Wij willen graag Mark Evers als trainer van Jodan Boys.
2: Waarom?
3: Vanwege zijn speelstijl. Wij hebben veel tegen ARC gevoetbald. Tegen Zwift, waar hij trainer van was. En dat waren altijd...
2: Aanvallend,
3: dominant en het publiek vermaken.
2: Ja.
3: Dus Mark Evers stond bij ons op nummer 1. En als dan dat je trainer kan worden... Ja, is dat schitterend natuurlijk. En ja... Om dan gelijk in je eerste seizoen kampioen te worden. Dat is een mooi resultaat in een hele spannende competitie.
2: Ja, want de laatste dag, of voorlaatste dag.
3: De laatste dag thuis tegen, in de stromende regen tegen Spijkenisse.
2: Ja.
3: Ja, het leek dat
2: ik
3: we...
2: Ik was er helaas niet bij. Ik lag toen in het ziekenhuis.
3: Ja, nee, Gerrit, ontzettend blij dat we nu gewoon weer hier zo zitten.
2: Ja, zo is dat, ja.
3: Hè? Dus, we gaven toen nog bijna weg in de wedstrijd ervoor. Toen verloren we uit bij Nieuwehoorn. Maar ik weet niet, volgens mij VOC liet ook weer punten liggen. Ja. Konden we toch nog kampioen worden. En SAO liet punten liggen. En dat was een hele mooie apotheose op Sportpark Oosterwei vorig jaar in mei.
2: Ja, het aanvallend voetbal natuurlijk veel doelpunten, maar gevolg was er ook nog wel eens wat doelpuntjes tegengekregen.
3: Ja, nee, zeker.
2: Is het inherent aan de speelstijl van Mark?
3: Hij zegt altijd...
2: Als je er één meer maakt dan...
3: Nee, hij zegt altijd aan het begin van de wedstrijd, zegt hij, jongens, het is ook mijn zaterdag, hè? Dus ik wil ook genieten.
2: Oh ja.
3: Dus ik wil een hele mooie wedstrijd voorgeschoteld krijgen. En Mark is wel een trainer die liever heeft dat er 10 doelpunten worden gescoord. Hè? En dat het dan 5-5 is. Dan met een hele lelijke 1-0 van het veld afgaan. Maar halverwege het seizoen zei hij ook. Hé jongens, die tegengoals, dat is ook wel te gortig. Daar moeten we ook aan gaan doen.
2: Het moet niet te gek worden.
3: Nee, het moet niet te gek worden.
2: Nee. Nou, kampioen, prachtig. Je terug in de vierde divisie. Dit seizoen, hoe typeer je dit seizoen eigenlijk? Jullie zijn in de middenmoot geëindigd ongeveer.
3: Ja, we zijn achtste geëindigd. En ik typeer het als een goed seizoen. Want als je kijkt naar de andere debutanten in de vierde divisie. VOC is gedegradeerd, SAO is gedegradeerd.
2: He, en dat zijn toch namen ook?
3: FUK is gedegradeerd. Ja. He, dat zijn grote namen. En wij hebben ons toch eigenlijk moeiteloos weten te handhaven.
2: Ja. Ja.
3: Ja, ik ga ervan hoesten.
2: Ja. Maar je kan, ik bedoel, dit was min of meer het hoogst bereikbare misschien? Of het hoogst haalbare?
3: Nee, we hebben rond de winterstop echt een mindere periode gehad. Waarin we 6 of 7 wedstrijden op rij niet wisten te winnen.
2: Was daar geen verklaring voor gevonden?
3: Nee, dat was. Ja, het gevoel ebte een beetje weg. En we waren misschien wat. Te makkelijk.
2: Het ging te makkelijk.
3: Ja. Het ging te makkelijk. We gingen misschien ook een beetje te veel in onszelf geloven voor zover dat kan. Want ik weet nog, de laatste wedstrijd voor de winterstop speelden we een fantastische wedstrijd thuis tegen Portugal. Waarin we heel snel 2-0 achterkwamen. Toen destijds koploper en de kampioen.
2: Ja.
3: En we kwamen terug tot 2-2. En wij domineerden en hadden eigenlijk die wedstrijd moeten winnen. Maar Portugal ging er toch uiteindelijk nog met de winst vandoor.
2: Ja.
3: Dus we dachten, misschien zit er nog wel wat meer in het vat. Maar ja, dat bleek dat die maanden januari, februari, die waren ons niet gunstig gezind. Daar hebben we echt te veel punten laten liggen.
2: Ja. Nou ja, kan je dit seizoen recht en breien misschien. Ik bedoel, het seizoen duurt nog even, maar jullie zijn al bijna aan de training begonnen, begrijp ik.
3: Ja, ik
2: dat is een beetje overdreven vroeg al.
3: Het is volgens mij de ideale voorbereiding, die duurt 6 weken. Dus, en dan moet je gaan terugrekenen van de start van de competitie naar tot wanneer je voorbereiding start.
2: Ja, jullie beginnen iets eerder dan de lagere klassen, zou ik maar zeggen.
3: Ja, want die starten eigenlijk met hun bekerwedstrijden. Ja. En dat zijn toch veredelde oefenwedstrijden.
2: Ja.
3: En wij starten dus eind augustus starten wij gelijk al met onze competitie. Dus 18 juli, dus we hebben nog wel even Gerrit. Maar 18 juli staat de eerste training op het programma.
2: Ja.
3: Ja.
2: Met een nieuwe selectie, een hele nieuwe selectie. Of wat zijn de meest in het oog sprekende nieuwe namen? Of zijn er vertrokken?
3: Met het meest in het oog springen. Nou, ik ben blij dat wij grotendeels de selectie intact hebben weten te houden. Hè? Want ik ben blij dat wij geen duiventil zijn van gelukzoekers die het ene jaar bij Jodenboys voetballen en het andere jaar weer ergens anders voetballen.
2: Ja.
3: Maar de meest in het oog, ja, we hebben maar een paar jongens die komen. Hè? Ik ben heel blij dat Luc Dielhoff weer terugkomt van Sportlust. Hè?
2: Ja.
3: Dat is hartstikke fijn. Bart Meuleman komt van FC Oudewater. Jonge, talentvolle keeper. Jesper de Heij, spits van Esto.
2: Esto, ja.
3: Vaak in het programma ook al genoemd.
2: Ja.
3: En dan een jongen uit Alphen, Milan Kooi. Een sterke verdediger, die voetbalde bij Katwijk. En die gaat bij ons aansluiten. En Joao Aguilar, die heeft eigenlijk vanaf de winterstop bij ons meegetraind. Die jongen die komt uit de opleiding van Feyenoord en PSV. Maar was het plezier in het voetbal een beetje verloren. En nog in Nederlands elftal onder de 15 gespeeld. Onder de 16 volgens mij.
2: Is dat een Gouwenaar? Of
3: het is geen Gouwenaar. Komt uit Rotterdam.
2: Niks mis mee.
3: Totaal niks mis mee, Gerrit. Dat weten we allebei. En die sluit ook aan.
2: Oh,
3: dus
2: kijk,
3: 5 jongens die bij ons aansluiten. Ja.
2: En geen veteranen die gestopt zijn. Mo Balacen, die blijft gewoon nog een jaartje doorgaan.
3: Ja. Als Mo stopt, dan loopt heel gauw eruit. Dus dan weet iedereen dat. Hè? Dus nee, Mo gaat ook nog een jaar door. Milan Hartelo en Bob van Merwijk. Die gaan in Jodenboys 2 voetballen. En dan hebben we nog Fouad Moussaoui, die stopt. Oscar, de derde doelman, die gaat bij Sportclub Feyenoord aan de slag.
2: De rest ongeveer.
3: De rest is ongeveer hetzelfde, ja, zeker.
2: Een nieuwe keeperstrainer, hè? Of een bekende naam.
3: Ja, zeker. Michael van Bielsen. Hartstikke leuk dat Michael volgend jaar onze keepers Roy en Bart keeperstraining gaan geven.
2: Ja,
3: ja, een jonge, enthousiaste gozer die er zin in heeft om onze keepers beter te maken.
2: Nou, kijk eens aan.
3: En ik ken Michael van Bielsen. Ik heb uren met Michael op de bank gezeten. Hè, want hij was tweede keeper. Ik heb nog nooit een tweede keeper gezien die het zo lekker vond om op de bank te zitten. En dat was altijd gezellig.
2: Dus had hij geen zin om erin te komen dan?
3: Het was een fantastische teamplayer, laat ik het zo zeggen, Gerrit.
2: Ja, die moet je ook hebben. Hè?
3: Zo is het.
2: Wat zijn de doelstellingen voor het komend seizoen?
3: Ik denk dat we de lat hoog mogen gaan leggen. Hè? De 8e plaats was mooi. We hebben de finale van de Rijnmond Cup hebben we gehaald.
2: Ja,
3: veel publiek.
2: Mooi.
3: Was ook, hebben we ook lang niet behaald. Maar ik denk dat we nu toch tegen elkaar mogen zeggen, we mogen ergens om gaan spelen.
2: Na competitie?
3: Ja, dat zou, daar zou ik al, dat ik denk dat we dat wel uit mogen spreken.
2: Of gaat Dilla het nog iets hoger?
3: Laten we beginnen met na competitie. Ja. Hè? Want het is ook altijd zo, we weten nog niet in welke vierde divisie we komen.
2: En wanneer wordt dat bekend ongeveer?
3: Volgens mij wordt dat, is vrijdag 3 juli, rond begin juli.
2: Oh.
3: Die eerste vrijdag wordt het bekend. En dan, je moet het dan ook maar treffen, hè? Want er zitten altijd wel echt een paar hele sterke. Scheveningen, die komt weer terug.
2: Ja, die. Ja.
3: ASWH, die komt weer terug. Dus, en dan is de vraag in welke divisie we komen.
2: Ja, nou, dat gaan we inderdaad afwachten. Ja,
3: hopelijk ook bij ARC. Dat zou mooi zijn. Weer een groene hart derby. Ja.
2: Nou, we gaan dat afwachten. Even kort nog de dames. Daar heb je niet 1, 2, 3 wat mee te maken natuurlijk. 3 keer achter elkaar kampioen geworden. Ja. En nu 2 keer achter elkaar gedegradeerd. Ja. Dat is vooral het laatste. Is jammer natuurlijk. Hè?
3: Dat is echt super jammer. Want die dames bij ons die geven zo'n sfeer aan de vereniging. Hè, we hebben nu ook echt een hele grote dames tak bij Joden Boys. En vroeger was het natuurlijk een mannenbolwerk. Maar met die dames erbij, ja, dat zorgt ook echt dat de club nog sterker wordt. En ze hebben het jaren achtereen hebben ze het hartstikke goed gedaan.
2: Ja.
3: Maar nu zaten ze echt deze 2 seizoenen in de hoek waar de klappen vielen.
2: Ook met blessures.
3: Van
2: steunpilaar.
3: Zeker. Lisanne die er lang uit was. Bijna nog een Houdini-act.
2: Ja.
3: Vanuit geslagen positie.
2: Ja, want ze waren toch die laatste weken. Hadden ze verrassend goede uitslagen.
3: Gerrit, ze konden nog een periode pakken.
2: Ja.
3: De laatste wedstrijd konden ze nog de periode pakken voor promotie. Maar goed, helaas. Het is
2: uithouden en opnieuw beginnen.
3: Zo is het. Gewoon schone lei en hard met elkaar er weer tegenaan.
2: Ja. Laatste vraag. Hoe gaat het met de sportieve prestaties van de jeugdteams van jullie? Want er loopt aardig wat talent rond, volgens mij.
3: Zeker. Kijk, ik zit natuurlijk altijd bij Joden Boys 1 op de bank. Dus ik ben niet in staat om bij heel veel jeugdwedstrijden te kijken. Maar onze onder 23-1 is kampioen geworden. Hè, die gaan op het hoogste niveau van Nederland spelen.
2: Dat is toch voor het portaal van het eerste helft?
3: Dat is een hele mooie stap die ze hebben weten te bereiken. Hè? Onder leiding van Gilles Boon, Casper de Kruijf en good old Kees Rietveld. Hebben ze echt een heel mooi team gesmeed. En die hebben echt grote prestatie neergezet afgelopen jaar.
2: Ja.
3: En er komt een heel talentvolle lichting uit onder 19 komt eraan. Dus dat belooft met de doorstroming, dat belooft veel goed.
2: Nou, kijk eens aan. Zit goed met jou dan, boys?
3: Het zit goed met Joden Boys. Zeker weten.
2: Mooie afsluiter. Maarten Westerduin, bedankt. En nogmaals, tot komend seizoen.
3: Tot komend seizoen op Sportpark Oosterwijk, Gerrit. Altijd een feest als je er bent.
2: Zo is dat.
0: Dankjewel Maarten ook voor je bijdrage. Ook afgelopen seizoen hè, als correspondent. Als we jou mochten bellen aan het einde van de uitzending.
3: Zeker. Met heel veel plezier, Paul.
0: Top. Doen we volgend jaar weer. Dus bij deze afgesproken.
3: Zo is het.
0: En fijne zomer. Gewenst ook in dit geval. We gaan zometeen verder. Dan komt, als het goed is, hier Leroy Vaas aanschuiven van CVC Reewijk.

0: Muziek van Kingfisher. En dat was hun plaat die we draaiden in Sport op Zaterdag. The Sun Will Never Settle. En die draaiden we dus hier in deze uitzending van Sport op Zaterdag. We hebben nu bij de microfoon van Remco Bologne Leroy Faas.
1: Ja, Leroy, hele goedemiddag. Dankjewel dat je bent afgedaald hier naar Gouda. Op deze warme zaterdagmiddag om het seizoen door te spreken. Ja, je bent afgelopen seizoen trainer geweest bij CVC Reewijk. Wil je een beetje ons doorlopen? Hoe is het seizoen voor jullie verlopen?
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Dit was mijn laatste jaar bij CVC. En toen wij aan het seizoen begonnen, hadden wij eigenlijk hele hoge verwachtingen van onszelf. Ja. We waren vorig jaar op een bepaalde manier geëindigd. En we hadden tegen de groep en met elkaar gezegd van ja, we willen volgend jaar gewoon iets winnen. En zo zijn we het seizoen ingegaan. Toen hadden we de eerste wedstrijd tegen Gouda uit, wat in 1-1 eindigde. Toch wel teleurstellend voor ons, in ieder geval het resultaat. Het wedstrijd verloopt dan misschien niet zo, maar en dan speel je de tweede wedstrijd thuis. En dat werd dan voor ons eigenlijk een hele grote deceptie, om het zo maar even te zeggen. Er ging gigantisch veel fout en we hadden vooral van onszelf verloren. En dat was eigenlijk ook het moment waarop we die week daarna met z'n allen in de bestuurskamer hebben gezeten en elkaar hebben aangekeken van ja, op deze manier kan het niet. Er ging te veel mis onderling, naar elkaar toe. En dat was niet goed. En eigenlijk vanaf dat moment ging het echt wel op en af.
1: Ja, en vooral de tweede helft van het seizoen ging natuurlijk groot op. Hè? Je zegt al het begin hier en daar een deceptie. Maar de tweede helft ging zeker niet verkeerd voor jullie.
2: Nee, en dat was het punt waar wat ik zeg. Dat we gingen op een gegeven moment naar de winterstop toe. En dat was misschien al een leuk feitje. Voor het eerst in de geschiedenis van de club gingen we op trainingskamp naar het buitenland. En eigenlijk toen we terugkwamen vanuit Spanje zijn we net op een andere manier gaan spelen. En dat sloeg zo aan dat wij bijna geen wedstrijd meer verloren. Behalve van Woerden en van Lekkerkerk. En de rest hebben we of gewonnen of gelijk gespeeld. Waardoor je in de laatste 12 wedstrijden zo'n gigantische spurt maakt in puntenaantal. Ja. Niet zozeer in de stand, want we bleven nog steeds zevende. Maar als zevende geëindigd en dan toch de periode pakken op de laatste dag was wel heel bijzonder.
1: Ja, ik weet nog, ik zat hier in de studio. Onze collega André die stond bij jullie langs de lijn toen jullie tegen de Rijnstreek speelden. En op een gegeven moment belde die, ik heb er weer één hoor. En elke plaat moest over onderbroken worden. Als ik goed herinner, 14-0 was het geëindigd.
2: Ja, klopt.
1: Ja, wat een uitslag zeg. En toen waren jullie inderdaad opeens periodekampioen. Ja. Ging je na competitie in. Ja. Hoe verliep dat voor jullie?
2: Ten eerste was het heel groot feest na die laatste wedstrijd. Ja. Heel kort, want ineens hoorden we dat die wedstrijd bij ASW nog niet was afgelopen. En de concurrent stond 4-1 achter en uiteindelijk werd het voor 4-3 volgens mij nog. Ja, toen was het natuurlijk wel een groot feest binnen de club. En toen kon ineens alles, want we gingen met de bus naar de halve finale van de na-competitie. Er waren gigantisch veel supporters mee, vuurwerk, de hele sfeer die je normaal graag zou willen zien bij zo'n wedstrijd, die was er. En dan spelen we tegen WDS en ik denk dat wij de eerste wedstrijd, of de eerste helft tegen WDS prima spelen. De betere ploeg waren en ook terecht voorkomen. En je verzuimt eigenlijk nog de score verder uit te bouwen. En dan wordt het de tweede helft heel spannend. En zij gingen vooral heel erg opportunistisch spelen. Ja, en dan overleef je de 1-0. Ja, dan is het feest bijna compleet. Want dan weet je dat je heel onverwachts een finale gaat spelen.
1: Ja, alleen dan toch de finale. Neem ons daar nog eens mee.
2: Ja, ik zag heel veel gespannen kopjes vooraf. Wij probeerden als staf maar gewoon zo normaal mogelijk te doen. Maar goed, dat is natuurlijk lastig als er misschien wel 1000 man langs de lijn staat. En op het moment dat die gasten het veld opkwamen was het natuurlijk alleen maar gejoel. Dus we hebben geprobeerd alles zo rustig mogelijk te houden en alles normaal te doen. En ik denk dat de eerste helft redelijk gelijk opging. Ik denk dat Noordin, onze keeper, twee goede ballen pakt voordat wij twee grote kansen kregen. En dan is het jammer dat er niet ingaat. Ja. Dan ga je de rust in en dan hebben we nog wat meer ervaring in het veld gebracht. Hopende dat je daarmee wat grip krijgt. Nou, we stonden alleen maar onder druk de tweede helft. De eerste 30 minuten daarvan. Daarna gingen wij wisselen om die druk weg te halen. En ik denk ook wel dat de tegenstander wat vermoeid raakte door het geven van die druk. En dan zit je in de laatste fase van de wedstrijd. En dan hoop je stiekem nog op een kantje. Maar die kwam er niet echt. Een paar schoten van afstand. En dan hoop je eigenlijk de verlenging te halen. En ik hoorde achteraf van die gasten van ja, als we de verlenging hadden gehaald, voelden wij ons zo conditioneel zo sterk, dan hadden we misschien wel grote kans gehad om te winnen. Ja, dan is het heel lullig dat die bij een uitval van hun, waarbij twee van onze spelers over de bal heen glijden, ja, die bal erin gaat. Ja. In de 88 minuten kan je niks meer repareren.
1: Nee, ja, resume, een seizoen met ups en downs. Sommige diepe downs aan het begin. Uiteindelijk hele grote ups. Alleen aan het einde helaas net die 88 minuten geen promotie. Maar volgens mij nog zeker een seizoen waar jullie heel trots op mogen zijn als CVC zijn.
2: Nou, dat denk ik zeker. Ik denk als je ziet waar we vandaan komen, dat je zevende eindigt in de competitie, die finale haalt van de na-competitie. Ja. En dan ja, een beetje ongelukkig verliest. Maar goed, ook dat hoort bij het spelletje. Ja. Mag je zeker trots zijn.
1: Ja, jij gaat straks zelf natuurlijk, vertrek jij naar Fullspeed in Delft. Daar straks even een vraag over. Eerst, wat voor advies zou je nou aan jouw opvolger meegeven straks die het stokje overneemt bij CVC?
2: Nou, ik heb Jeroen van Leukeren al een keer persoonlijk gesproken. Toevallig ook na de finale van de na-competitie. En ik denk dat er voor hem een prima basis is bij de club. In ieder geval zeg maar, in de manier van spelen. De jongens zijn gewend aan de manier van spelen. En wat ik begreep van hemzelf is dat hij op redelijk op dezelfde manier speelt. Dus daarvoor ligt voor hem een mooie basis om ervoor te beduren. De groep is wat volwassener geworden. Maar dat moet nog verder uitgebouwd worden.
1: Ja. Nou, hopen dat inderdaad dan ik met je opvolger hier over een jaar mag praten over hoe de promotie dan wel gelukt is.
2: Dan hoop
1: is.
2: Ik dat die refereert.
1: Het zit erin volgens mij. Ja. We gaan er ook vanuit dat hij nu luistert. Hey, want jij zelf gaat natuurlijk naar Fullspeed in Delft. Van waar de keuze om daarheen te gaan?
2: Nou ja, ik kom natuurlijk oorspronkelijk uit de regio Haaglanden. Jaren bij Zoetermeer gewerkt. Wipolder. Ik ben zelf geboren en getogen in Delft. En ja, Reewijk was voor mij eigenlijk een soort uitstapje. Ja. Dus ik wilde gewoon heel graag terug naar die regio. En toen Fullspeed vrij kwam en we waren in gesprek, is het eigenlijk heel snel gegaan.
1: Ja, want welke klasse speelt Fullspeed op dit moment?
2: Fullspeed speelt nu, ja, dit seizoen vierde klas. We zijn helaas gedegradeerd naar de vijfde klas. Dus we kunnen vanaf nul alles weer helemaal mooi gaan opbouwen.
1: En wat zijn je doelen en ambities daar bij Fullspeed?
2: Nou, we hebben met de club zeg maar 4 jaar er vooruit getrokken om in ieder geval voor te zorgen dat wij binnen die 4 jaar kampioenskandidaat zijn in de vierde klas of in de derde klas zitten. En dat is misschien heel erg ambitieus. Of het realistisch weten we niet. Maar het is wel de ambitie.
1: Ja, want en hoe lang heb je nu precies bij CVC gezeten?
2: 3 jaar.
1: 3 jaar. En hoe kijk je terug naar die 3 jaar? Wat zijn de grootste hoogtepunten? En
2: nou,
1: wat
2: het laatste
1: je misschien
2: half jaar blijft natuurlijk wel het meeste bij. Het eerste jaar dat ik kwam wist ik dat de 9 basisspelers gingen stoppen. En dat ik het moest doen met de groep die er was. Dat had de club me ook wel duidelijk gemaakt. Ik heb toch de uitdaging aangegaan. Dus ik zag eigenlijk de afgelopen 2 jaar echt als 2 jaar waar we zijn begonnen. En het eerste jaar tel ik dan wat dat betreft eigenlijk niet mee. Maar het laatste half jaar blijft natuurlijk wel bij.
1: Ja.
2: En dat is ook het mooiste om zo af te sluiten. In plaats van andersom.
1: Ja, en blijf je toch nog een beetje de regio hier volgen? Of denk je, ik focus me volledig op die Haaglanden? En...
2: Nou, ik ben wel een trainer die de groep waar ik dan mee gewerkt heb, dat ik de groep vooral volg. Ja. Nou, als zij allemaal bij CVC blijven, dan zal ik CVC ook volgen. Ja. Maar ik vind het gewoon leuk. Ik heb de jongens hun telefoon hebben ook allemaal nog. Dus ik vind het gewoon leuk om hun te volgen. En als er 1 of 2 uitwaaien naar een andere club, zal ik ze ook daar volgen.
1: Ja, volgens mij hartstikke mooi. Ja, je werkt natuurlijk toch een periode met dezelfde jongens samen. Je ziet elkaar meerdere keren per week. Dan word je natuurlijk ook close.
2: Ja, met sommige bouw je een goede band op en met anderen wat minder. Dan blijft het echt bij het voetballen. Ja. Maar ja, dat maakt ook wel het vak als trainer heel leuk.
1: En wat zijn nou jouw doelen en ambities als trainer? Je gaat nu natuurlijk naar Fullspeed. Maar zijn er nog dingen die je daarna heel graag wil bereiken of bij Fullspeed?
2: Nou, ik spiegel me altijd wel een beetje aan een trainer die ik heel goed ken uit Delft. Die heeft 8 jaar bij een club gewerkt. Is daar ingestapt toen ze degradeerde naar de vierde klas. Toen had je nog geen vijfde klas. En die ging eigenlijk weg op het moment dat ze top tweede klas speelden. Nou, zo'n traject lijkt mij wel leuk om mee te maken. Maar of dat realistisch weet je natuurlijk ook niet. Ja. Ik zou heel graag gewoon met Fullspeed zo snel mogelijk uit de vijfde klas willen. En het liefst komend zo'n kampioen willen worden. En ik denk dat we op zich wel ook de spelersgroep daarvoor hebben. En we hebben... Natuurlijk ook, ik weet niet of je de media hebt gevolgd, maar iemand binnengehaald die je flink wat doelpunten kan maken. Dus we hopen dat we daar een sprongetje mee kunnen doen.
1: Laat het hopen inderdaad. Leroy Vaas, trainer van CVC Reewijk. Afzwaaiend trainer, mag ik zeggen. Heel veel succes bij Fullspeed komend seizoen. En bedankt voor het aansluiten in het programma.
2: Graag gedaan.
0: En dankjewel ook Leroy, ja, voor je bijdrage over het afgelopen jaar ook, waar we jou mochten bellen regelmatig. Wat ik ook echt kon waarderen. Dus fijn.
2: Graag gedaan.
0: Top. Nou ja, goed. En succes ook in Delft.
2: Dankjewel.
0: Dat was Leroy Faas dus. En we gaan zometeen, mag Remco blijven zitten, we gaan zometeen bellen met Erik van Soest van Olympia. Die spreken wij in deze uitzending. Eerst muziek. Een beetje wat zomerse muziek van dit moment.

0: Ja, het is wel echt wel een beetje zomer als je deze plaat hoort. Edge of Blue was dat van Jonas Blue. Of Edge of Desire moet ik zeggen. Van Jonas Blue en Malive. Hoe je het ook uitspreekt. Dit nummer, het is een lekkere zomerse plaat. We gaan weer verder en doen dat in ieder geval met een telefoonverbinding. Ja, dat kunnen we ook gewoon doen hier in de studio. Zo makkelijk gaat dat, Remco.
1: Inderdaad, Paul. We zijn van alle markten thuis hier bij Sport op Zaterdag op Gouwestad, Midland en BR6. En als het goed is hebben we nu Erik van Zoest aan de telefoon. Trainer van Olympia. Erik, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, Erik.

0: of promoveren via de na-competitie of kampioen worden. Ja, goed, dat dan uiteindelijk lukt, dat is mooi. En ik denk met name ook de manier waarop. We hadden ook een aantal dingen geëvalueerd van het eerste jaar. We wilden eigenlijk nog wat dominanter zijn in het balbezit en in het verdedigende gedeelte. Want we vonden eigenlijk dat we ook wel genoeg wedstrijden op geluk wonnen het eerste jaar. Ja, dat is het tweede jaar gewoon een stuk minder afhankelijk geweest. En ja, was je gewoon vaak te beter in de wedstrijd. Waardoor je ook uiteindelijk gewoon makkelijker wedstrijden won. En ik wil niet zeggen dat het allemaal in één rechte lijn is gegaan. Want ook wij hebben een fase gehad dat het wat minder liep. Maar zeker na de winterstop, toen het vertrouwen daarin groeide. Toen hebben we op een gegeven moment een reeks van 11 wedstrijden neergezet. Ja, dat heeft ons kampioenschap bezorgd. Maar bovenal denk ik ook met name het vertrouwen in waar we met elkaar mee bezig waren. Dus dat geeft ons superveel vertrouwen. En vooral een heel mooi gevoel om dat dan ook te bekronen.
1: Ja, en zou je dan zeggen dat vertrouwen ook vooral binnen het team zelf zit? Of is dat vooral met de club die er omheen zit, de staf?
0: Ja, nee, ik denk vooral binnen het team zelf. Want ik zei, we wisten wel dat we een prima selectie hadden. Hè. Dat zagen we zelf ook wel terug. Maar goed, uiteindelijk de manier waarop we dat dan ook wilden doen. Hè, want uiteindelijk, het eerste jaar was ook de nadruk heel erg op, we wilden kampioen worden en promoveren. Ja, en als we dan tegenslag hadden of het liep even niet, ja, dan waren we toch snel angstig. Waaronder ik ook soms zelf. Ja. Dus dat hadden we allemaal wel. Maar ja, toen op een gegeven moment, het tweede jaar, hebben we wel gezegd van oké, we kunnen dit gewoon goed. Hè. Dus met name wat ik aan het begin ook zei, daar moeten we dan ook aan vast blijven houden. En wat ik zei, dat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat we denk ik als team enorm gegroeid zijn.
1: Ja, een beetje collectief zelfvertrouwen zou je het kunnen noemen.
0: Ja, precies. Precies. Ja.
1: En als je nou één wedstrijd eruit moet pikken van al die jullie gespeeld hebben, wat was jouw favoriet?
0: Dan denk ik uiteindelijk. Ja, de kampioenswedstrijd natuurlijk was een fantastische wedstrijd. Kijk, bovenal omdat het kampioenschap natuurlijk binnensleefde, maar ook de manier waarop en met het publiek erbij. Ja, nee, uiteindelijk is dat het dan. Maar goed, ja. De 5-1 overwinning bij ons geest uit, dat was uiteindelijk voor ons ook wel een echte bevestiging van waar we mee bezig waren. En daarna dat we echt er niet meer aan elkaar getwijfeld hebben. Dus dat was ook een mooie wedstrijd van ons. Maar ja, de kampioenschap en de wedstrijd van ons geest uit.
1: Ja, mooi om te horen. Ja, en na een kampioenschap volgt natuurlijk de promotie. Volgend seizoen gaan jullie de tweede klasse in. Hoe bereiden jullie daarop voor?
0: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als dit jaar. Dus je hebt altijd wat mutaties in de selectie. Dat hebben we ook wij dit jaar mee te maken. Maar goed, het gros van de groep blijft bij elkaar. Dus de manier waarop we spelen, dat zal weinig veranderen. Alhoewel we ook niet allemaal weten waar we mee geconfronteerd worden. Maar goed, we vertrouwen in wat we deden, wat ik net al over had. En verder is het gewoon met name kijken de dingen die we goed doen, dat eigenlijk nog iets beter gaan doen. Dus ook qua trainingsopbouw misschien net even wat meer van de spelers vragen. En uiteindelijk hoop ik ook dat doordat het niveau hoger is, we ook elkaar weer naar een hoger level vinden.
1: Ja, ja, en bij de staf hebben jullie wat veranderingen, heb ik vernomen.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja, we hebben voor de concurrenten trainers opgeleid, zeggen wij dan bij de club. Nee, we zijn super blij dat zowel Seel als Jeroen mooie stappen maken ook. En,
1: voor de luisteraar, Sylvester Hageman, die wordt natuurlijk, die gaat naar Esto uit mijn hoofd.
0: Klopt, ja zeker. Ja. En Jeroen gaat naar CVC. Dus dat is allebei in de buurt. Nee, en we hebben met elkaar een fantastisch jaar gehad. En we hebben met elkaar echt voor gezorgd dat we dit afgelopen seizoen hebben neergezet. Maar goed, uiteindelijk inderdaad gaan we nu een mooie stap maken. En komt Karel erbij. Dus met Karel halen we natuurlijk ook iemand binnen die de nodige strepen heeft verdiend. En voor de club al jarenlang goede zaken heeft gedaan. Dus ik ben super blij dat Karel erbij komt. En dat uiteindelijk de andere stafleden gewoon blijven met Nick en de medische staf Philip. Het ziet er gewoon weer goed uit voor volgend jaar.
1: Ja, want wat zijn jouw persoonlijke doelen en ambities voor het komende seizoen?
0: Ja, vind ik lastig om te zeggen. Kijk, het klinkt te gek om te zeggen. Kijk, natuurlijk in eerste instantie is erin blijven. Hè? Want als je promoveert, dan is dat gewoon altijd de eerste doelstelling. Maar ja, ik ben ook wel van de uitspraak. Ja, als je een competitie meedoet, probeer hem dan ook te winnen. Ja, en hoe dat uiteindelijk gaat zijn, dat moeten we gaan zien. Ik heb echt wel vertrouwen in dat we competitief kunnen zijn in deze competitie. Ja, maar goed, hoe ver dat kan reiken dat weet ik niet. Daar ben je ook weer afhankelijk van het stukje flow, vertrouwen wat je moet gaan vinden. Jongens die wel of niet geblesseerd raken. Maar goed, wat ik zei, eerst erin blijven, maar we gaan er met vertrouwen in.
1: Ja, mooi om te horen. Hey, er gebeurt natuurlijk een hoop bij jullie bij Olympia. Ik heb ook vernomen dat jullie bij de jeugd gaan experimenteren met een nieuwe

0: manier van trainingsavonden. Waarbij spelers zich kunnen inschrijven voor trainingsavonden die 4 keer per week plaatsvinden. Wat voor effect hoop je dat dit uiteindelijk heeft op jullie eerste elftal?
1: Ja, kijk, het idee erachter is dat ze bij jeugd ook wel vaak zagen dat het moeilijk was om soms op een avond te trainen, omdat wat voor reden, school, examen of wat dan ook. Ja, en ze geloven toch heel erg in de visie dat trainen uiteindelijk zorgt dat je beter wordt. En nou ja, vanuit die gedachte hebben ze gedacht van oké, kunnen we dan niet iedere trainer op iedere avond goede trainers hebben, dat we daarmee ook voor iedereen of extra training of in ieder geval die 2 keer kunnen faciliteren. En kijk, uiteindelijk wat ik ervan verwacht is dat inderdaad jongens, wat er ook gebeurt is dat ze bepaalde leeftijdsgroepen met elkaar mixen. Dus dat ze daarin ook op een ander level uitgedaagd kunnen worden. Dan hopen we daarmee ook dat we nog sneller jongens op kunnen leiden, misschien wel voor het eerste elftal. Kijk, natuurlijk kunnen jongens ook een uitstap maken naar een jeugdteam wat hoger speelt. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar je ziet natuurlijk bij het betaald voetbal, zie je al toch soms jongens doorbreken op een bepaalde leeftijd, 17, 18. Ja, waarom zou dat inderdaad op seniorenvoetbal niet kunnen doen? Nou ja, wij denken in ieder geval met dit plan, het is niet mijn plan, want even voor duidelijkheid, Tom Rietberg en de TC en Leroy zit hier met name achter. Die denken met name ook hier weer een extra stap te kunnen faciliteren. Maar bovenal is het ook gewoon een beetje vanuit de oorzaak dat we ook wel soms jongens niet op training hadden. Ja, en nu komen soms jongens zelfs 3 keer trainen of 4 keer trainen.
0: Ja, dan kan je ook natuurlijk die trainers, die spelers die heel veel inzet tonen, ook natuurlijk nog beter begeleiden.
1: Ja, nee, absoluut. Absoluut. Ja, het is ook voor spelers die zelf echt gemotiveerd zijn. Ja, daar liggen dan echt wel mogelijkheden ook. Ik heb nu de eerste weken gedraaid. Een beetje gekeken, dus ook niet al het fijne weet hoor. Maar ja, vanaf de buitenkant ziet het er niet uit. En
0: volgens mij loop je ergens in de wind of iets dergelijks. Ik hoor opeens wat minder goed.
1: Dan ga ik weer even hier staan. Ja. Oké.
0: Ja, want jullie zelfs als toch wel, zijn jullie de oudste of de ene oudste volgens mij sportclub van Gouda, blijven jullie innoveren. Want jullie bestaan 140 jaar. Dat hebben jullie vorige maand gevierd. Hoe hebben jullie dat gevierd?
1: Zeker. Allereerst is ze hebben een jubileumboek gemaakt. Wilma Neefjes en ik. Nog iemand, dat weet ik even exact niet. Ja, die hebben onwijs veel tijd in een jubileumboek gestoken.
0: Ja, wordt morgen gepresenteerd volgens mij.
1: Ja, exact. Maar ik heb een klein snippet kunnen zien, dat ziet er fantastisch uit. En verder hebben we, wat is het, op de 6e, even uit mijn hoofd, is er een groot feest geweest waarin eerst wat oud-veteranen tegen elkaar gespeeld hebben. Daarna hebben we nog wat jongere veteranen tegen het eerste gespeeld. Daaromheen waren er allerlei activiteiten georganiseerd voor jeugd, door jeugdleden of zelfs senioren spelers. Dus, en daaromheen een mooi feest met vuurwerk, het zangen, alles erop en eraan. Dus dat was een geweldige dag voor de club. En wat zij alle vrijwilligers en mensen die daar zoveel tijd in gestoken hebben. Dat is gewoon super geweest. En terecht ook als je 140 jaar wordt, denk ik.
0: Ja, en 140 is natuurlijk een prachtig getal.
1: Ja.
0: Maar over 10 jaar heb je een nog mooier getal, 150. Ja. Hoe ziet Olympia er dan uit?
1: Ja, goede vraag. Geen idee. Ik hoop een beetje hetzelfde, maar misschien wel een paar niveautjes hoger met het eerste. Maar voor de rest in de bloei van zijn leven met alle dingen die daarbij horen. Dus feestjes, recreatie, elftallen, alles erop en eraan.
0: Ja, dus vooral lekker blijven presteren, maar ook de lol eromheen niet vergeten.
1: Ja. Absoluut.
0: Want is dat ook hoe jullie de afgelopen 140 jaar hebben doorgebracht?
1: Ja, goed, ik moet zeggen, ik ben er pas 2 jaar bij. Hè, dus het is een beetje gek om dat aan mij te zeggen. Maar in ieder geval, ik kan praten over de laatste 2 jaar. Is dat ik er heel veel plezier uit haal. En dat de vereniging, het is echt een mooie vereniging. Waarin inderdaad het eerste elftal een onderdeel is. Maar vriendschappen en betrokken vrijwilligers. Je merkt gewoon echt dat het een vereniging is met een hart. En ik ben blij dat ik daar nu 2 jaar onderdeel van mag zijn.
0: Ja, en niet alleen onderdeel van mag zijn, maar ook een mooie bijdrage nu al hebt geleverd aan de geschiedenis van die club. Ja. Met een prachtig kampioenschap. Het eerste kampioenschap in 22 jaar. En dus die promotie naar de tweede klasse. En weten jullie al welke teams jullie gaan treffen volgend seizoen?
1: Nee. Ik probeer het wel een beetje te volgen, want zo ben ik dan ook wel weer. Je hebt van die voorspellers op X zitten die zeggen wat de pools kunnen worden op geografisch zondag, zaterdag. En goed, dat gaat twee kanten op. Of misschien de Utrechtse kant, waar Donk in heeft gezeten afgelopen jaar. Ja, en ik zie ook Rotterdam voorbij komen, Den Haag. Ja, we gaan het wel zien. De tiende wordt het bekend. En dan gaan we dat gewoon doen. Dus ik heb geen idee. Het kan alle kanten op.
0: Ja. Ja, in die zin zijn we natuurlijk altijd een beetje midden in verschillende regio's hier in Gouda.
1: Ja.
0: Hey, maar wie het ook zijn, mogen in ieder geval hun borst nat maken volgens mij. Want zoals ik je zo hoor, hebben jullie er zin in en gaan jullie ervoor. Erik van Soest, trainer van Olympia. Dankjewel voor het aanschuiven. En heel veel, eerst een hele fijne zomer natuurlijk. En heel veel succes volgend seizoen. En wij zijn er weer bij.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook ontzettend bedankt weer voor dit jaar. En ik wens jullie een fijne uitzending. Ook voor jullie hopelijk een mooie vakantie. En we gaan elkaar weer zien.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel Erik, dankjewel. We gaan elkaar weer zien, we gaan elkaar weer horen en we zijn erbij weer ook komend seizoen langs de lijn daar bij die wedstrijden. Remco, dankjewel. En we gaan natuurlijk uiteraard Olympia ook volgen. Nou, dit is wel een bekende tune, hè Ton, dit?
3: Ja, heel bekend, hè? Ja. Dat uit van de CD Ici Tour de France, nee, NOS Radio.
2: Precies, klopt. Ja, het heeft ook een beetje een link met hetgene wat we zo meteen gaan doen. We gaan namelijk zo meteen bellen met Jasper van der Schoot. Nou, hij is van de Ride to Remember. Dat is een fietstocht die vandaag georganiseerd is in Gouda. En daarin werd vandaag een tocht gehouden met 70 kilometer, 100 kilometer, 140 of 300 kilometer. Dat kon je allemaal gaan fietsen.
3: Dat is een heel end.
2: Dat is een heel end. En die mensen die komen langzaam zeker nu binnen. En de uitslag... eindstand is bekend, want ja, het is ook voor een goed doel.
3: De uitslag zal ook een rood hoofd zijn, denk ik.
2: Dat denk ik ook, ja.
3: Temperatuur.
2: Precies. We gaan zo horen hoe het daar gelopen is. We gaan zo bellen met Jasper.

0: Ja, lekker dit. Het geeft een beetje het Tour de France gevoel, vind ik wel, dit nummer.
1: Ja, dan moeten we nog 2 weken verwachten, hè? Ja, iets, absoluut. Voor de Tour de France.
0: Ja, zeker ja. En ik zou die tune ook wel willen starten, weet je. Oh, die heerlijke. Dat is ook wel lekker, Ton. Die stukken weer, joh.
1: Je praat nu gelijk... Niet meer door de microfoon heen. Nee. Je klinkt gelijk een beetje hol.
0: Ik klink een beetje hol.
1: Maar je moest eventjes naar de muziek kijken. Ja. Naar de verbinding. Dus het is een Tour de France over een week of 2, denk ik, weer zo'n beetje. En NOS Radio, ja, uit de jaren 70 en de jaren 80. Prachtige muziek hadden ze toen. En die ene verslaggever, ja, u kent hem waarschijnlijk helemaal niet. Hoe heet je die ook alweer? Juist die in 1984 overleden. We hebben er 2 jaar geleden, hebben we in april 2024 hebben we er nog aandacht hier geschonken in Sport op Zaterdag met Theo Komen. Ja, zo heette die. He. Weet u het nog? Ja, fantastisch. We missen hem toch elke keer ook nu met bij het voetbal, want hij zat zelfs bij biljarten, geloof ik. Dus ik hoor eventjes weer muziek op de achtergrond. Waar gaan we naartoe, Paul?
0: We gaan nu naar, we gaan nu bellen met Jasper. Jasper in het geval, Jasper van der Schoot. En dat is onze man ter plekke van het gebeuren Ride to Remember. Jasper, goedemiddag.
2: Hele goedemiddag, Paul.
0: Ja, ik heb even een goede tune eronder gezet, dat snap je wel. Heeft dat een link met het fietsen?
1: Deze hoort erbij, hè?
0: Hoort er zeker bij. Ja, de Ride to Remember was vandaag natuurlijk, is vandaag nog in volle gang bezig. En jullie hebben vandaag een hele mooie dag gehad natuurlijk vandaag al. En die is nog volop aan de gang. Hoe is het gegaan, de Ride to Remember?
2: Ja, het is wat je zegt, een fantastische dag. Heel veel deelnemers, fantastisch weer, fantastische routes. Dus heel veel mooier dan dit wordt het niet, denk ik.
0: Nee, want mensen konden kiezen tussen 70 kilometer, 100 kilometer, 140 en 300 kilometer, hè?
2: Helemaal juist. Ja.
0: Heeft het weer nog een beetje invloed gehad op de keuzes voor de mensen? Dat mensen uiteindelijk toch misschien een kortere afstand hebben gereden? Of,
2: Nee. Ik heb, er hebben vandaag hebben mensen van tevoren zich ingeschreven. En ik heb een hoop mensen van tevoren gesproken. Toen ze de trein opkwamen. Maar iedereen was toch vastberaden om gewoon zich te houden bij de afstand die ze gekozen hadden.
0: Kijk, hartstikke goed. Hoeveel deelnemers hebben jullie vandaag gehad?
2: Wij hebben in totaal 540 deelnemers gehad vandaag.
1: Zo.
0: Heel veel.
1: En hoe lang doe je erover? Over 300 kilometer?
2: Ja. Nou, de deelnemers die 300 kilometer hebben gefietst, dat waren er maar liefst 20 dit jaar. Die zijn vannacht om 2:30 gestart. Want wij willen iedereen ongeveer tegelijkertijd laten finishen om dan het checkmoment een beetje mee te maken. En de eerste die kwam al om 1 uur binnen. Maar de meeste die kwamen om een uurtje of 2 binnen. Dus dan heb je er toch wel grosso modo 12 uur over gedaan.
0: Ongelooflijk.
1: Goedemorgen.
0: Dat is nog vrij snel ook, hoor, moet ik zeggen, eigenlijk.
2: Ja, de mannen hebben goed doorgetrapt. Respect.
0: Zeker weten. Heb je zelf ook meegedaan, Jasper?
2: Nee. Dat evenement is zo groot geworden dat ik zou het graag willen, maar er is wel zoveel te organiseren en zoveel vrijwilligers aan te sturen dat zelf fietsen zit er op de dag zelf niet in, maar we fietsen wel alle routes voor met elkaar. Dus.
1: Voor de hoeveelste keer is dit georganiseerd?
2: Dit was de 4e editie.
1: Ah, juist. Nou, dus dan gaan jullie ook natuurlijk voor de 5e editie volgend jaar.
2: Ja. We hebben zojuist op het podium bekendgemaakt dat we ook volgend jaar weer de zaterdag voor Vaderdag een Ride to Remember gaan organiseren.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Juist, April en Col.
0: Precies, April en Col. En laten we eerlijk zijn, het is ook voor een belangrijk goed doel, hè, Ride to Remember. Het is ook bedoeld voor Stichting Alzheimer Nederland. Een mooi doel wat eraan gekoppeld is. De vraag is natuurlijk ook, want je hebt zojuist op het podium gestaan, is er al een eindstand bekendgemaakt?
2: Ja. En jullie hebben een primeur. Ja, natuurlijk.
1: Kijk, luister, hoi.
2: Ja, los van de mensen die hier ter plekke aanwezig waren.
0: Ja.
2: Maar we hebben vorig jaar €85.000 opgehaald voor Alzheimer Nederland. Vorig jaar.
0: Ja.
2: En dit jaar was het onze droom om meer dan €100.000 op te halen. En we hebben zojuist een cheque uitgeschreven aan Alzheimer Nederland van maar liefst €139.000.
1: Wow. Oh, gefeliciteerd, zeg.
0: Nou, dat is een applausje waard. Knap, zeg. Oh, te gek. Fantastisch, zeg.
1: Nou, dat is een stimulans ook om volgend jaar weer door te gaan, hè?
2: Zeker weten.
1: En heb je van volgend jaar al een bovengrens?
2: Nou, als je het niet erg vindt, sta ik. Ik heb vannacht 2 uur geslapen. Ik ga nu even na te genieten van alle successen en alle emoties en alle mooie dingen. Dus ik ga. We moeten echt inderdaad heel snel weer naar volgend jaar gaan kijken. Maar we gaan nu eventjes even ontspannen en genieten. En dan volgend jaar gaan we er weer voor.
0: Kijk, dat snap ik heel goed. En die ontspanning en het nagenieten, dat gebeurt op het goud asfaltterrein hier in Gouda, begreep ik.
2: Zeker, zeker. Ja, ik sta nu in het zonnetje op goud asfalt.
0: Oh, heerlijk zeg. Nou ja, en mensen genieten waarschijnlijk vast zeker nog van een verkoelend drankje, denk ik. Dat kan wel na zo'n, ja, zo'n rit.
2: Ja. Ja, ik ben even weggelopen, maar anders had je ook het heerlijke achtergrondmuziekje gehoord en het geroezemoes van de mensen die er nog stonden. Maar ik ben even voor jullie weggelopen, maar... Klopt, het is nog heel gezellig hier op goud asfalt.
0: Leuk. Nou ja, achteraf gezien, Ton, hadden we misschien wel bij kunnen zijn, toch?
1: Ja, hadden we hem inderdaad de uitzending live ernaast kunnen maken. Maar ik denk niet dat we dan s'nachts om 2 uur of om 2:30 al live gegaan zouden zijn. Maar in ieder geval wel voor degene die meededen. En s'nachts gefietst hebben, was het vannacht natuurlijk wel lekker cool.
2: Ja, zeker, zeker. We hebben natuurlijk bij de opbouw rond 11:30... behoorlijk wat onweer gehad, dus dat onweer was wel eventjes pittig. Maar de ultrariders konden starten om 2:30. Dus ja, toen was het rustig weer. Dus die zijn heerlijk de relatieve koelte van de nacht ingefietst.
1: Was dat speciaal voor de warmte zo vroeg gestart? Of,
2: Nee. Dat is echt omdat we willen dat het hoogtepunt is ongeveer 2:30. Mm-hmm. Dan reiken we de check uit en dan wordt door wethouder Anna van Popering wordt de check uitgereikt aan Alzheimer Nederland. En dan willen we eigenlijk alle deel zal de kans bieden om binnen te zijn. Dan zijn we met z'n allen op het festivalterrein met een zelfgebrouwen biertje, Beer to Remember, met een hamburgertje. Ja, dan willen we de gezelligheid optimaliseren. Dus ook de ultrariders zullen we daar graag bij hebben. Dus ja, als je gaat terugrekenen en we zeggen, joh, we willen dat je ongeveer 2:30 binnen bent, ja, dan moet je toch ongeveer 2:30 gaan starten. Dus dat is zo simpel.
1: Maar natuurlijk ook om te zorgen dat er zoveel mogelijk publiek op dat moment bij de eindstreep staat, wanneer het zover is natuurlijk.
2: Exact. Ja. Er zijn ook heel veel vrienden, familie en kennissen van die erbij zijn. Zeker.
0: Fantastisch. Zeker. Ja, mooie ronde dus kunnen rijden vandaag door het Groene Hart en wat nog verder buiten. Natuurlijk zeker als je 300 kilometer rijdt.
2: Ja, de 300 kilometer heeft Zeeland aangetikt vandaag. Zo. Die zijn bij Middelburg geweest.
0: Fantastisch.
1: Zo.
0: Nou, mooi evenement. En wat je ook zegt, het smaakt zeker naar meer. Nou ja, goed, je ziet het ook bij een gelijksoortig iets als Alpe d'Huez bijvoorbeeld, wat het ook hartstikke goed doet.
1: Ja, maar ik zou zeggen, je voert nog zelfs meer PR maken.
0: Ja.
2: Ja, we zijn... Kijk, je moet je ook bedenken, hè, 5 jaar geleden was dit niets. 5 jaar geleden waren het 4 vrienden mm-hmm. die bij elkaar zaten en die zeiden, oh, Gouda heeft geen wielerevenement. Dat was 5 jaar geleden. Toen zeiden we, joh, nou ja, wij vinden eigenlijk wel dat Gouda een wielerevenement verdient. En toen dachten we, maar als we dat doen, doen we het voor een goed doel. En zo is Ride to Remember ontstaan. En nu de 4e editie en dan al zo'n bedrag ophalen, dus... De sky is the limit. We gaan zien waar dit eindigt. Maar dit is waar we nu staan.
1: Ik zou zeggen van Gouda kan niet meer zonder.
2: Gouda, ik denk dat het is wel echt waar dat het is begonnen met 4 vrienden die iets doen. Maar nu is het wel iets wat zoveel mensen omarmen en wat door de stad gedragen wordt. Ook door de gemeente, door alle hoofdsponsoren en andere sponsors. Dus ja, het is wel iets wat meer is geworden dan alleen maar de 4 organisatoren die er ooit mee begonnen zijn. Zeker.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen. En mooi dat het zo door, onparlementair even gezegd, door Jan Publiek zo omarmd wordt.
2: Ja, wij vinden het ook heel mooi om te zien. Kijk, wij moeten organiseren en faciliteren. Maar op een gegeven moment heb je om zulke bedragen op te halen, zoals ik net heb gezegd, ja, dan heb je op een gegeven moment ook donateurs nodig. Je hebt ook sponsors nodig, dat ging allemaal.
1: Ja.
2: Ja, dus dan, mensen, we kunnen het niet allemaal alleen. We hebben mensen nodig. En dat mensen het Jan Publiek, om het jouw woorden te zeggen, het zo massaal omarmt en zo massaal doneert en meefietst, ja, dat is natuurlijk waanzinnig.
1: Ja, maar dat is ook voor jullie natuurlijk als organisatoren een enorme steun in de rug.
2: Ja, nee, maar dat is het. Het is, ja, je wordt er elk moment, elk jaar weer emotioneel van. Ik bedoel, dat je dat moment dat je dat bedrag op die check opschrijft, ja, dan schiet je vol. Want ja, je steekt er zelf een jaar lang ziel en zaligheid in. Maar je weet, je bent niks zonder de steun van de donateurs en de deelnemers en de sponsors en vrijwilligers.
1: Ja. Nee, geweldig hoor. Complimenten van ons hier uit de studio.
0: Zeker weten, ja. Een mooi bedrag dus. Dik in de 100.000 euro's. Hoeveel was het? 109 en wat zei je dan?
2: Ja, ik zei net 139, maar het had moeten zijn 134.000. Vergeef me dat.
0: Ah.
2: Het is in ieder geval dik 130. Dus ik wist dat het onder een rond getal was, maar het is niet onder 140, maar onder 135. Dus correctie, 134.000
0: nou,
2: euro.
0: Nou, keurig toch. Hartstikke mooi bedrag. En dat allemaal dus voor het goede doel. Stichting Alzheimer Nederland dus, waar het allemaal voor gaat. Nou ja, laten we afspreken in ieder geval dat we volgend jaar elkaar weer spreken. Het zij gewoon live dat we er zijn, of in ieder geval dat we weer telefonisch spreken, of dat we in ieder geval verslag doen van het evenement. Ja, het lijkt me zelf persoonlijk ook nog wel leuk om mee te doen. Maar dat is eventjes anders. Ja, dan moet ik wat anders doen volgens mij.
1: Ja, we moeten toch kijken dat we dus live daar vandaan zitten.
0: Ja.
2: Ik heb een oplossing. Ik heb een oplossing.
0: Kijk,
2: bij deze staat hij. Je mag me er nu ook voor opschrijven.
0: Is goed.
2: Jullie gaan in de ochtend vroeg starten. Kunnen jullie zelf fietsen.
0: Ja.
2: Daarna bouwen we voor jullie hier een studio op het terrein. En jullie kunnen daarna live radio gaan maken van de binnenkomst van de ultrarijders, van de binnenkomst van de andere deelnemers. En jullie gaan live zijn bij de bekendmaken van de check volgend jaar.
1: Lijkt mij heel goed. Gaan we zeker doen.
0: Ja,
1: leuk.
0: Bij mij mag je noteren. Dat wordt in dit geval afgesproken. Het lijkt me heel mooi
2: bij deel. Dit is live radio, dus we kunnen er
0: uit. Is goed.
2: Okay.
0: Nou, ik ga voor zijn training.
2: Oké, helemaal goed.
0: Hey, ik wens je een hele fijne dag toe nog. Goed te genieten van. En ook van het mooie bedrag. Ja. En met elkaar. En wat jullie zo mooi opgezet hebben. Dat het een mooi einde heeft geleid.
2: Ja, dank voor jullie belletje en voor de aandacht. En voor het fijne gesprek.
0: Dankjewel Jasper.
2: Oké, fijne dag.
0: Fijne dag. Hoi.
2: Doei, hoi, hoi.
3: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Ja, een bekend nummer natuurlijk van U2. Een mooie uitvoering dit van Johnny Cash. Dat was One hier in Sport op zaterdag. Het is de laatste uitzending van dit seizoen. Ja, we zijn er volgend jaar natuurlijk weer. En maken we hopelijk weer een mooie uitzending van. Vandaag doen wij dat tot 5 uur. Aanvankelijk zou het tot 6 uur doorgaan. Maar we hebben het eerder al een beetje afgeblazen. Vanwege het feit dat we natuurlijk allemaal op tijd willen zijn voor de wedstrijd van vanavond. Begint om 7 uur, hè? Die wedstrijd van Oranje.
1: Maar goed, die gaan wij niet verslaan, hoor.
0: Dat gaan wij niet verslaan. Nee,
1: zijn we niet. En volgend jaar, dan bedoel je natuurlijk volgend seizoen.
0: Volgend seizoen bedoel ik, ja.
1: Ja, want ik denk dat we zo'n beetje eind augustus alweer terug zijn.
0: Ja, klopt.
1: Of tenminste jij.
0: Ja, ik wel. Ja, jij bent dan waarschijnlijk nog eventjes...
1: Buitengraats.
0: Buitengraats, precies.
1: Ja.
0: Goed, Elian.
2: Ja, dankjewel Paul. Wij gaan nu een interview houden met Gerald van der Kolk van WDS. Wat staat voor Waarde die Brugge Samen. Dat weten alle luisteraars natuurlijk. Welkom Gerald. Leuk dat je hier wil zijn.
3: Ja, dankjewel. Ja, bedankt voor de uitnodiging.
2: Heel korte vraag. Zou je je telefoon in je zak willen houden? Want soms gaat hij met de microfoon interfereren en dat zou...
3: Dat moeten we niet hebben.
2: Dat moeten we niet hebben, want dan gaat ons mooie interview natuurlijk helemaal de mist in. En dat zou zonde zijn. Gerald, WDS verloor de na-competitie met 1-0 van CFC Reewijk en degradeerde daardoor naar de vijfde klasse. Inmiddels is dat een paar weken geleden, dus misschien is de woede of de grootste emotie al wat gezakt. Maar ja, hoe voel je er nu over als je er nu een paar weken later op terugkijkt?
3: Nou, wij gingen het seizoen in met het idee van als wij op het moment handhaven, dan hebben wij het echt prima gedaan. Mm-hmm. We hadden het hiervoor al even kort hebben we het er samen over gehad. Wij promoveerden vorig jaar naar de vierde klasse. En toen was al bekend dat er 6 spelers zouden stoppen.
2: Ja, ja.
3: En dan ga je natuurlijk met je staf zitten. We gaan heel veel kwaliteit inleveren. Mm-hmm. Hadden we wel moeten promoveren. Nou ja, wij vinden dat als je in de na-competitie staat, moet je ten alle tijd het hoogste haalbare pakken. En ervoor gaan. Nou, we zijn gepromoveerd. Daar hebben we jongens van de onder 19 hebben we daar bijgevoegd. Ja. Jongens waar we dat jaar ervoor geen of bijna geen gebruik van gemaakt hebben. Die hebben we erbij gehaald. Mm-hmm. Dus we hadden wel wat kwaliteit ingeleverd. Alleen, dan moet je nog steeds voor het hoogst haalbare gaan. En we zijn keihard aan de gang gegaan met de staf en met de jongens. En we hebben daar echt wel stap in gemaakt. En er zijn gewoon heel veel wedstrijden geweest die we niet hadden hoeven verliezen.
2: Ja, en hoe kwam het dan, denk je, dat die wedstrijden toch verloren gingen? Is dat gewoon pech? Hebben jullie gewoon veel pech gehad? Toch andere dingen misschien? Heb je daar een beeld van?
3: Nou, als je de doelpunten kijkt, we hebben maar 18 keer gescoord.
2: En ja, dat kan wedstrijden?
3: 22 hebben we er gespeeld. We hadden er eentje minder in de competitie.
2: Ja, ja, ja, ja, dat is niet veel dan inderdaad. Dat is minder dan 1 doelpunt per wedstrijd, gemiddeld.
3: Nou ja, dat klopt. Maar als je dan de analyses kijkt en we hebben het erover en je vraagt je af van ja, hebben wij geen mogelijkheden gehad om te scoren? Ja, we hebben zat mogelijkheden gehad om te scoren. Alleen of we waren niet scherp of we schieten naast. Dus er zijn een hoop wedstrijden die wij naar ons toe hadden kunnen trekken. Mm-hmm. En er zijn ook wedstrijden geweest waar we geen kans hebben gemaakt en waar we niks hebben gecreëerd.
2: Ja, ja.
3: Maar in diezelfde wedstrijden hebben we ook heel weinig kansen tegengekregen. We hebben 1 keer goed op onze sodomieten gehad tegen Roda, de allereerste wedstrijd.
2: Mm-hmm. Later dus, ook de kampioen, toch?
3: Later ook inderdaad ook de kampioen. Maar die hebben de thuiswedstrijd ook gewoon heel moeilijk gehad tegen ons.
2: Ja.
3: En zo zijn er wel meer teams die het gewoon heel moeilijk hebben gehad tegen ons. Met name de ploeg heel erg bovenaan. Mm-hmm. Alleen ja, de wedstrijden tegen Zevenhoven geven wij gewoon totaal niet thuis. De wedstrijd Civeo uit geven wij totaal niet thuis. En dat zijn wel wedstrijden die je eigenlijk moet winnen.
2: Ja, dat zijn de 6-puntenwedstrijden, wat ze altijd zeggen. De directe concurrenten.
3: Nou ja, precies. Precies. En tegen Zevenhoven, de tweede wedstrijd, was het misschien wel een 12-puntenwedstrijd. Omdat je toen al gelijk definitief en op dat moment over THVV om je heen kon gaan. Mm-hmm. Maar het gevoel blijft, het was niet nodig geweest. Maar als je naar de cijfers kijkt, 18 doelpunten, is dat gewoon te weinig. En misschien ga ik iets gevaarlijks zeggen en ga mijn assistent mij nu heel boos aankijken. Of collega trainer, sorry.
2: Ja, ja, die zit naast je.
3: Ja, ja, ja. Is het heel slecht voor de ontwikkeling van de groep, voor de jonge groep die we op dit moment hebben? Nou, het liefst hadden we natuurlijk in de vierde klasse gespeeld. Omdat dan de weerstand wat hoger is. Het gaat wat sneller. Het is wat meer mannenvoetbal. We hadden een fantastische competitie waar we in zaten in de gemeente regio Nieuwkoop. Maar ja, de kans dat je wat wedstrijden gaat winnen is wat groter in de vijfde klasse. Mm-hmm. En we kunnen misschien iets anders gaan spelen. Dus misschien wat hoger spelen in plaats dat we wat vaker laag op het veld stonden.
2: Ja, ik kan me voorstellen als je inderdaad speelt voor de bovenste plekken en voor op de aanval. Als je dan beter in de hand bent, is het totaal ander voetbal dan dat je in de verdrukking komt. En dat je op die manier moet proberen de winst binnen te halen. Nou, en maakt dat voor jou uit? Of
3: nou, we hebben wel de wedstrijden, met name de tweede helft van de competitie, hebben we vaak naar de analyse van de eerste wedstrijd gekeken. Mm-hmm. En hebben we daar wat dingen op aangepast. Maar we zijn bijvoorbeeld tegen Roda in het begin heel erg hoog gaan spelen. Mm-hmm. Ja, krijg je 7-0 op je broek. Nou ja, die wedstrijden zitten ertussen. Maar er zijn ook gewoon nog heel veel wedstrijden dat we heel hoog hebben gespeeld. En dat we heel goed gespeeld hebben mm-hmm. qua positiespel. En dat we meer hadden verdiend. Alleen ja, er zijn ook wedstrijden geweest dat het af en toe leek alsof we naar een tenniswedstrijd zaten te kijken. Dat veel lange ballen.
2: Ja.
3: En dat de jongens op dat moment ook niet bereikbaar. Het heeft ook met de leeftijd van de groep te maken. Hè? Mm-hmm. Maar ja, ik denk.
2: Jonge spelers wil gewoon wisselend per week, bedoel je dan?
3: Of, nou ja, en dat mag ook. Ik bedoel, als jij 18 bent en jij komt bij de selectie en je bent ineens een basisspeler. Mm-hmm. Dan doe je dat soort dingen nog. Maar we zien wel, naarmate het competitie vorderde, zag je dat wel steeds minder. Omdat je daar natuurlijk op een training constant op hamert. En je ziet wel dat die jongens dat oppakken. En mm-hmm. Het is wel een hele leergierige groep. En dat maakt het allemaal wel fijn om mee te werken.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat ze zijn kneedbaar, leergierig. En ze willen dus ook, hoor ik je eigenlijk zeggen. Ze zijn enthousiast en ze willen ervoor gaan.
3: Nou, met name de jongste groep die erbij gesloten is, die zijn er eigenlijk elke training. En je ziet ook dat hun vrije weekendjes overal omheen plannen.
2: Ja.
3: En wij hebben hetzelfde waar we de meeste trainers tegen hem. Waarschijnlijk heeft Lero Vaas daar ook over gehad dat veel jongens weekenden weg zijn. Ja, dat zijn niet de jonge jongens. Dat zijn over het algemeen wel jongens die al wat langer bij de selectie zitten.
2: Ja, inderdaad. En daar baal je dan van? Of zeg je van, nou, dat hoort erbij. Dat is gewoon part of the deal als trainer. En daar bouwen we alles omheen.
3: Nou, beide. Je baalt ervan. Ja. Maar je moet er wel gewoon mee om leren gaan. En elke trainer op dit niveau, en ik denk ook op een hoger niveau, die heeft daarmee te maken. En elke trainer waar je mee praat op je gemak voor een wedstrijd, die heeft het erover. Ja, je moet ermee dealen en je moet omgaan met omstandigheden. Maar je hoeft daar niet alles voor te laten wijken.
2: Ja, nee, dat is ook logisch. En daar kan je ook goed onderling over praten. Ik ben wel benieuwd, zo'n na-competitie. Dat is natuurlijk één wedstrijd. Alle druk en alle spanning staat erop.
3: Ja.
2: Hoe, dat is denk ik voor de luisteraars ook wel gewoon leuk en leerzaam om te kijken van hoe pak je dat nou als trainer aan. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe pak je als trainer zo'n wedstrijd aan van tevoren?
3: Nou, ik heb zelf ook gevoetbald. En ik heb zelf heel veel trainers gehad. Maar en op een moment als je gaat lopen ijsberen. Mm-hmm. Breng je dat over op je spelers.
2: Ja,
3: dus brengt jouw eigen zenuwen breng je over op je spelers. Nou, daar heb ik daar niet heel veel last van, gelukkig. Mm-hmm. Was de spanning er wel wat meer dan normaal. Want je wist dat je moet winnen. En het ging echt om een derby tegen CVC.
2: Ook nog.
3: En wij speelden voor degradatie. En hun speelden voor promotie. Dus hun mm-hmm. zitten in een hele andere flow dan wij. Hè? Wij hebben veel wedstrijden verloren. Hun hebben op het laatst echt een eindspurt gemaakt.
2: Ja, voor hun was het een soort cadeautje zelfs. Dus ze zaten in een soort winnende flow en dachten, oh, we kunnen ook nog de na-competitie in. Ja,
3: maar goed, dat heb ik wel vaker gehoord. En dat hebben wij natuurlijk op het laatste. Vorig jaar hebben we dat ook gehoord. Ja, het was een soort cadeautje.
2: Ja, of is dat misschien iets te denigrerend dan?
3: Nou, naar CVC toe vind ik dat wel. Want die hebben gewoon hun hebben gewoon de laatste periode gewonnen. En kijk, dat ze het in het begin wat minder deden qua resultaat. Maar hun hebben gewoon de laatste periode gewonnen. Dus dan heb je gewoon terecht na competitie.
2: Ja, dus dan is geen cadeau, dan is gewoon loon naar werken.
3: Ja, loon naar werken. Alleen, je bent op een later punt ben je goede resultaten gaan halen. En dat verhaal hadden wij. Dus ik heb me daar wel op een beetje aangestoord aan mensen die dat elke keer riepen. Maar ja, wij hebben gewoon de laatste periode gewonnen. Dus we hebben gewoon terecht een na-competitie gehaald. En dat geldt nu voor CVC. Nou, die zitten dan in een hele goede flow. Mm-hmm. En dan ga je met je groep aan de gang. En dan heb je ook het verhaal van, ja, weet je, we hebben niet veel wedstrijden gewonnen. CVC zit in een flow. En die hadden wat oudere jongens erbij gehaald. Dus die hebben mm-hmm. wat energie. Maar speel deze wedstrijd gewoon alsof het je laatste is.
2: Ja.
3: Geef alles, doe alles. En dan zien we na 90 minuten en misschien 120 minuten wel hoe het staat. En ja, ik denk ook dat ze die jongens gewoon heel goed hebben ingevuld. Ik moet wel zeggen, we hebben er nog samen over gezeten. Die wedstrijd was ook gewoon zoals het hele seizoen is geweest. Mm-hmm. Een mindere periode. Een hele goede tweede helft. Een paar hele goede kansen gehad. Niet gescoord, bal op de paal, bal op de lat. Maar je ziet met een tegenstander die dan één keer goed eruit komt. En het is gelijk een doelpunt, omdat we op dat moment niet scherp en volwassen genoeg zijn.
2: Ja.
3: En dan loop je eigenlijk tegen een nederlaag aan. En ik kon daar wel, ja, ik baalde ervan. Maar dat was ook niet geheel onterecht. zeg maar. Nee. Ik kon er wel mee leven. Alleen wij waren de tweede helft zo dominant. En, mm-hmm. Maar we hebben ook met 5 aanvallers het laatste kwartier hebben we ook bijna niks gecreëerd.
2: Ja, dat, ja, dus in dat opzicht, als je het dan over het geheel ziet, dan is het wat het is en dan is het gelopen zoals het is gelopen.
3: Ja, alleen ik denk wel dat het gevoel een beetje blijft hangen bij ons dat het onnodig was in tegen CVC. En wat we tegen Haaswoudse Boys mogelijk hadden kunnen doen, ja, daar kunnen we niet over praten.
2: Nee, dat weet je ook niet. Nee. Dus had je die wedstrijd inderdaad ook nog moeten winnen. Maar goed, ja. Misschien dan nog even voor de laatste minuut een vooruitblik naar komend seizoen. Wat is de doelstelling en wat verwacht je van het team?
3: Nou, doelstelling hebben we nog niet uitsproken, maar we willen wel vooruit. We hebben een jonge groep waar we mee zijn begonnen. Mm-hmm. Fundament staat. Ze weten wat ik verwacht. Er zal wel het een en ander gaan veranderen. Misschien wel qua systeem of qua invulling van spelen. Want als je qua systeem ga je veranderen, dan moet je ook andere poppetjes neerzetten.
2: Ja, ja. Maar denk je dan naar 4-3, 4-4-2 of meer, zeg maar, op detailniveau hoe je het in wil vullen?
3: Nee, je moet wel meer naar 4-4-3, 4-4-2, dat verhaal denken. Want we hebben gewoon te weinig gescoord, dus daar moeten we gaan in variëren.
2: Ja, ja, variëren in de aanvalsopzetten op die manier.
3: Nou ja, precies dat.
2: Ja, de doelpuntenproductie omhoog.
3: Dat moet omhoog. Dus we hopen dat we een goede keuze maken. En dan gaan we gelijk van minuut 1 mee aan de gang. En dan gaan we het zien.
2: Ja, nou, dan sluiten we hiermee het interview af. Wij willen je namens RTV Gouwestad, BRSS en Midland FM heel erg bedanken. Ook voor alle interviews die je het afgelopen jaren hebt gedaan. Als wij jou belden of contact legden, dan was je altijd bereid om... als wij niet langs de kant stonden om wat te vertellen over de wedstrijd in de uitzending. Dus dank daarvoor. We blijven jullie volgen. En ook bedankt voor jullie komst, moet ik natuurlijk zeggen. Ja, voor jullie komst vandaag. Want jullie doen samen en zitten hier ook samen. En heel veel succes in het komende seizoen.
3: Nou, dankjewel. Ook bedankt voor jullie interesse elke week weer voor WDS. Want dat komt natuurlijk wel van twee kanten.
2: Zo is het, zo is het. Nou, dat is mooi om daarmee af te sluiten. En dan ga ik naar... Paul kijken, want die gaat muziek aanzetten, denk ik.
0: Ja, dankjewel. En dankjewel ook, Gerald. Inderdaad, nou, fijn om ook weer te spreken hier in deze uitzending. En tot volgend jaar, tot volgend seizoen, moet ik zeggen.
3: Helemaal goed.

0: Ja, dit is leuk. Dit komt gewoon uit Gouda komt dit, hè? Remco, jij hebt deze uitgekozen, deze Over the Moon.
1: Inderdaad. Ik vind altijd, we zijn een lokale omroep, lekker veel lokale muziek draaien. Jasmina is dit uit Gouda.
2: Ja, past wel. Goed nummer, moet ik zeggen. Maar wij kijken natuurlijk ook altijd van, past de muziek wel bij de uitzending, bij de sport?
1: Ja, en in die zin is dit een lekker opzwepend nummer. Voor een lekker opzwepend uitzending natuurlijk. Al zou je eerder zeggen Over the Sun met het weer van vandaag.
0: Ja, precies. Hey, weet je wat ik zo leuk vind van deze uitzending ook van vandaag ook? Eindelijk zien we ook soms een keer het gezicht bij de mensen die we al jarenlang aan de lijn hebben. Kijk, zo iemand tegenover mij, Michael Sip. Ja, vaak hebben we al niet gesproken.
2: Dat zullen we zo meteen. Hij zal natuurlijk nu naar ons zitten luisteren van, ja, die stemmen, die ken ik. Zie nu een gezicht. Nou, dat gaan wij dus nu doen.
3: Absoluut. En ik moet toch wel zeggen, het valt mij niet tegen. Ik weet niet hoe dat voor jullie geldt.
1: Ja, maar wij hebben natuurlijk allemaal 3 uur in de make-up gezeten voor deze uitzending. Voor de livestream op gouwestad.nl.
0: Ik zeg al zo, ik heb de ideale hoofd voor op de radio. En dat blijkt ook zo te zijn, toch?
1: Hey, maar je kondigt hem al aan inderdaad, Paul. We zitten hier met Michael Sip, leider van de trainingsstaf bij RVC 33. Een hele goede middag. Ja, hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen? Hoe is het verlopen?
3: We hebben een moeilijke start gehad voordat we begonnen met het seizoen. Oudgediende vanuit de periode dat RVC nog enorm hoog speelde. Die namen ook allemaal afscheid. Dus dan ga je met een tamelijk jonge groep weer beginnen. Ja. En dan ben je toch wel voorzichtig van hoe hoog moeten we insteken. Hoe gaan we insteken. Op dat moment was ik nog verantwoordelijk voor een deel van het technisch beleid rondom de selectie. En we hadden contact gekregen met Wouter van Ginkel. Die had gesolliciteerd. Jonge trainer uit Zoetermeer. En naar mijn idee de ideale persoon in hoe hij zich presenteerde voor de groep. Zelf ook een trainer die net zijn diploma's gehaald heeft. Net klaar is met selectievoetbal. Ja, en dan bij een jonge groep beginnen om te proberen weer het beste eruit te halen. Hebben we denk ik een hele goede slag mee geslagen. Ja. Eerste helft van het seizoen hebben we daar goed aan elkaar kunnen wennen. Ja, in de tweede helft van het seizoen hadden we de smaak te pakken. En hadden we een serie neergezet op het eind waarin we 8 wedstrijden, meen ik, niet verloren hebben. En waarbij de toppers die na competitie om promotie hebben gespeeld zelfs verslagen zijn. Of met hangen en wurgen het op 0-0 hielden tegen ons. Dus in die zin kijken we er mooi op terug.
1: Ja, dus het is echt vooral een kwestie van, je raakte steeds beter op elkaar ingespeeld naarmate het seizoen vorderde.
3: Ja, op elkaar ingespeeld. Zowel binnen het team als ook binnen de staf. En vanuit de staf naar de groep toe. Waarin bleek dat hoe we het als staf wilden aanvliegen. Onder leiding uiteraard van Wouter van Ginkel. Dat past bij hoe wij de resultaten weer wilden gaan neerzetten met een jonge groep.
1: Ja, en wat was voor jou het absolute hoogtepunt van het afgelopen seizoen? Een wedstrijd of een moment?
3: Nou, eigenlijk die laatste serie waarin alles gewoon klopte. En waarin de beleving van de groep precies is zoals je hoopt dat die zou zijn. Ik heb vroeg in het seizoen al aangegeven dat ik zou gaan stoppen. En met die laatste serie, ben ik toch wel een beetje gaan twijfelen. Maar ik ga dus nog steeds wel stoppen gewoon. Of gewoon, ik ga nog wel stoppen. Maar die serie maakt wel echt dat ik denk van, dat is wel iets wat we heel mooi hebben kunnen neerzetten.
1: In ieder geval een hele mooie afsluiter ook van je carrière.
3: Van mij zeker. En ik zei het pas ook op de avond toen ik als jongetje begon met voetbal. Was mijn eerste wedstrijd tegen RVC. En er hangt een hele mooie foto in de kantine van een bruggetje waar ik overheen gelopen werd. Wat ik me echt nog kan herinneren. Ja, en dat was nu ook mijn laatste wedstrijd. Dus dat is wel een mooie, om op zijn Louis van Gaal te zeggen, maar de cirkel is mooi rond.
1: Ja, want hoe lang heb je nu in totaal bij RVC gezeten?
3: Bij RVC heb ik 2017 ben ik begonnen.
1: Oké, dat is toch 9 jaar carrière. Dus niet verkeerd.
3: Ik ben begonnen bij de B1. Samen met Hendrik Mol. En en dan op een gegeven moment ga je bemoeien met beleidsmatige zaken waar op dat moment niemand voor was. En toen was het van, ja, je hebt helemaal gelijk. Zou je meer mee willen denken?
1: Je hebt gelijk, dus, zou je het zelf op willen lossen?
3: Ja. Dus nou, daar ben ik in getrapt en in gestapt. Ja. En goed. En dan is zo afsluiten natuurlijk wel een hele mooie, mooie zaak.
1: Ja, want wat is uiteindelijk de reden dat je stopt bij RFC?
3: Ik stop niet per se bij RFC, maar ik stop met het voetbal. Ik heb het 45 jaar gedaan. In die 45 jaar, ik ben op mijn 16e begonnen. En altijd trainingsavonden voor laten gaan. Hmm. Altijd wedstrijden. Als het seizoen vroeg begon, dan had ik geregeld met mijn vrouw dat we in Nederland bleven. Want dan kon ik eventueel heen en weer rijden. En ja, die mentaliteit is er niet meer. Hmm. En dan kan ik van jongens verwachten dat ze die mentaliteit ook gaan krijgen. Of ik kan denken van ja, het past niet meer bij mij. En voorlopig kies ik dat ik dan even die frustratie maar niet bij de tegenpartij leg, om het zo maar te zeggen. Maar gewoon zelf dan ga kijken wat ga ik missen. Hoe gaan we het dan eventueel aanpakken als ik weer wat zou gaan doen. Want er zijn wel al contacten om weer wat te doen. De reactie van mijn vrouw was gewoon veelzeggend. Van, als je maar niet denkt dat je 3 avonden in de week hier nu op de bank kan zitten. Dus ik zei ook voor jou, schat.
1: Ja. Die willen ook nog een beetje tijd voor zichzelf.
3: Ja. RVC, mooie club. Ook qua beleving. Ja, we hebben hele mooie tijden gehad in die hogere klasse. Maar we hebben nu de jongens er niet meer voor. Dus we gaan nu het voor de jongens die er nu zitten zo mooi mogelijk proberen te organiseren om het goed te kunnen doen. En ja, dat is vorig jaar ter nauwe nood vierde klasse blijven. En dit jaar gewoon heel lang meegaan in de top van de vierde klasse. Waarbij we net aan die na-competitie hebben misgelopen. Ja, en dat is het mooie bij een RVC. Dat dat ook kan. Dat er helemaal geen prestatiezucht is. We willen wel. Maar niet ten koste van alles. Niet ten koste van halen of dat soort dingen, dat past gewoon niet bij RWC.
1: En je ziet natuurlijk, dit seizoen zit een stijgende lijn in. De tweede helft ging beter dan de eerste helft. Dus je weet ook niet, wellicht, dat die stijgende lijn ook gewoon door blijft stijgen. Ja, volgend seizoen.
3: Zou zomaar kunnen. Ik bedoel, ik hoorde Leroy geloof ik zeggen van ja, er is een goede baas neergezet. Dat is ook absoluut het geval. En ik denk dat daar mooie resultaten uit te halen zullen zijn. Ik begreep dat Luc Verleeuwen overschrijving heeft gekregen, of gevraagd naar Olympia. Nou, ik denk dat dat voor hem een hele mooie stap is. Luc is voor RVC afgelopen jaar een hele belangrijke speler geweest. Zowel als aanvoerder, maar ook als doelpuntenmaker. Ik bedoel, want hij is net aan ook geen topscorer geworden in de Bodegraafse regio. Dus ja, dat zal ook opgevangen moeten worden. En ja, er zit gewoon een talentvolle jonge groep achter. Van jongens van 18, 19. Ja, die het liefst aan onder andere zijn hand nog wat mee had willen laten profiteren. Maar
1: maar ook met zo'n leeftijd heb je nog voldoende jaren voor je om door te blijven groeien. En ook om de club nog meer te verstevigen met nog meer nieuwe aanwas natuurlijk.
3: Ja, maar dat gebeurt idealiter wel aan de hand van een ervaren iemand. Want een van de jongens die zei ook van ja, als ik degene ben die de boel op sleeptouw moet nemen met mijn 18 jaar. Hij zegt ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een druk die ik niet wil hebben. Dat heeft hij gelijk in. Ja.
1: Hey, en wat voor advies geef je mee aan jouw opvolger bij RVC?
3: Bedoel je dan op trainersgebied? Of,
1: op trainersgebied?
3: In mijn rol is dat natuurlijk iets anders. Maar ik denk dat de trainer zich moet verdiepen in wat is voor deze groep nou de juiste snaar om ze te raken. Om te gaan presteren. En dat is niet alleen op het trainingsveld. Dat is niet alleen in de wedstrijd. Maar juist ook daarnaast. Hoe zijn we met elkaar? Wat doen we met elkaar? Dat biertje na de training en na de wedstrijden, die zijn belangrijk. Ja, en de jongens kennen. Ik bedoel, Sonny is een oudere man dan dat Wouter was. Ja, dat kan een hoop voordelen hebben, maar dat kan ook een hoop nadelen hebben. En ik hoop dat het hem lukt om die flow die we dit jaar mede door hoe we als team naar elkaar gegroeid zijn, dat hij dat weer snel te pakken kan krijgen. Ja. Dat is niet zijn verantwoordelijkheid in eerste instantie. Dat moeten de jongens zelf ook vooral bewaken. Dat zal ik de keren dat ik op het Reeuwijkse aanwezig ben hen ook nog wel geregeld invrijven. Maar zij zijn zelf ook aan zet natuurlijk. Ik bedoel, je kan niet naar de trainer kijken.
1: Ja. Hey Michael. Michael Sip, RC33, hartstikke bedankt voor het aansluiten in dit programma. Geniet van je vrije tijd straks. En wij wensen natuurlijk RVC heel veel succes in het komende seizoen. En blijf het op de voet volgen.
3: Ja, en jullie bedankt dat er steeds aandacht was voor de boeren uit...
0: Dankjewel, Michael. Ja, ja, fijn dat je erbij was.
2: Paul, ja? We hebben toch ook een probleem?
0: Ja, zeker.
2: Hoe gaat het nu met onze correspondent van RVC 33?
0: Moeten we gaan kijken.
2: Het voorkomende seizoen.
0: Ja, we hebben wel de contactpersonen nodig.
3: Ik zal wel eens kijken wie ik naar voren schrijf.
0: Top, nou, hartstikke fijn. Een mooie laatste taak.
2: Ja, en misschien is ook onze doelpunten-app.
0: Ja.
2: Want dat is natuurlijk een enorme bron voor ons natuurlijk altijd, Remco. Als wij dus hier in de studio zitten van wat gebeurt er op de velden? Kunnen wij niet zien. Ja, vandaar die doelpunt-app geeft ons informatie. Ja,
3: zeker weten.
2: Ja.
0: Dankjewel Michael. En goed, ik wens je alle goeds.
3: Ja, wie weet is het tot sneller weer ziens dan dat ik nu zeg.
0: Zou zo kunnen.
2: De contacten waren altijd leuk dit seizoen.
3: Zeker weten.

0: muziek van Sade en By Your Side hier in Sport op zaterdag. 4 minuten voor 4:30, natuurlijk ook de dag van... Oh, deze moet eruit. 4 minuten voor 4:30, ook natuurlijk de dag van de wedstrijd van vanavond. Om 7:00 gaat het allemaal gebeuren, de wedstrijd van het Nederlands elftal.
1: Nou, daar ga jij verslag van doen, hè?
0: Daar ga ik verslag
1: van. Ja, dat dacht ik al.
0: Ik zou wel willen, maar ja. Ik zit hier vandaag hier in de studio in Gouda. Ik zie wel dat de mensen goed op gekleed zijn. Onze gast ook, Patrick.
2: Ja, zeker. Voorbereid.
0: Ja, precies. Ja, Patrick Akerman.
3: En dan zie je nog niet eens een oranje broek.
0: Nee, die heeft hij ook nog aan.
1: Kijk, ja, dat zie je nog niet. Ja.
2: Helemaal klaar voor.
0: Precies. Ja, wel fijn trouwens dat je ook tijd gemaakt hebt vanuit de Donkdag. Jullie hebben vandaag een activiteitendag. Nou, Gerrit zal er misschien wel naar vragen. Dat je het onder tijd hebt gevonden om even hier aanwezig te zijn. Top.
2: Altijd. Geen probleem.
0: Dankjewel. Patrick Akerboom.
3: Ja, Patrick. Activiteitendag vandaag. Niet te warm voor daar? Of een beetje aangepast programma?
2: Allerlei activiteiten van jeugd tot aan senior om het seizoen op een leuke manier af te sluiten. Is
3: dat een soort familiedag? Vroeger
2: heette dat familiedag. Ja, nu heet het, vorig jaar heet het nog Nacht van Donk. Dit jaar is er een andere commissie gevormd die dat doet. En die hebben het de Dag van Donk genoemd.
3: Ja.
2: Maar we standaard elk jaar zo afsluiten met iedereen. En vandaag met... ook met

0: Ja, voor de winterstop denk ik een vertekend beeld als het gaat om het aantal punten wat we hadden versus het spel. We hebben een aantal wedstrijden achter elkaar gewonnen die we net zo goed hadden kunnen verliezen. De stand rond de kerst was een beetje vertekend.
1: Ja.
0: Precies diezelfde wedstrijden die we voor de winterstop wonnen, die gingen na de winterstop verloren. Plus nog een aantal andere die we voor de winterstop wel wonnen. Ja, dan kom je in een probleemsituatie terecht. En helaas hebben we afscheid moeten nemen van de tweede klas.
1: Ja, en de laatste, misschien wedstrijd die verloor je, die hij eigenlijk moeten winnen. Of niet verliezen.
0: Nou ja, kijk, die laatste wedstrijden waren ook nog eens tegen.
1: Het ging vaak om één of twee doelpunten verschil.
0: Ja, zeker. We hebben heel veel wedstrijden met één doelpunt verschil verloren. Ook overigens met één doelpunt verschil gewonnen. Want die afdeling was gewoon heel competitief. Iedereen kon van iedereen winnen. Ja, en dat hebben wij helaas de tweede seizoen zelf te weinig gedaan. En daarmee zijn we in de problemen gekomen.
1: Wat was nou de oorzaak? Zijn jullie daar al achter? Of kom je daar misschien niet achter?
0: Natuurlijk hebben we daar met elkaar wel over geëvalueerd. Maar die is meervoudig. Ik denk dat wij gewoon een aantal dingen niet goed gedaan hebben met elkaar. Zo eerlijk moeten we zijn. Maar de tweede klas, zeker deze tweede klas waar we in speelden in de Utrechtse regio, vond ik erg pittig. Zeker na een aantal jaren versterkt degraderen en na een aantal jaren zonder gezamenlijk voetbal bij elkaar is die tweede klas gewoon voor Donk dit jaar net even een tandje te zwaar gebleken.
1: Ja, die extra versterkte degradatie, dat speelden jullie niet in de kaart eigenlijk.
0: Nee, een aantal jaren achter elkaar, nu denk ik het vijfde jaar achter elkaar, dat van bovenaf natuurlijk de doorstroom naar beneden hoger is. Ja, dat heeft gewoon geleid dat het gemiddelde niveau in de tweede klas gewoon aanzienlijk is. En ja, dat hebben we een aantal jaren prima kunnen bijbenen. Meer dan prima bijbenen. Zelfs in het begin een aantal keren na competitie voor promotie te kunnen spelen.
1: Ja.
0: Maar het niveau over de hele lijn is wel een stuk beter geworden.
1: Ja. Jullie hadden ook de nodige blessures, hè? Dat speelde ook niet mee, denk ik.
0: Ja, maar dat heb iedereen. Kijk, natuurlijk hebben we niet zo'n hele brede selectie. We moeten het met een man op 15, 16 doen die dat niveau van de tweede klas aankunnen. En dan lopen er daarbij dan nog een aantal op hun tenen. Ja, als je dan jongens gaat missen die het verschil kunnen maken, ja, dan doet dat gelijk pijn. Dat ga je gelijk voelen. Maar ik wil dat niet als excuus aan naar voren brengen. We hebben het gewoon met elkaar niet goed genoeg gedaan.
1: Nee. Ja, je kwam één punt tekort eigenlijk.
0: Ja, nee, maar
1: het kon nog gekker, want Ona kwam één doelpunt tekort.
0: Ja, we kwamen wel één punt tekort, maar dat punt hebben we geloof ik 5 weken kunnen halen.
1: Ja.
0: En we hebben zelfs een wedstrijd gehad waarbij we 2-0 voor stonden.
1: Ja.
0: En die hebben we nog niet uitgehaald. Ja, dan weet je dat het pijn gaat doen.
1: Dus de vraag heel moeilijkheden bijna, kan je haar zeggen.
0: Ja, precies.
1: Ja. Dus uithuilen op een nieuw beginnen. Ik bedoel, je zei net van over 3 weken beginnen we weer enthousiast met de trainingen. Zeker. Dat is vrij vroeg.
0: Ja, dat doen we altijd. Zeker als we geen na-competitie spelen, dan is het verstandig in onze ogen om niet 10 weken helemaal niks te doen. Dus ergens halverwege die zomerstopperiode, en dat kan tegenwoordig met alle kunstgrasvelden natuurlijk.
1: Ja.
0: Doen we 2 weken trainen, een keer of 6. Voor iedereen die dat wil en prettig vindt, trainen we 6 keer.
1: Met vrijwel dezelfde selectie of zijn er hier nog wat mutaties?
0: Ja, wel wat. Maar over het algemeen, zeker een jaar, als je degradeert en je houdt bijna de hele groep bij elkaar, zegt eigenlijk genoeg over hoe de groep bij ons in elkaar zit. Het zijn allemaal jongens die al vanaf van kinds af aan bij Donk voetballen.
1: Ja.
0: En die lopen ook niet weg op het moment dat het een jaartje tegen zit. En daar ben ik eigenlijk wel heel trots op.
1: Sterk, en die komen nog terug weer.
0: Zeker. Ja, nou ja, die heeft natuurlijk vorig jaar een persoonlijke uitdaging gepakt om te kijken bij AC of om dat op een hoger niveau ook zo.
1: Nou, dat gebeurt wel vaker. Peter Straver heeft het in het verleden ook gedaan. En bij Jordan Boys Blok en zo.
0: Zeker.
1: Er zijn voorbeelden genoeg van.
0: Zeker. Dus ik denk ook dat hij er in heel veel aspecten rijker op geworden is. En volgend jaar kan hij die ervaring mooi delen met ons.
1: Ja. Er was even sprake dat jullie een keeper kwijt zouden raken, maar die blijft ook, hè?
0: Klopt, ja. Ja. Bas van der Eem.
1: Bas van der Eem, ja.
0: Ja, die heeft al wat langer wat fysieke problemen. Gaf in de winterstop aan dat het wel eens zijn laatste seizoen zou kunnen zijn. Maar toen we eenmaal in de probleemsituatie terechtkwamen, zeiden ja, op deze manier wil ik geen afscheid nemen. Dus ik wil nog wel een jaar doorgaan.
1: Ja, nou mooi.
0: En daar waren we heel blij mee.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jij bent in april aangesteld als hoofd jeugdopleiding. Dat lijkt me een mooie functie en een eerbaan, denk ik bijna. Hè?
0: Dat heb ik eerder gedaan bij Donk. Maar kijk, een aantal jaren was de jeugd bij Donk erg smal. Dat begint nu breder te worden. Met name onder invloed van Westergouw uit.
1: Ik wil zeggen, dat heeft jullie geen windeieren gelegd, Nieuwewijk.
0: Dus die onderkant gaat breder worden. En de club wilde vroeg aan mij of ik daar... Ja, een sturing en leiding aan wilde geven aan onze eigen jeugdtrainers. Onze eigen jeugdtrainers verder ontwikkelen en opleiden. En

0: In combinatie met een wat andere invulling van mijn baan was het ook mogelijk. Dus ja, dan doe ik dat graag.
1: Ja, maar in principe is Donk toch een van die clubs ook die het eigenlijk van zijn eigen mensen moet hebben, zo moet je zeggen.
0: Nou, dat, je vroeg net aan wat zijn de oorzaken van degraderen. Ja. Een van de oorzaken is dat we een jaar of vier lang geen instroom meer gehad hebben.
1: Nee.
0: Omdat dat heeft allemaal nog met de verhuizing naar de Oostpolder te maken.
1: Daar zit hier ook alweer een jaar of 10, denk ik bijna.
0: Ja, 13. Maar juist dat deel wat toen zou zijn begonnen, dat had nu ongeveer uitgestroomd bij onder 19. Ja, daar hebben we 2 of 3 jaar helemaal geen lichting van gehad. Dus
1: ja.
0: Ja, dan wordt het lastig, want dan krijg je geen eigen instroom. En inderdaad, wij moeten het van eigen instroom hebben. Ja, dan word je smaller.
1: Maar het zit goed met de jeugd, om het zo maar te zeggen.
0: Ja,
1: althans, de vooruitzichten zijn tamelijk rooskleurig.
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben nog niet helemaal in detail. Maar ik heb uiteraard de achterliggende maanden wel mijn licht opgestoken her en der. En eens wat wedstrijdjes gekeken. Maar
1: en welke leeftijd spreken we dan over?
0: Ik ga me vooral focussen op middenbouw en onderbouw. Dus vanaf 16 naar beneden. Maar daar zit boven, de 16 zit één best wel goede lichting. Die wordt volgend jaar onder 19. En daar gaan we wel uitstroom hebben.
1: En dat is de bron waar je de sleetje uit moet putten.
0: Dat is de eerstvolgende groep die in gaat stromen. En daar zitten echt wel een aantal jongens in die dat kunnen houden.
1: Ja. Jij zat in de technische commissie, maar volgens mij zit je er nog in, hè? Of niet?
0: Ja, dat hoofdjeugdopleiding maakt bij ons ook gewoon onderdeel uit van de TV. Op seniorengebied doe ik dat samen met Mark Luchtert en met John Olstoren. Ook twee bekende namen uit het verleden.
1: Die lopen ook al 300 jaar rond bij Donk ongeveer.
0: Dat doen we met z'n drieën. En aan de jeugdkant doe ik dan nu de hoofdopleiding een rol erbij.
1: Ja. Iets waar jij denkt niet mee te maken. De dames, de meisjes, daar...
0: Ja, de meisjes wel.
1: Meisjes
0: maken een onderdeel uit van de opleiding. Dus ook die trainers van meisjes, die ga ik zeker begeleiden.
1: Ja.
0: Dus daar is wel degelijk een link ook met mijn activiteiten.
1: Ja.
0: Damesvoetbal hebben we dit jaar 2 senior dames teams gehad. En als ik me niet vergis, hebben we die ook volgend jaar weer. En damesvoetbal in de vereniging is brengt altijd een mooie dynamiek. Dus bij ons wel echt wel iets waar ik in ieder geval een positief gevoel van krijg, laat ik maar zo zeggen.
1: Ik heb er ook nog goede herinneringen aan.
0: Zeker.
1: Ik ben nog 5 jaar voorzitter geweest in de vorige eeuw. Toen speelde ze op het hoogste niveau in Nederland. Ja, eerste divisie was dat toen.
0: Mooi.
1: Die tijden zullen vreselijk helaas nooit meer terugkomen. Maar met Donk zit het wel goed, denk ik. Hè? Nu met in zijn geheel.
0: Ik bedoel, ja, ik denk.
1: Is er helemaal gezetteld natuurlijk in de Oostpolder.
0: Zeker. Dat is onze echte stek geworden nu. Het bereiken van het complex is allemaal wat veiliger geworden. Mede door wat maatregelen van de gemeente. Het zou mooi zijn als het...
1: Ja, want jullie liggen vrij afgelegen natuurlijk voor de stad eigenlijk.
0: Ja, nog steeds. Maar kijk, dat was in het begin helemaal een probleem natuurlijk. Er stond bijna geen lantaarnpaal en er was geen snelheidsremmende maatregel. Dus ja, ouders gingen niet zomaar met hun kinderen naar Donk. En dat is een hele tijd een probleem geweest.
1: Ja.
0: Nu is dat stevig verbeterd. Het zou alleen nog mooi zijn als er ook vanuit Westergouw een wat veilige verbinding over de Rotterdamse weg naar het complex.
1: Wie weet gaat het gebeuren. Nieuwe gemeenteraad zometeen, dus wie weet. met het kader vrijwilligers. Veel verenigingen hebben problemen mee. Hebben jullie dat ook? Of?
0: Ook bij ons natuurlijk altijd een uitdaging. Ik moet zeggen, bij ons is die uitdaging nog beperkt. We kunnen nog redelijk putten uit mensen die altijd wel hun handen uit hun mouw willen steken om wat te doen. En zeker rondom de selectie heb ik daarover geen klagen. Dus,
1: nee. Laatste vraag, we even vooruitblikken naar het nieuwe seizoen. Voor Donk 1. Hopen ze vooral mogelijk weer terug te gaan naar die tweede klasse? Of is derde klasse misschien een beetje het niveau van jullie op dit moment?
0: Op dit moment misschien wel. Kijk, die ambitie hebben we zeker. Ik denk dat we een groep hebben die niet had hoeven degraderen. Het is wel gebeurd. Dus nu moeten we in de derde klas proberen het verloren terrein te gaan herwinnen. En ook dat zit in deze groep. Dat hebben we natuurlijk al in het verleden bewezen. Want dat was grotendeels dezelfde groep als die we nu nog steeds hebben.
1: Ja.
0: Dus,
1: voetballers zijn ze niet verleerd.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar iedereen die zelf gevoetbald heeft, die weet, als je eenmaal in een neerwaartse spiraal terechtkomt om dan te doorbreken, dat is erg lastig.
1: Ja, je hebt dat in Olympia gezien, die ging 2 keer achter elkaar naar beneden toe.
0: Ja.
1: Jammer dat er geen derby is, Olympia Donk.
0: Zeker jammer. We hadden heel graag die derby gespeeld. Dus we gaan er alles aan doen om die misschien volgend jaar dan te spelen. Maar volgend jaar komt die er niet, helaas. Nee.
1: Nou. We gaan het afwachten. Patrick Akerman, bedankt en nogmaals succes.
0: Dank u wel.

0: Ja, lekkere muziek hoor dit. Zo, het is uitgekozen door Gerrit Schinkel. Dat was muziek van Robert John and the Wreck. Live Between the Lines. En dat allemaal om 4:55 in Sport op Zaterdag. We zijn er nog eventjes tot 5:00 vanmiddag. Dus blijf nog lekker luisteren. Straks spreken we met Dickie Palliama. We gaan het hebben over badminton. Eerst iets heel anders. Het voetbal.
1: Elian. Het voetbal inderdaad. Ja, dankjewel Paul. Ik zit hier in de studio met naast mij Theo Verneck. Interim trainer van ONA dit jaar. Aan het begin van het seizoen assistent trainer van Sonny Rissamasu. En sinds halverwege maart interim trainer geworden. Welkom Theo, leuk dat je er bent.
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, de degradatie van ONA. ONA is helaas gedegradeerd. Het is een aantal weken geleden. Een wedstrijd tegen SEP werd met 1-2 verloren. Hoe is het met de emoties inmiddels een paar weken naderhand?
2: Nou ja, goed, het is natuurlijk voetbal. En dat, dan weet je, je hebt hoogtepunten, je hebt dieptepunten. Ik heb inmiddels ook wel geleerd, ik loop er lang genoeg mee, dat als er eens een keer een degradatie volgt en je hebt allemaal er alles aan gedaan om het goed te laten verlopen en het lukt onverhoopt niet, ja, dan moet je dat even verwerken. Maar uiteindelijk, ja, dan ga je weer door en dan komt er weer een nieuw seizoen waardoor wanneer je alles weer kan oppakken. Dus ja, het is hoe het is.
1: Ja, dus accepteren, doorgaan en schouders eronder voor het nieuwe jaar.
2: Ja, sowieso. En dan, dan ga je evalueren voor jezelf. Hè. Wat kunnen we anders doen? Wat moeten we anders doen? Nou ja, je krijgt een soort jongens die uiteindelijk de club gaan verlaten. Dus ja, je bent met alles op zich nu weer bezig om te kijken dat we weer met een frisse nieuwe start gaan beginnen.
1: Ja, nee, dat is helemaal goed. Daar komen we zo meteen ook nog even op. Maar jij bent dus interim trainer geworden. Sonny Rissamasu die ging weg. Had jij toen al het idee, nou nu gaat de vraag aan mij gesteld worden? Of kwam het als een verrassing? Hoe ging dat toen?
2: Nou ja, dat is natuurlijk geen verrassing. Ik bedoel, ik ben een kind van de club. Ik zit daar al, ik denk 15 jaar. Mm-hmm. Hoofdtrainer geweest, een tijdje weg geweest. Daarna onder Sil Hageman 3 jaar lang het tweede helft al gedaan. En dit jaar onder Sonny assistent. Mm-hmm. Dus ja, als er dan ontwikkelingen zijn, dan is dat denk ik het logische gevolg dat ze bij mij terechtkomen. Dus ja, het was wel verwacht.
1: En heb je ook een moment getwijfeld of dacht je dan ook, nou ik ben een kind van de club, dan ga ik dat nu gewoon doen?
2: Nou, ik heb er eerst met Sonny zelf over gesproken. Ik heb ook goed contact met Sonny gehouden, omdat ik ben niet iemand die zegt, de een weg en de ander, die pak het maar op. Want daar hou ik zelf helemaal niet van. Maar nee, goed, uiteindelijk ben ik wel een jongen van de club. En daarbij, Sonny Rissamasu is ook nog een goede vriend van mij. Ik heb zelf jaren met hem gespeeld. Dus er zat ook best wel een stukje vriendschap wat moeizaam is. Maar ja, uiteindelijk is het allemaal in het belang van de club geweest. En dat hebben we beide kunnen accepteren.
1: Ja, nou dat klinkt dan als in ieder geval dat je er goed over gesproken hebt. En en toen ben je aan de slag dus gegaan. Ik las dat je al vrij snel wat routiniers erbij hebt gehaald. Waarom?
2: Nou ja, je zit in een situatie dat je bij de onderste staat. Dus daar moet je proberen weg te komen. Nou, de ervaring is ook gewoon dat je met alleen maar jonge jongens, ja, dat gewoon een moeilijk verhaal is. Want anders had je op dat moment al punten genoeg gehad. Dus dan ga je toch kijken waar kun je wat halen, waar kan je wat doen om routine terug te halen. Om te kijken of we dat uiteindelijk veilig kunnen spelen. Mm-hmm. Ja, helaas is dat op 1 doelpunt na niet gelukt. Dus dat is... Dat is treurig. Maar ja, goed, we hebben er wel van alles aan gedaan om toch tijd te keren.
1: Ja, en die routiers waren die gelijk enthousiast? Of heb je echt nog wel flink beroep op hun verantwoordelijkheidsgevoel moeten doen? Ze flink moeten praten om ze over de streep te halen. Hoe pak je zoiets aan?
2: Nou, het zijn jongens die ik in het verleden mee heb gemaakt toen ik trainer was. En dan is het eigenlijk heel simpel. Een belletje en één gesprek voor 5 minuten. En dan kan je zien dat je met mensen een goede band hebt opgebouwd. Want dan doen ze het ook om jou te helpen. En uiteindelijk om de club te helpen. Dus dat heeft eigenlijk geen moeite gekost.
1: Nee. En als je het verschil voor jezelf zou zeggen tussen deze korte periode en de tijd dat jij hoofdtrainer was al een aantal jaar geleden, is dat? Wat zijn dan verschillen die je hebt gezien in misschien de teams, de clubs, et cetera?
2: Nou ja, wat mij het meest is opgevallen, ik ben natuurlijk wat ouder, ik ben over de 60. Dat ik gewoon merk dat het voetbal bij de jongere generatie op ons niveau, hè, het vierde klasniveau, dat het daar toch wat minder leeft als op de hogere niveaus. En toen ik zelf nog actief als hoofdtrainer was, 1 jaar of 8 geleden. Mm-hmm. Ik merk gewoon dat de jongens, als ze een festivalletje hebben, dat ze dus heel makkelijk een wedstrijd afzeggen. Ja, en daar heb je het tegenwoordig mee te maken. Dus ja, het valt niet mee om dat als wat ouder inmiddels, om daar goed mee om te gaan. En dat is wel dat is het grootste verschil, vind ik.
1: Ja, dat verschil merk je wel. Ja, ik moet zeggen, Gerald van der Kolk had net een uitzending, die zei iets vergelijkbaars. Die zei dat is inderdaad, je moet ermee dealen, want het is de huidige generatie. En dat zijn de spelers die het nu doen. Maar het is wat het is. Dan de competitie. Jullie verloren uiteindelijk de laatste wedstrijd met 2-4 van RVC. Toen gingen jullie de na-competitie in. De wedstrijd tegen Sepp. Hoe pak je zoiets aan, zo'n wedstrijd? Waar het echt om die wedstrijd erom gaat?
2: Nou ja, je bereidt iedereen zo goed mogelijk voor. En dat hebben we ook prima kunnen doen. Mm. En we waren echt gebrand om die wedstrijd tot een goed einde te brengen. En uiteindelijk denk ik dat we waren gewoon herenmeester op het veld.
1: Ja.
2: En dan verlies je een wedstrijd, maar dan heb ik gelijk het hele seizoen samengevat. Mm. Wij hebben zo verschrikkelijk veel mogelijkheden en kansen dit jaar om zeep geholpen.
1: Ja,
2: daar is niet tegen aan te voetballen. En dan is een tegengoal is gewoon, dat is dodelijk. Dus uiteindelijk, het scorend vermogen was niet aanwezig. Terwijl we qua voetbal echt verreweg de bovenliggende partij waren.
1: Ja, dus als de kans, de doelpunten er net wat makkelijker ingevlogen waren, dan had het er heel anders uitgezien voor ONA dit jaar.
2: Ja, maar dan hadden we wel veel eerder veilig geweest. Dat weet ik, weet ik zeker. Ook tegen Reeuwijk de laatste wedstrijd waren wij. We stonden ook vol met de rust. Maar nogmaals. Maar uiteindelijk is het ook een stukje kwaliteit. Hè? Want we kunnen dit wel zeggen. Maar uiteindelijk, als je die kwaliteiten niet bezit om op het goede moment de bal in het net te schieten. Ja, dan uiteindelijk krijg je de deksel op je neus. En dat is gewoon gebeurd. En dan verdien je ook te degraderen. Want ja, je eindigt eigenlijk waar je eindigt.
1: Ja, dat is ook zo. Dan nog even een vooruitblik naar volgend seizoen. Komen er nog nieuwe spelers bij? Hoe ziet volgend seizoen eruit wat dat betreft, transfergebied?
2: Nou ja, we hebben een nieuw hoofdtrainer, dus dat wordt Bert Potuit. Ik ga terug naar mijn oude rol, ik word zijn assistent. Nou, qua spelers er zijn wat jongens die hebben de club verlaten, ondanks dat ze de woord hadden gegeven. Maar goed, dat is tegenwoordig ook wat makkelijk gaat bij jongens.
1: Mm-hmm. Ook de nieuwe generatie, zeg je eigenlijk.
2: Kijk, als ik mijn woord aan iemand geef, geef ik hem. Maar goed, dat telt dus niet voor iedereen. Maar prima, ook daar moet je mee omgaan. Er zijn niet veel spelers bijgekomen. Dus we moeten het een beetje met dezelfde groep gaan doen. Aan de andere kant is wel dat we een hele goede ontwikkeling hebben bij ONA. Dat er een nieuwe groep jeugdspelers is gekomen. Mm-hmm. Dat zijn allemaal gasten die eigenlijk heel erg dicht tegen het betaalde voetbal aan zitten. Dat wordt er onder de 23. En daar kunnen wij wekelijks 4 à 5 jongens van gaan gebruiken in ons standaard elftal.
1: Ja, ja.
2: En ja, dat geeft gewoon weer mogelijkheden om te kijken dat we er toch weer een prima seizoen van kunnen gaan maken.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval als een hoopgevend perspectief en mooie kansen. Ja, we gaan nu al richting het einde van het interview, want de klok van 5 uur komt eraan. Theo, ik wil je heel erg bedanken voor je komst vandaag. Ik wil je ook bedanken voor alle eerdere momenten in Sport op Zaterdag dat je ons te woord wilde staan. En voor de gastvrijheid die de verslaggevers altijd van ons krijgen als ze bij ONA langs zijn. Dus bedankt daarvoor en we blijven jullie volgen.
2: Oké, nou, dank is wederzijds.
1: Kijk, nou, graag gedaan. En dan ga ik even naar Paul kijken, want die gaat dan het programma verder aankondigen.
0: Yes, dankjewel. Nou, dankjewel Theo ook voor je bijdrage. En Elian, dankjewel voor het interview natuurlijk ook. We gaan zonder plaat, we gaan meteen doorschakelen naar het volgende interview. Remco Bologne zit hier tegenover mij. En we hebben Dickie Palliama aan de lijn.
3: Inderdaad, Dickie Palliama, voormalig prof badmintonner en eigenaar van de Palliama Academy. Dickie, een hele goede middag.
4: Goedemiddag, bedankt.
3: Fijn dat je toch nog telefonisch aan kan sluiten. Ja, voor de mensen die jou niet kennen, jij hebt een bijzonder succesvolle badminton carrière gehad. 9 keer Nederlands kampioenschap. Ook nog Europees jeugdkampioen geweest. Zou je nog wat meer kunnen vertellen over jouw geschiedenis als prof badmintonner?
4: Oh ja, nou ja, ik ben wel heel erg trots op dat ik nummer 7 van de wereld was vroeger.
3: Zo.
4: Ik heb altijd wel in die top 16 van de wereld gestaan. En in 2003 en 2004 stond ik in de top 10 en was ik nummer 7 van de wereld. Dus daar ben ik wel heel erg trots op. En natuurlijk zijn er nog meer resultaten, maar ja, dan we hebben niet heel de dag.
3: Ja, in ieder geval inderdaad zeer succesvol altijd gebadminton. Tegenwoordig ben je eigenaar van de Palliama Academy. Zou je daar wat over kunnen vertellen?
4: Ja, zeker. Een jaar geleden kwam een goede maatje van me naar me toe. En met de vraag, hey Dick, zou jij niet een academy willen beginnen? Ik zeg, nou ja, nee, eigenlijk niet. Ik heb nu wel een steady baan. En ja, dus ik mis het eigenlijk niet. Ja, maar het gaat niet zo goed bij de bond nu. En hoogstwaarschijnlijk zal de bond... De financiering van de NOC-NSF of de ondersteuning van de NOC-NSF zullen ze voor de komende 4 jaar niet meer krijgen. Dus ja, er gaan heel veel ouders op zoek naar andere mogelijkheden. Dus dit is het moment. Nou ja, ik was er eerst in het begin een beetje sceptisch over. Maar ja, hij heeft me toch zover kunnen overhalen om de Paliama Academy te beginnen een jaar geleden. En een jaar later zitten we op 62 deelnemers.
3: Zo, en wat doen jullie precies bij de Paliama Academy?
4: Nou, mijn doel is, als trainer ook van de Academy natuurlijk, om over 3 jaar een Europees jeugdkampioen te produceren eigenlijk bij de onder 19. Nou ja, dat was ik dan vroeger ook. En dat is eigenlijk ja echt al jaren, meer dan 20 jaar dus niet meer geweest. En het niveau in Nederland is ook stukken lager dan voorheen. En dat is eigenlijk mijn doel. Op dit moment trainen wij 3 keer in de week, de maandag, woensdag en vrijdag. Daar is nu ook de woensdagochtend bijgekomen. Een tweede locatie in Eindhoven. En de eerste locatie is in Houten, dus omstreken Utrecht. Dadelijk vanaf september, het nieuwe seizoen, komt er dan ook een tweede trainer. Want ja, met 60 spelers gaat dat gewoon niet meer alleen.
3: Ja, ja, je zegt inderdaad Houten. Dan vraagt de luisteraar zich misschien af van ja, waarom ben je dan hier te gast? Maar jij komt natuurlijk uit Gouda, toch?
4: Geboren en getogen in Gouda, ja. Zeker.
3: En ben je ook nog steeds actief hier in de lokale badmintongemeenschap?
4: Ja, ook wel. Niet per se dan in Gouda, maar wel omstreken zeker. Ja, vlak bij Rotterdam, daar heb je dan ook een grote Chinese community die studeren daar, maar die zijn ook heel erg fanatiek. Dus ik ben dan wel in de buurt van Rotterdam nog steeds training aan het geven daar. Maar de academie is in regio Utrecht.
3: Oh, oké. Okay. Ja, want is dat dan zo dat vooral de Chinese community heel veel badmintont?
4: 80% van mijn deelnemers zijn eigenlijk Indiërs.
3: Oké.
4: De ouders zijn allemaal expats. En die werken voor grote bedrijven zoals ASML in Eindhoven.
3: Oh ja.
4: Dus ze hebben allemaal vaak een IT-achtergrond. Maar hun kinderen die spelen allemaal badminton. En het is natuurlijk ook in Azië heel erg populair. En ook heel erg in India. En die zijn heel erg fanatiek en die zijn ook bereid om te investeren.
3: Ja.
4: Dus ja, een groot gedeelte van mijn deelnemers zijn ook wel van de Indian community.
3: Oké. Ja, je hebt natuurlijk een succesvolle profcarrière achter de rug. Wat heeft het leven als topsporter jou geleerd dat je nu meeneemt in de rest van je werk?
4: Wat heeft het mij geleerd? Wat een goede vraag. Ik denk toch wel die topsportmentaliteit. En het is niet zo, en dat merk ik nu ook bijvoorbeeld met de academie. Samen met mijn maatje, dus dat is dan ook mijn zakenpartner, willen wij eigenlijk een eigen team ervan maken. Wat je vroeger ook had natuurlijk bij de schaatsers en nu nog steeds. Je ziet natuurlijk ook dat tennissers allemaal hun eigen gang gaan. Dus eigenlijk naast de bond willen wij een eigen team creëren. En dat is onze droom. En dat we dan ook eigen faciliteiten hebben om spelers uit te zenden naar toernooien. Professioneel aanpakken met een eigen hal, een eigen masseur, mental coach, fysieke trainer. Voornamelijk dus wel dat doorzettingsvermogen, de topsportmentaliteit om er iets van te maken.
3: Ja, en ik kan me voorstellen dat er nu mensen luisteren die denken van goh, ik hou ook van badminton of ik kan heel goed badmintonnen en ik zou er graag het volgende stapje willen doen. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
4: Probeer natuurlijk eerst de dichtstbijzijnde club te vinden. Ga het proberen en... het belangrijkste is natuurlijk dat je het wel heel erg leuk moet vinden. En als je toevallig dan wat aanleg ervoor hebt, dan zou je serieuzer over kunnen nadenken om meer te gaan trainen.
3: Oké, dankjewel. Dickie Paliyama, voormalig profbadmintonner en ondertussen eigenaar van de Paliyama Academy. Met als grote droom, als ik het mag samenvatten, om van Nederland weer een top badmintonland te maken.
4: Zeker, dat is het doel. Ja,
3: hartstikke bedankt voor je aanwezigheid bij Sport op Zaterdag, bij BR6, Midland FM en Gouwestad Radio. En heel veel succes met de Academy.
4: Hartstikke bedankt en nog een succes met de uitzending.
3: Dankjewel. Ja, want deze uitzending, Paul, die zit er bijna op.
0: Er zit erop. We zijn bijna richting het einde. Want ja, we gaan stoppen om 5 uur met dit programma. Ja, toch weer te snel gedaan vandaag. En achteraf gezien hadden we nog veel meer gasten uit kunnen nodigen. Jammer helaas, maar goed, het zit weer op. Iedereen is gekomen, iedereen die moest er zijn en die is allemaal gekomen vandaag. Was een fijne
3: uitzending. En de temperatuur die is inmiddels hoog genoeg in de studio dat het niet erg is dat we wat verkoeling op gaan zoeken.
0: Precies. Zo Ton, ja, we gaan de verkoeling opzoeken inderdaad. Lijkt mij een goed plan, toch?
5: Ja. Ja, we gaan de verkoeling opzoeken. Voor het eerst is het nu een keertje vanuit de studio. Hè. Normaal zijn we dus gewoon op locatie. En het lijkt me toch leuker, ik weet niet hoe jij erover denkt, Paul, Remco, op locatie. Leuk wanneer de mensen langskomen lopen en kunnen zien wat wij maken als radio. Nou, dan moeten we toch, denk ik, even op de agenda zetten voor een volgende keer.
0: Gaan we zeker even in ons hoofd houden. Lijkt me ook net leuk om de mensen ook te... Daar
5: ja, gewoon kijken. Buiten op de markt. De mensen die langslopen, die zien tenminste van... Nu zitten wij gewoon verstopt.
0: Precies, ja. Desalniettemin.
5: Niets tegenstaande het feit dat.
0: Precies. Wel een leuke uitzending gehad vandaag. En ik moet zeggen, ook eventjes wat mensen bedanken natuurlijk. Want er zijn behoorlijk wat mensen die hebben meegewerkt aan deze uitzending van vandaag. Interviews. Peter Kool, die zat hier al vroeg in de middag. Samen met de burgemeester. Fijn dat ze ook tijd hadden vrijgenomen om hier te kunnen zitten. Nou, Gerrit Schinkel was erbij. Remco Ballonje was erbij. Elian Griffioen. Redactie Jurgen Veldman. Paul Rijlersdam. Presentatie en techniek Tom Bos en Paul Rijlersdam. We waren er ook weer bij vandaag. Zijn we mensen vergeten? Ja, volgens mij niet.
6: De gasten.
0: De gasten natuurlijk. Ja, hele de gastvrouwen niet vergeten. Ja. Ja, laten we die absoluut nog eventjes noemen. Die hebben ervoor gezorgd dat iedereen ook hier verwelkomd werd met een drankje en een hapje. En dat was allemaal goed toeven ook hier in de studio.
3: Ja, en inderdaad, zoals jij al noemt, al die gasten die zijn aangeschoven om dit een mooie uitzending te maken.
5: Onder andere Paul Rijlers dan.
0: Ja, precies. Ik had toevallig tijd vanmiddag. Ja, nog even noemen, want ja, mocht u nou toevallig eventueel ook nog wat uitzending terug willen horen. We zitten al over 5 uur, we kunnen het nog even afronden, dat maakt niet uit. U drukt zo op een knop. Dan kunt u het altijd nog terugluisteren, ook via de website. Als u het later heeft ingeschakeld en al die interviews nog een keertje terug wil horen. Kan dat ook straks gewoon via de site van Gouwestad, kunt u daar alles op terug horen. Wij zijn er weer op 28 augustus, Ton.
5: Nou, dat is op een vrijdag, denk ik. Oh. Dat is op een donderdag.
0: Oh.
5: 29 augustus is 29, op een vrijdag. En ik denk dat we de 23 augustus zal zijn. De vierde divisie natuurlijk met de Jordan Boys gaat starten.
0: Ja, zou kunnen.
5: Maar ik denk dat ik daar nog niet bij zit. Dus, want dan is natuurlijk de competitie. En dan krijg je de eerste 3 weken van september krijg je bekervoetbal.
0: Ja, klopt inderdaad. Nou goed, dan gaan we dan wel weer zien. Maar we houden u uiteraard op de hoogte. Ook via de kanalen zoals Facebook, Twitter en ook onze sites.
5: En waarvan ik denk van, hè, als we dus in de winterstop, dat we weer zo'n uitzending als vandaag hebben.
0: Lijkt me een goed plan.
5: Maar dan zitten we alweer in het jaar 2027.
0: Ja, precies.
5: Juist.
0: Goed, bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne avond. Fijne oranje avond ook. Met hopelijk een mooi resultaat voor de voetballers straks. Dat gaan we meemaken vanaf 7 uur. Het was weer leuk om deze uitzending te maken.
5: Ja, prima, Paul.
0: Een feestje om hier te zijn. Tot over een aantal maanden.
6: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: me tired, then lets me go. So naturally, me, we always lose connection. It's getting messy. I feel that you're.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.

0: Het is juni 1978. In Amsterdam vindt de tweede grote demonstratie plaats in het kader van homorechten. En op die radio vrolijke muziek van Dan Hartman met Instant Replay. En wat Instant Replay extra bijzonder maakt, is dat Dan Hartman het nummer bijna volledig zelf schreef, produceerde en inzong. En daarnaast speelde hij zelf een groot deel van de instrumenten in de studio. En voor de gitaarpartijen riep hij echt de hulp in van bekende gastmuzikanten, waaronder niemand minder dan de latere Kiss-gitarist Vinnie Vincent. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 20 juni 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Op dit moment in de studio 26 graden en de temperatuur zal natuurlijk stijgen. Tot en met 2 uur weer het allerlekkerste. De lekkerste zomerse blaadje zo tijdens de lunch. Een beetje 70s, 80s, 90s en natuurlijk ook heel veel vaste programmapunten. Het is vandaag gewoon zweten tijdens het eten.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen. Hallo.

een lekker stukje Philly sound op de radio. 1975, de Stylistics met Can't Give You Anything But My Love. En het liedje gaat over een doodnormale, iets wat arme jongen die zijn geliefde geen luxe kan bieden. Zoals dure bontjassen, diamanten, ringen of een limousine. En toch belooft hij haar zijn eigen toewijding, hebben we moeten zeggen. Laten we hem dan voorzien van een lekkere lunch, want daar is het weer tijd voor.

0: Ja.
1: Hij is er ook bij, hè?
2: Ik weet niet van Bronnenbon!
1: Het is inderdaad warmer. Het is een van de heetste dagen van het jaar op dit moment. Temperaturen van ruim boven de 30 graden. Maar daar gaan we het straks later over hebben in het meest betrouwbare weekendweerbericht. Zo rond 1:30. Maak even een uitstapje naar België. Naar Sol.

0: scoorde natuurlijk die monsterhit The Way to Your Heart. We hebben het over Soul Sister uit België en Like a Mountain. Dit was een soort van waardig opvolger. Zeker niet onaardig. Ja, de nu volgende zangeres die is hard aan het werk. Ze heeft haar eigen studioruimte. En na de zomer komt er een nieuw album. Dat gaat namelijk heten Sunrise gaat het heten. Ja,
1: ik vind het hartstikke leuk.
0: Nou, dan weet je wel over wie het gaat, hè. Want deze zomer staat ze op allerlei festivals in een uitverkochte openlucht.

0: is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven! Hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken?
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwestad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwestad Radio.

0: Ja, voor heel veel mensen is dit jeugdsentiment. Nou, voor mij ook, want we hebben het over 1990. London Beat met I've Been Thinking About You. Ik draaide de tijdens in de club en dit plaatje was zo populair dat hij soms 2-3 keer op een avond werd gedraaid. Het was natuurlijk goed voor een nummer 1 positie in de top 40. Stonden 4 weken op 1. Het was een leuke plaat. Werd geproduceerd overigens door het producers-team van Milli Vanilli. Ja, dat weten heel veel mensen niet. Daarvoor de allernieuwste single van Ilse de Lange met Something Good. Ik zei het al, na de zomer komt haar album uit. Dat gaat Sunrise heten, dus we zijn benieuwd. Zaterdagmiddag 20 juni, het is warm buiten, maar we hebben ook een thema. En het is vandaag de dag van de bouw. En deze dag is een jaarlijks terugkerende open dag, waarbij het publiek een kijkje kan nemen achter de schermen van bouwprojecten. Aannemers in bouwbedrijven stellen namelijk hun mooiste of ingewikkeldste bouwwerken open aan iedereen die het maar wil zien. Dus als het ziekenhuis bij jou in de buurt wordt verbouwd, of een brug of tunnel, je kan gewoon eventjes kijken. En vanavond natuurlijk om 7 uur de bekende voetbalwedstrijd Nederland tegen Zweden. Dus ga straks nog eventjes bier en bitterballen halen. En hou verder gewoon de radio aan, want het is weer meer dan de moeite waard. Om 1:30 het enige echt meest betrouwbare weekendwinbericht. En om 1:15 de rubriek kopje thee met de DJ. En hij is er ook helemaal klaar voor. Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ik loop buiten, maar het is bitter koud. De bladeren aan de bomen zijn allang bruin en de lucht is grijs en saai. Op zo'n dag als vandaag moet ik er gewoon even uit. Even naar buiten voor een winterse wandeling. En toch verlang ik gewoon naar thuis. Want dan had ik geen last van zulke koude en sombere dagen. Thuis zou ik veilig zijn en warm. Want in Los Angeles kennen ze dit koude weer niet. Terwijl ik mijn gedachten hun gang laat gaan en stiekem verlang naar L.A., passeer ik een kerk. Nieuwsgierig ga ik naar binnen, want misschien is het daar warmer dan hier buiten. Om niet al te veel op te vallen ga ik voor het altaar als vanzelf door de knieën. En doe ik net of ik in gebed verzonken ben. Maar de warmte die ik zocht vind ik hier ook niet. Kennelijk houdt de pastoor van kou, want het is hier net zo koud als buiten. Ik voel zijn ogen in mijn rug prikken. Als ik naar buiten loop, lacht hij me zwijgend toe. Alsof hij weet dat ik ondanks alles toch hier blijf. Heimwee of niet. Want er is één ding dat me hier houdt. En dat is zij. De vrouw die me hier naartoe heeft gelokt. Dankzij haar moet ik de kou en grijze luchten trotseren. En soms denk ik wel eens, als ik haar nou niets zou vertellen en haar gewoon achter zou laten, dan zou ik zo weg kunnen. Maar er is te veel dat me tegenhoudt. En dus blijft er voor mij niets anders over om op zo'n saaie, koude en grijze dag als vandaag alleen maar te dromen van thuis. Dromen van het altijd warme Californië.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor de platenverhaal. Een heel mooi verhaal van de mamas en de papa's uit 1966. Ja, dat is toch wel een mooi jaar. Wesley Bronkhorst, wie kent hem niet? Die zit alweer 25 jaar in het vak. En hij dacht van, wat zal ik nou doen? Nou, hij heeft een nieuw plaatje uitgebracht. Het is een viering van het leven zelf. Perfect voor de lange, warme dagen die voor ons liggen. Ik drink rosé.

0: Het is duidelijk, Wesley Bronkhorst, die geeft een rondje, ik drink rosé. En 4 jaar geleden werd hij wereldberoemd door die andere hit, natuurlijk Amalia. Ja, het meest besproken onderwerp, nou daar komt-ie. Ja, dan gaan we dan. De kans op zon is maar liefst 80% groot. De kans op neerslag is 20%. Minimale temperaturen van 20 graden. En maximaal wordt het nog steeds 28 graden. Er is wind en die waait uit het noordwesten, windkracht 3. En na het weekend kans op een onweersbuitje.
1: En uit gaan alle toestellen in het land.

Twee plaatjes non-stop achter elkaar. Je hoorde de Soul Show Classic van niemand minder dan Billy Ocean. Uit 1980 met Are You Ready? Nou, wij zijn er wel ready voor. En zojuist Mitaya Buena met Real Girl. Het plaatje komt uit 2007. En dan hoor ik je denken, wie is nou Mitaya Buena? Nou, dat was een voormalig lid van de Sugar Babes, weet je wel, die meidengroep. En als je haar opzoekt op internet, dan is dat de dame met de vele tattoos op haar borst en in haar hals. En dat sampletje wat gebruikt werd, dat is natuurlijk die sample van Lenny Kravitz met It Ain't Oh, Till It's Over, hè? Het is allemaal nog niet over, hoor. Zo dadelijk om 1:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ en dan gaan we het eventjes rustig aan doen. Dus wat dat betreft zet de airconditioning maar een beetje hoger. En weet je, ik heb wel even zin om uit te waaien, dus we gaan eventjes...

0: 1982. Bouwen Wouw met I Want Candy. Natuurlijk wel goed, tandjes poetsen. En ja, de zangeres Annabelle Lewin was waanzinnig populair. Die was op dat moment dat ze dit inzong. 15 jaar. Het is een combinatie van de klassieke rock'n'roll uit de jaren 60 met de typische drum- en gitaargeluiden uit de vroege jaren 80. We hebben de airconditioning wat hoger gezet. De gordijnen dicht gedaan. Dus Nicolette, ben jij er klaar voor?
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest. En we noemen het nu vanaf nu zweten tijdens het eten. Soms zegt één zin meer dan 1000 woorden. Een ontmoeting en een reddingsboei. Een moment dat je leven voorgoed verandert. De muziek neemt je mee van ingetogen emotie naar een warm en meeslepend hoogtepunt. En precies daar hoor je deze boodschap die blijft hangen. Uit de gouden jaren souljaar gaan we genieten van Billy Paul. Thanks for saving my life.
2: Het is soul, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, TJ

de thee of het, ja, de koude drankjes die smaken in dit geval heerlijk met muziek van Billy Paul. En Thanks for Saving My Life uit 1973. Het plaatje werd geproduceerd door het bekende producersduo Gamble en Huff. En die staan garant voor lekkere Philly sound, hè? Ja, de zomer zou die eraan komen. Nou, je hebt het al gehoord in het enige echte weekendweerbericht. De zomer komt eraan en deze heren die zingen erover. Ze komen uit Den Haag en 1982 hadden ze een bescheiden hit. The Strawberry Vocal Choir.

0: Ja, ze waren met z'n drietjes uit Den Haag. De Strawberry Vocal Choir en The Summer is Coming uit 1982. En ik geloof ook echt wel dat die zomer eraan komt, hoor. Ja, en als het dan zomer is, dan gaan we natuurlijk wel eventjes lekker dansen. Dus zet de deuren maar open, loop even naar buiten en maak eventjes plaats voor een dansje. Ik zou zeggen...
1: Zullen we even dansen?
0: Dit is lekker. De nieuwe Bacon met zijn

een lekker dansplaatje, zeg nou zelf. Bakermat en Rani. En Bakermat, die kennen we allemaal van die hit van een paar jaar geleden, One Day Vandaag. En Rani, dat is een Nederlands meisje. Ze heet in het echt gewoon Shannon Hilversum. En ze is een veelgevraagde dansstem. Stelst een van de meest gevraagde. Want ze werkt nauw samen met David Guetta, Sam Veld en Jonas Blue. Het is eventjes dat je het weet. Oh, zaterdagmiddag, het is zo lekker warm thuis. De gordijnen dicht en de airco wat hoger. En hou gewoon je radio aan. Zo dadelijk het programma Sport op zaterdag. En verder nog heel veel leuke plaatjes op dit radiostation. En nu muziek van Jackie Graham, Round and Around.

Ze staat bekend om haar krachtige emotionele vocalen. En zelfs haar stem is ook te horen geweest op tracks van UB40 en Kim Wilde. Ja, dat wist ik niet. Vanavond voetbalwedstrijd. En ja, we gaan ook een feestje vieren. En daar mag deze niet bij ontbreken. Hè? Just

0: onbetwiste zomerrit van 2026. Justin de Wild en Cheerio. Wat vond je er nou van?
1: Dit was niet zomaar goed. Dit was simpelweg weergaloos.
0: Nou, dankjewel. Tot zover het programma Weekend Lift. Veel plezier met de voetbalwedstrijd vanavond. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG-groep. Radio Gemiva. Overal online.
2: Dit is de Kriskras door elkaar show met DJ Arnold.
1: DJ Dylan op Radio Gemiva.

0: Ja, hallo wereld, Kinderen voor Kinderen Next. Goedemiddag met DJ Tim en DJ Dylan, de Klunzy Show.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Ja, goedemiddag. Wat gaat de tijd snel, hè Dylan?
1: Zeker.
0: Ja. Nou, de locatie top 5 komt vanuit Zwethoeven, van hier zo.
1: Ja,
0: de boerderij. Dus dan hoor je daar de liedjes van. Ja, en Oranje mag weer zaterdag gaan voetballen, hè Dylan?
1: Zeker.
0: Ga je kijken?
1: Ja, tuurlijk.
0: Wat gaat het worden? Ja, zeker. Ik ga het zeker kijken.
1: En ga jij ook zondag of volgende week zondag kijken?
0: Volgende week zondag om 1:00. Oh man, mij niet bellen. Ik lig dan op 1:00.
1: Ik ga wel kijken.
0: Gaaf, lijkt me geweldig. Nou, dan gaan we nu luisteren naar...
1: Althans, ik ga het proberen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik ga het ook maar proberen, ja. Zeker. Ja, en je kan nog steeds verzoekjes aanvragen.
1: Zeker. Dat kan via 071-580-6547. Ja. Of via onze Radio Chimiva app.
0: Ja, via de WhatsApp.
1: En die kan je downloaden via de Google Play Store. En via de iPhone is het helaas niet mogelijk.
0: Oh, zonde. Balen.
1: Ook kan je een verzoekje aanvragen via WhatsApp. Daarvoor ga je naar www.radiogemiva.nl en op onze site van Radio Gemiva staat de WhatsApp-button.
0: Ja, klopt.
1: En als je daarop klikt, dan heb je live met de studio.
0: Ja, bellen kan ook. De lijn is dan open natuurlijk.
1: Ja. En dat telefoonnummer heb ik net al opgenoemd.
0: Ja. Zeker.
1: Nou, we gaan leuk verder met muziek, want daar komen de luisteraars voor.
0: Hoop ik ook.
1: En dat is de speciale nieuwe van deze week. En dat is Niet Te Serieus. Oranje, olé, olé, olé.
0: Niet Te Serieus? Nou, lekker dan.
2: De speciale nieuwe. Op radio.

0: Good Times van NLE uit 1999 alweer in de Clunch Show met DJ Dylan en met mij.
1: Dat klopt.
0: Ja, gezellig. En Arnold heeft wat te zeggen. Dus
2: Vraag nu je verzoekplaat aan, want wij zijn er voor jou.
3: Een hele goede dag allemaal, dit is Radio Gemiva. U kunt nu je verzoekje aanvragen via het nummer 071-580-6547. En dat kan ook via WhatsApp, kan je ook het nummer aanvragen. Dus doe het gewoon, het is gratis even niks, het kost helemaal niks. En doe het gewoon lekker, dan kan je dus je nummer aanvragen. Doe het gewoon op 071-580-6547. En dat kan ook via WhatsApp. Dus hartstikke leuk natuurlijk. En doe het vooral. En ga lekker appen naar ons. En dan krijgen wij alle berichten binnen. Dus dat gaat helemaal goed komen natuurlijk.
0: Ja, dankjewel, dankjewel Arnold.
1: Zeker voor de aankondiging van de verzoekjes. Wat ook sinds 2 weken op WhatsApp kan.
0: Ja, klopt. Iets meer promoten delen, maar dat komt nog wel naar toe. Ja,
1: komt vanzelf wel.
0: Ja, komt nog wel zelf.
1: Dus we gaan leuk vrolijk verder, of het is tijd voor I Just Might van Bruno Mars.
0: Ja, Bruno Mars.

0: Sup. Luna en Lucille Bellinga hier op Radio Gemiva. Ja, en daarvoor hoorde je natuurlijk met mij en DJ Dylan nog steeds gezellig de Klunzen Show. Hè, Dylan?
1: Zeker.
0: En ja, we hebben een tipje voor de sluier natuurlijk. Je hoort nu de speciale nieuwe voor volgende week al. En dat is Als één vis in het water van Kinderen voor Kinderen.
1: En daarna de locatie top 5
0: van de Zwethoeven.

0: Ja, dat was natuurlijk La Camari Negra hier op Radio Gemiva. En we gaan nu beginnen met de locatie top 5 van de Zwethoeve. Er staat een paard in de gang van André van Duin.
1: De locatie top 5.
2: Nummer 5.

0: Er staat alweer een paard uit Helen in de gang.
1: Ja, zeker.
0: Van André van Duin. Dat was nummertje 5 op Radio Gemiva. Van de Zwethoef alweer.
1: We gaan door naar nummer 4 en dat is Doe Maar met de bom.
0: Als die bom maar niet hard valt, dan breekt
1: die. Ik hoop vooral dat die niet gaat ontploffen.
0: Nee,
1: dat
0: boom.
1: Dat we straks hier niet in de studio boom.
0: Boom, hoppakee. Nummer 4.

0: Ja, dat was Boom, de bom van Doe Maar Alweer, 1982 op Radio Gemiva. En je luistert nog steeds de locatie top 5. Komt vanuit de Zwethoeve, de boerderij uit Zwethagen, Dylan.
1: Ja.
0: Zeker.
1: We gaan, het is nu tijd voor nummertje 3 en dat is Relax van Frankie Koes en To Hollywood.
0: Even wat relaxer op de radio. Even bijkomen.
2: Nummer 3.
0: Hmm.

0: Go do it van Frankie Set Hollywood hier op Radio Gemiva. Heerlijk. Even bijgekomen, ik wel. Jij Dylan?
1: Ja.
0: Heerlijk. Nou, je luistert nog steeds naar de top 5 van de Zwethoeven. En wij willen als DJ's natuurlijk nog Raymond beterschap wensen. Ja, hij ligt in het ziekenhuis.
1: Ja.
0: Heel veel beterschap, Raymond. En we gaan nu naar Leef Andreasus Junior.
2: Nummer 2.

0: van André Hazes hier op Radio Gemiva. En we gaan zo naar de nummertje 1. Maar voordat we daar gaan, hoorde je eerst, er stond een paard in de gang, hè Dylan?
1: Ja.
0: Toen barstte de bom op de radio. Nou, dat worden heel veel scherven.
1: Ja, zeker.
0: Toen hadden we nog even een relax mode van Frankie Seert Hollywood. Daarna gingen wij naar Leef een biertje tappen in de kroeg van André Hazes Junior. En we gaan naar België met Italiaans, Spaans, ik weet niet. Q du Villa da La Vida van Belle Perez. Hier op Radio Gemiva.
1: En als afsluiter hoor je de Snokkebokkers met links en rechts.
0: Ja, klopt.
1: Dan beuken we de dag weer af voor vandaag.
0: En volgende week zijn we er weer.
1: En vrijdag natuurlijk.
0: Ja, en
1: maar
0: vrijdag.
1: Maar dan ben jij er niet.
0: Nee, klopt.
2: Nummer 1.

0: frustrerend defibrillator of niet, want god man, een jum.
1: Heb jij de Radio Gemiva app al? Download hem in de App Store.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Set your receivers.
2: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

0: Ja, goedenavond, hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond gewoon getrouwd te beluisteren op Goudstad Radio. 106.2 op de FM in Gouda en verder buiten over de hele wereld wel te staan. Via het wereldwijde internet. Ga daarvoor naar goudstad.nl en dan vind je alle informatie die je nodig hebt waar je dit programma en hoe je dit programma allemaal terug kunt luisteren. Ik ging los met Primus. Jerry was a race car driver. Dat was hem. En hier draait nu ineens Wyoming's Big Brown Beaver. Dat was de grote hit daar een beetje. Maar deze vond ik leuker eerlijk gezegd uit die tijd. Waarom? Ja, Primus heeft ineens een nieuwe plaat uit. Ik had hem niet meer aanzien komen. Maar het is wel heel leuk. Dus over een half uurtje zo ongeveer ga je die horen. En ik vond het wel eens een keer leuk om Primus weer van stal te halen, eerlijk gezegd. Dus vandaar. Het is de enige band volgens mij die ooit op één dag op twee festivals in Nederland gespeeld heeft. Dus, stonden toen Pinkpop, daar heb ik ze toen gezien. En die middag stonden ze dan op Dynamo Open Air. Dat had je in Eindhoven volgens mij. Een beetje harde muziekfestival was dat. En dat was tof. Door met een iets anders nieuwe band die ik voor de rest nog niet zo goed kende, maar die ik een tijdje geleden vond in de playlist gezet heb. En hij is nu aan de beurt. Dizzy Panda, zo heet de band. Dit is These Ruins.
1: I just want a one pill. In my songs.
2: Make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it

Queen, Blackout Night.

0: Street.
1: Ja. These Ruins, sorry, van Dizzy Panda. Dat een pittig nummertje, ik wil stellen. Dat geldt ook wel een beetje voor de volgende, denk ik. A Perfect Circle. We hebben ook in de jaren 90 prachtige dingen uitgebracht. Helemaal stuk gedraaid. En dat is, ja, het is een beetje bij elkaar raapsel van mensen van Tool en nog een paar dingen. Maar ik vind het erg tof wat ze iedere keer maken. En zo ook dit weer. Starless, dat is de nieuwe plaat van A Perfect Circle.

Prachtig, mooi dit weer. Perfect Circle, de Starless. Schuift wel steeds meer. Schuift het een beetje richting Tool op, als ik dan eerlijk ben. Dat onderscheid wordt naar mijn gevoel iets minder. Maar misschien moet ik weer eens een keertje wat platen achter elkaar draaien. Eens even kijken of ik dat allemaal goed in mijn hoofd heb zitten. Oké, tijd voor wat lokale content kunnen we stellen. Het gezelschap Mail for Sale. Die heb ik volgens mij in het verleden al eens een paar keer demo-achtige dingen van gedraaid. Maar er is nu echt werk van uit. Jackie, zo heet het nummer van deze band. Uit Gouda dus. Mail for Sale.

Ja, mooi klein liedje kunnen we wel stellen van Mail for Sale, Jackie, hoorde je. Er staan nog een stuk of 4 nummers op de streamingsdiensten. Dus als je dit mooi vindt, dan zou ik dat gewoon eens even bekijken. En als het hardwarematig uitkomt, ga het gewoon even kopen, zou ik zeggen. Goed, je zal misschien denken, hij heeft niet zoveel verhaaltjes en achtergrondinfo. Maar ik heb hier last van een beetje muitende hardware. Dus mijn hele voorbereiding, die toch al niet heel denderend was vanwege drukte, valt een beetje in het water. Dus het zijn korte dingetjes en gewoon lekker veel muziek. Daar gaat het allemaal toch om. Niet waar. Oké, CQ Wrestling. Band waar ik weinig van weet. Maar alleen dat ik hem een tijdje geleden gevonden heb en dat ik hem in playlist gezet heb voor vandaag. En dat ik het tof vind. Ja, en onverwacht komt het dan toch ook weer een soort van in de actualiteit. Want die mafkees, die oranje mafkees uit Amerika, die heeft gisteren voor zijn verjaardag een of andere wrestling gebeuren, free fight-achtig gebeuren laten organiseren op het grasveld voor het Witte Huis. Ik geloof dat je van 1,5 miljoen bij mocht zijn. Het is ook een mooi verdienmodel ook, hoor, dat Verenigde Staten president zijn. Goed, CQ Wrestling dus. Dit is Heath. Health. Sorry.

Health Plus, zo heet het album, of de track die je hoorde van CQ Wrestling. Het kan mij liggen, maar bij mij in mijn hoofd klinkt het allemaal een beetje raar hoe het klinkt. Maar mijn stem in ieder geval. Maar goed, laten we het daar niet van laten hangen. De muziek klinkt goed volgens mij. Black Boys, Black Box Revelation, een band uit België. En die is lekker bezig. Dit is nieuw werk, dit is Stronger.

Ja, klinkt een beetje raar, maar wel lekker. Black Boys Revelation dus. Stronger hoor je uit België. Heerlijk. Goed, door met een band die ik een paar weken geleden voor het eerst draaide en die ik een beetje volg. En dat is ook weer leuk werk vanuit. Ulcers. Ja, denk ik dat je moet zeggen. Geen idee wat het betekent eerlijk gezegd, maar het klinkt fijn. Luister naar Space.

Mouth Ulcers, zo heette het dus. Space hoorde je. Ja, vorige week draaide ik een nummer van Tramhouse, een nieuw nummer van Tramhouse, Plovdiv. En ik meldde daarbij dat ik het net gevonden had en geen idee had wat, waar de titel voor stond. Nou, ik kreeg een mailtje van oplettende luisteraar Jan. Die wist mij te melden dat het in een stad in Bulgarije is. Dus nou, dan weten we dat ook bij deze. Mocht je opmerkingen, aanmerkingen op dit programma hebben, dan kun je altijd even kijken op de Gouwstad website. Ga naar Indie 2000. Op de dinsdagavondprogrammering vind je dat. En als je daar een mailtje naartoe stuurt, dan komt dat uiteindelijk een keer bij mij terecht. Dus dat is goed. Plovdiv dus. Stad in Bulgarije. Dit is Tramhouse.

Wat een fijne plaat weer van Tramhouse uit Rotterdam. Hè, komen ze vandaan. Plovdiv hoorde je. Nieuwe plaat is van alweer 2 weken oud, hè, van Tramhouse. Oké, goed. Primus, daar begon ik deze uitzending mee. Een oudje, vond ik leuk. En de aanleiding was dat er iets nieuws uit is. Ik heb hem zelf eerlijk gezegd nog niet goed gehoord, want hij is nog maar net uit. Ik vond hem gisteren. En terwijl ik de playlist aan het opzetten was. En laten we maar eens naar gaan luisteren met z'n allen. The Old Grizz, zo heet het ding. Dit is Primus.

De gebruikelijke waanzin van Primus, maar wel weer op een geniale manier uitgevoerd. Die Old Chris, waar hij dus Primus nieuw werk van deze band. En het blijft een heel bijzondere band in het hele popgebeuren. Wodan Boys, band die ik al thuis langs bestaan, omdat ik het een onwijs leuke band vind. En dat blijven ze blijven toffe dingen uitbrengen. Volgens mij is ze vorige week ook al gedraaid, maar dat maakt helemaal niet uit, want dat vind ik leuk. Blindsided, zo heet de nieuwe plaat van deze band. Wodan Boys.

is bijna een beetje Oasis-achtig, maar dan beter stiekem. Wodenboer, zo die blindsided. Goed, mag ik niet hard zeggen, misschien voor sommige mensen. Big Special, band uit volgens mij Londen, hier van Engeland. En ik kan ze nooit zo goed plaatsen of het nou een soort van Engelse hip-hop is of spoken word met harde muziek erachter. Ik weet het niet helemaal. Maar ze brengen iedere keer toch alweer hele bijzondere dingen uit. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Oh Joy heet dat. Nou, vind ik een tof titel. En daarvan ga je luisteren naar Plaintiff Native. Plaintiff Native. Dit is Big Special.

0: Native Native sings into a smoking gun!
1: Nou, dan doen je stembanden, jongen. Sneeuwkobbeltjes krijgen er allemaal van. Big Special hoor je. En dat schrijven we met hoofdletters. Plaintiff Native. En dat schrijven ze ook al met hoofdletters. Dus ik vind het wel weer tof. Oh Joy, zo heet de plaat waar het vanaf komt. Heerlijk. Goed, de Haunted Youth. Graag gezien de gasten in dit programma. Ik draai ze heel veel, omdat ik het gewoon tof vind. Ze hebben een hele plaat uit Boys Cry 2. Het ding is alweer een poosje uit. Ik heb er gewoon eens een ander nummer van afgehaald. I Hear Voices. Dit is de Haunted Youth.

En zo sterft allemaal nog langzaam uit. De Haunted Youth hoorde je. I Hear Voices. Boys Cry Too, zo heet het album. Goed, als je de volgende band DYGL leuk vindt, een band uit Japan, uit Tokio, dan komt dat goed uit, want morgen spelen zij in Rotown. Vanaf 8:30 kun je daar naar binnen en dan staat gewoon voor een leuke avond. Tot het nieuws dus, de Nada, dit is DYGL.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Receivers. Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Ja, wellicht een enigszins ongebruikelijk begin van Indie 2000, maar ik vond hem wel de moeite waard. Sonny Rollins hoorde je, Duke of Iron, van het album Dancing in the Dark. En de reden is, is niet leuk. De goede man is ons ontvallen, alweer een week of twee geleden. Maar vorige week kwam het er niet van. En deze week, ik moest hem toch eventjes draaien. Ik heb me helemaal verloren gezocht naar deze plaat. Want het was natuurlijk de intro, de leader van Cake op de Week, van Vercote and the Bee. En ik heb een halve jazzverzameling aangelegd voordat ik gevonden had wat ik nodig had. Uiteindelijk een klein briefje naar de VPRO was voldoende. En die wisten mij precies te vertellen wat ik in de platenzaak op moest lepelen. Waardoor ik plaat in mijn bezit heb. Dus daarom Sonny Rollins, dus Duke of Iron. Terwijl ik dit zat, zat scherp te zetten, viel het NOS pushbericht bij mij kwam binnen dat Wim T. Schippers is overleden. Alweer een paar dagen geleden. 83 jaar is hij geworden. Ja, ook een VPRO-icoon kunnen we wel stellen die niet meer is. Ernie natuurlijk, hè, van Sesamstraat. Ik ga geen Pluizig en Blauw of zo draaien. Of iets anders uit Sesamstraat. Dat vind ik een beetje niet helemaal kies. Maar misschien dat ik nog wel iets weet te vinden. En anders besteed ik er volgende week een beetje aandacht aan. Want de goede man heeft natuurlijk ook behoorlijk legendarische radio gemaakt in de jaren 80. Met zijn Ron Flon Flon met Jacques Plafond. Goed, verlopen we even door met nieuwe muziek. All Them Witches heb ik uitgezocht voor jullie. Dit is Turn on the Lights.

Ja, House of Mirrors, zo heet het album van All Them Witches. Je hoorde Turn on the Light. Goed, door met een mevrouw die ik al een poosje draai. De plaat is alweer een maand of twee, drie oud. Maar ik vind het toch wel bijzonder wat ze maakt. Het hele album is ook meer dan de moeite waard. Het album Solstice, Zonnewende. Die is aanstaande zondag weer, als ik me niet vergis. Ja, dat weet ik wel zeker. Om redenen. Mooi toepasselijk. Dus dat hij er ineens in staat. Solstice, dus zo heet het album. Little by Little, dat ga je horen. Dit is A.A. Williams.

E. E. Williams dus, Little by Little. Ik vind het zo'n prachtige plaat. Gaat het luisteren naar het album Solstice. Dat doet aanstaande zondag. Dan kun je er gewoon live aanschouwen. De Zonnewende dus. Door met een band Midriff. Ik ken er niet zo heel erg van. Maar dit vond ik wel een prettig plaatje wat ik hoorde. Dus laten we maar eens draaien. Not Far Gone.

0: glad we're good at happy now, but I wish to be with you again somehow.
1: Ja, Midriff dus. Stond hij nou zo gauw? Ik ben een beetje door elkaar aan het draaien allemaal. Not Far Gone, zo heette die. Het album heet Silhouette, waar dit vandaan komt. Heerlijk. Lekker pak herrie. De volgende is een hele oude. We gaan even flink gas terugnemen. En we gaan er even zitten. Het is Sting, behelsterd. En die heeft ooit een plaat gemaakt, The Dance Alone. En de reden dat ik die draai is dat ik vandaag hoorde dat Tati Almeida is overleden op je 95-jarige leeftijd. En nu zei hij na mij op eerste gehoor even niet zoveel. Maar het komt ook omdat het best wel lang geleden is allemaal. Zij was een van de belangrijkste voortrekkers van de Dwaze Moeders. Voor degenen die dat niet weten. Dat waren moeders van kinderen die in Argentinië zomaar verdwenen. En nooit meer een spoor van teruggezien hebben. Die gingen iedere week of iedere dag protesteren op een plein bij een fontein. En dat heeft de naam de Dwaze Moeders gekregen. Sting heeft een plaat gemaakt. Dat gaat niet per se over deze, maar iets vergelijkbaars vond plaats in Chili. Daar was een meneer Pinochet. Dat was ook geen fijne jongen. En daar gebeurden ongeveer dezelfde dingen. En daar heeft hij ooit een plaat van gemaakt. Die mensen die dansten een bepaalde dans. En dat inspireerde hem tot dit. They Dance Alone. Dit is Sting.

Ja, klein eerbetoon aan Tati Almeida, 95 jaar oud. Ja, voortrekker, voorstrekster. Een van de dwaze moeders, laten we het daarop houden. Een van de velen, veel te velen. En ja, dit ging dan weliswaar over wat er in Chili gebeurde. Maar dat is exact hetzelfde als wat er in Argentinië in die tijd gebeurde. Laat het een blijvende herinnering zijn aan waar tirannie toe kan leiden. En tirannie slaat eerder toe voordat je er eigen hebt. En als het er eenmaal is, dan raak je het niet zo makkelijk meer kwijt. Dus laten we alsjeblieft zorgen, jongens, dat dat niet meer gebeurt. Maar goed, wat weet ik ervan? Jack White, terug naar de orde van de dag. Jack White heeft een nieuwe plaat uit. Dit is Dollar Bill.

Ja, Jack White, dus Dollar Bill, zijn nieuwe werk, hoorde je. Goed, Personal Trainer, het Amsterdamse gezelschap Personal Trainer, die heeft nieuwe plaat uit. Zijn een paar nieuwe dingen uit. Deze vond ik leuk. Punch Drunk Love. Ze gaan een beetje naar iets andere kant op als wat we van ze gewend zijn, maar het is wel heel fijn om naar te luisteren. Luister dus naar Personal Trainer. Dit is Punch Drunk Love.

Personal trainer dus. Punch Drunk Love. Een beetje jazzy, een beetje laid back. Lekker voor deze warme tijd van het jaar, denk ik. Zomaar. Zal niet voor niks aan ze hem nu uitgebracht hebben. Dat geldt allemaal niet voor de volgende band. Heads End, zo heet de band. Ook wederom volledig in kapitalen. Lekkere bak met takkenherrie. Dit is Doo Doo.

Gewoon lekker recht toe recht aan. Rock and roll. Heads End hoorde je. Doe. Huut, band die ik graag draai. Graag zien de gast in dit programma. Curious eigenlijk meer. Volgens mij uit de UK, weet ik niet helemaal zeker meer. Nobody's coming to save you. Dit is Curious.

Gurry is dus Nobody's Coming to Save You. Heerlijk. Goed, vorige week draaide ik Triggerfinger, plaat die ze een paar maanden geleden dropte, met het verhaal dat ik het raar vond dat er ondertussen niks nieuws was. En wat schetst mijn grote verbazing? Vandaag is er, vaak meer gisteren, is er een nieuwe track uitgekomen van deze Belgische band. Heerlijk. Through the Beam is het. Dit is het nieuwe werk dus van Triggerfinger.

Nieuwe werk dus van Triggerfinger, onze Vlaamse vrienden. Through the Beam hoorde je. Ik ben benieuwd hoe dat hele album gaat klinken. Het is wat makker, maar goed, de heren komen ook enigszins op leeftijd, zullen we zeggen. Zo af en toe dan ben ik een beetje aan het zoeken naar nieuwe muziek. En dan kom ik er wel tegen dat ik denk van ja, leuk. En ik zet het erin. Nou, een van die dingen, dat was de volgende plaat. Supernova Syndicate, zo noemt de band zichzelf. Geen idee waarom en hoe dat zo gekomen is, maar ik vond het een grappig plaatje. Wake Me.

Supernova Syndicate, zo heet de band. Wake Me, dat zo heette de track. Maar dat had je waarschijnlijk al een beetje geraden. Goed, de volgende band heeft behoorlijk gegrasduind in de vroege jaren 80 alternatieve beetje muziek. Aan de geluidskwaliteit effectjes te horen. Het gezelschap heette Ultra Saturated en ze worden geholpen door een serf. Dream Gaze from a Cabin in the Alps. Zo heet het, zo zeggen ze er zelf van. Dus nou, laten we maar eens gaan luisteren. Dit is Puma, dit is Ultra Saturated.

Ja, de vorige jaren 80 New Wave wil zijn sound terug, zullen we zeggen. Ultra Saturated samen met Serf, Jorda Puma. En dat bracht ons bij de laatste plaat alweer zo'n beetje van deze Indie 2000. Wat grotere naam ondertussen. Chloe Slater volg ik al een poosje een beetje. Het begint echt wel serieus nu potten te breken. Dus dat gaat lekker. Tot het nieuws hoor je Southern Youth van Chloe Slater. Ik zou zeggen tot een volgende keer.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
1: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
0: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is
1: Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.